Zou me niets kunnen schelen, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo?
1: Steve, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Steve, wat heb je gedaan dit weekend?
0: Met de quad gaan rijden en dan s'avonds Alex Agnew.
1: Alex Agnew, s'avonds in de AFAS-dome, zaterdagavond was dat dan. En met de quad rijden, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb nog nooit in mijn leven met een quad gereden.
0: De quad dat wij hebben is eigenlijk een officieel een land- en bosbouwvoertuig. Dus die kan zowel off-road als op de weg. En ik maak er altijd een combinatie van een stukje openbare weg met mijn vriendin achterop. En dan eigenlijk om de beurt in de velden, in de bossen wat gaan rijden, die 4x4.
1: Wauw! En mag je dan effectief in elk bos met de quad rijden?
0: Elk bos dat toegankelijk is voor het publiek en elk veld dat toegankelijk is voor het publiek, omdat dat als zeg het, een tuinbouwtrekker is ingeschreven, een bosbouwtrekker. Eigenlijk overal waar een tractor mag rijden, mogen wij ook rijden.
1: Oh ja, juist. Maar een quad gaat toch veel sneller dan een tractor, of zie ik dat verkeerd?
0: Als die niet begrensd is wel, de onder is begrensd op 60 km per uur, wat al vrij snel is.
1: Dus het is echt een quad van jezelf. Je hebt een quad gekocht, het is geen quad die je ergens huurt.
0: Nee, het is een quad van mezelf. Ik heb die enkele jaren geleden gekocht met de bedoeling om die achter ons mobiloom te hangen als we op vakantie gingen, omdat er een hele grote was, om boodschappen mee gaan te doen en dergelijke meer. Maar dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden.
1: Is het een soort van midlife-crisis geweest, Steve?
0: Misschien een beetje.
1: Het weekend is voorbij. Ik wens je een hele fijne maandagochtend. Dag Steve.
0: Dag Vincent. Bye bye.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik zit er nog niet in en ik hoop dat die ook nooit komt, want een midlife-crisis, het lijkt me niet eenvoudig. Plots begin je dan toch je hele leven in twijfel te trekken. Dat is toch doodvermoeiend. Dus je herkent dat misschien. Steve uit Nijlen heeft een quad gekocht. En dat zou wel eens een soort van uiting van een midlife-crisis kunnen zijn. Nu, als het daarbij blijft, dan doet hij niemand kwaad meer. Misschien heb je het zelf ook al meegemaakt. Of ken je iemand met een midlife-crisis? Ik word volgend jaar 40. Dus die midlife, ja, dat is nu, hè. Want hoe oud worden mannen in België? Dat is toch rond de 80? In ieder geval, beste vrienden, het is maandag. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

hebben het net opgezocht over die midlife-crisis, want Steve uit Nijlen is 48 en heeft een quad gekocht. Qua midlife-crisis kan dat tellen. En dus heb ik het opgezocht. De gemiddelde man in Vlaanderen wordt 81 jaar. Dus ja, ik zit bijna in de helft, hè. En de gemiddelde vrouw, 85. 4 jaar langer. Miljard, dus die Dorothee die gaat nog een heel leven hebben zonder mij. Ze mag het er een keer goed van pakken.

0: Robin S. en Show Me Love in de vroege ochtend van Q-Music. De vrienden van de vroege ochtend. Even kijken wie er wakker zijn. Dens uit Laakdal zegt goedemorgen, Vinny. Goedemorgen, Dens. Patricia uit Deerlijk zegt goedemorgen, Vinny. Amai, wat was dat gisteren? Niet normaal hoeveel volk er was in de kantine bij ons op de voetbal. En nu alweer een paar uur bezig met de vrachtwagen. Niet plooien. Heel veel succes, Patricia. Stefan uit Pamel zegt goedemorgen, Vincent. Ik heb 32 jaar competitiecross gereden met een quad. Wauw. Ik wist niet dat het bestond, dus ik heb alweer iets bijgeleerd. Quinten uit Zeelen zegt goedemorgen, Vinnie. Deze vroege ochtend rijden jij en ik samen naar Amsterdam. Kijk, ben ik blij om, ook al is het alleen maar gewoon via de radio. Ook een berichtje gekregen van Henk.
1: Goedemorgen, vroege vrienden. Goedemorgen, Vinnie. Ik wens iedereen een veilige maandagmorgen op de weg.
0: En ook nog een berichtje van Jens.
2: Goedemorgen, Vincent. Live vanuit Bali, Indonesië. Nog 4 keer en dan gaan we naar Singapore en dan door terug naar Brussel. Groetjes Jens uit Bali, Indonesië.
0: Hey, goedemorgen al.

0: 2028. Maar dan heel graag.
1: Je hoorde net Somber, My Body Isn't Ready. Dat is de nummer 1 van de Q-top 40. Maar bij de nummer 1 van de herhaling van de foute 128 zitten we nog lang niet. Vandaag een nummer waarvan je de tekst sowieso kent, of alleszins het refrein. Een nummer voor alle vriendinnen van de vroege ochtend. Voor alle superheldinnen die een gezin combineren met nachtwerk of heel vroeg opstaan. Beste vrienden, hoe laat is het? Het is mega Mindy tijd!
0: Nummer 98.

5 voor half 5 een heel erg goedemorgen. Heb jij soms een klasreunie? Ik had dat vrijdagavond, klasreunie van de hogeschool. En we waren maar met 6 in onze klas, dus een reunie organiseren is niet zo moeilijk. Ik vertel het je zo meteen, na Enrique Iglesias.

Als je ooit al op een klasreunie bent geweest, dan weet je hoe dat gaat. Heel veel praten over vroeger en benieuwd zijn naar wat je ex-klasgenoten nu aan het doen zijn. En nu zat ik weer in de positie waarin ik moest uitleggen dat ik elke ochtend op de radio ben tussen 4 en 6. En er was één oud-klasgenoot die opmerkte: amai, ik zou in uw plaats zoveel koffie drinken. En groot was haar verbazing toen ik zei: ik drink nooit koffie. Ik lust het niet. Maar ik weet dat het voor een groot aantal vroege vrienden een dagelijkse ochtendritueel is. Want zonder koffie kan je niet functioneren, hè? Toch? Is het ook bij veel mensen zo? Dus vandaag wil ik weten, hoe drink jij je koffie het liefst? Is dat gewoon zwart? Met melk? Met suiker? Met matcha? Huh? Met nog iets? Met weet ik veel? Ik ken er niet veel van. Ik weet dat Dorothee graag een latte drinkt. Of een flat white. Flat white drinkt ze heel graag. Maar geen idee wat

0: Vijf over half vijf, we hebben het over koffie drinken vanmorgen. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe drink jij je koffie het liefst?
1: Zwart.
0: Zwart, gewoon zwart, zonder iets in?
1: Zonder iets in.
0: Maar heb je het ooit al wel eens geprobeerd, andere soort koffie? En ik bedoel, dingen erin?
1: Vroeger dronk ik hem met suiker, maar de laatste jaren altijd zwart. Met koffie, filterkoffie.
0: Filterkoffie. Dankjewel, ja. Steven, salut.
1: Oké,
0: okay,
1: daar.
0: Ook nog even naar Annelies uit Opwijk. Dag Annelies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij drinkt ook je koffie het liefst zwart.
2: Natuurlijk.
0: Ja, maar je wil daar nog iets aan toevoegen?
2: Mensen dat in hun koffie zwart drinken, dat zijn naar het schijnt psychopaten.
0: Oei, oké.
2: Okay. Naar het schijnt, hè.
0: Ja, dus jij zelf ook?
2: Ja, ik eigenlijk ook, maar eigenlijk niet.
0: Ah, maar eigenlijk niet. Oké, goed. Oké. Ik denk dat we heel veel mensen heel erg ongerust hebben gemaakt nu, Annelies. Fijne

0: Soms is flirten niet zo erg moeilijk. Je moet gewoon even vriendelijk zijn. I like it when you're nice to me. Basten van Stella Lefty in de vroege ochtend van Q-Music. Bianca uit Maasmechelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hoe drink jij je koffie het liefst?
1: Thuis drink ik het liefst gewoon met melk zonder suiker.
0: Oké, en dat betekent dan dat je op een ander al wel eens een ander soort koffie wil drinken?
1: Ja, als ik ergens een koffietje ga drinken, dan is dat meestal een latte macchiato met hazelnootsmaak.
0: Ik ben dus echt wereldvreemd wat betreft koffie. Dus wat is een latte macchiato?
1: Latte, daar zit eigenlijk iets meer melk in. En dan lekker opgeschuimd. En meestal ook nog een hartje of zo in verwerkt bovenop. En dan doen ze daar een smaakje in. Dus dan krijg je bovenop in dat schuimlaagje echt een hazelnootsmaak.
0: Mm.
1: En dat kan ook met karamel. Dat kan met van alles zijn.
0: Lijkt me lekker.
1: Dat kan je kiezen.
0: Dankjewel weer om me dat even uit te leggen, Bianca. Fijne ochtend.
1: Graag gedaan, Vincent.
0: Yo.
1: Fijne ochtend voor jou.
0: Ook een berichtje gekregen van Karel.
2: Goedemorgen, Vincent en vrienden van de vroege ochtend. Ik drink geen koffie.
0: Nee, zo zijn er wel meer mensen die geen koffie drinken. Behalve Cassandra. Dag Cassandra, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Cassandra, want hoeveel kopjes per dag drink jij?
3: Zeker 32 kopjes per dag.
0: Is dat niet extreem veel, Cassandra?
3: Ja, ik weet het.
0: Is dat niet iets waaraan je moet werken of zo?
3: Ik heb dat al een keer geprobeerd, maar ik heb dat dan ook afkikverschijnselen.
0: Ja, dat moet je dan wel even door, hè.
3: Dat kan niet zonder.
0: Nee, dat begrijp ik.
3: Ik cola, want dan is het ramp. Dan kan ik niet meer slapen.
0: Je gaat de koffie ook nog combineren met glazen cola? Oei.
3: Nee, als ik echt cola neem, dan is het niet goed. Dat mag ik echt niet. Dan kan ik niet slapen, maar ik kan echt koffie drinken totdat ik in mijn bed
0: krijg. Sandra, je moet jezelf een klein beetje meer onder controle hebben.
3: Ja, ik weet het. Ik heb lange dagen.
0: Ja, dat is waar. Het is niet makkelijk hè, als je nu al wakker bent.
3: Nee. Maar ik vol altijd naar jullie, hè.
0: En wat drink je dan het liefst?
3: Altijd gewone zwarte koffie.
0: Oké, zo zwart als je ziel, zeggen ze dan, hè.
3: Zo zwart als mijn ziel, ja, klopt.
0: Dankjewel, Cassandra. Fijne ochtend, dag.
3: Alsjeblieft, dag.
0: En nu, de Black Eyed Peas bij Q-Music.

voor 2026. Straks bij Maarten en Dorothee, Alex Agnew. Om 7:15, zoals altijd op maandagochtend. Ik ben benieuwd hoe hij zelf zijn shows in de AFAS-dome heeft beleefd. Want die waren er afgelopen weekend. En Maarten en Dorothee krijgen ook nog bezoek van een van de verraders uit het programma De Verraders. En ik weet dat er veel mensen de aflevering van gisteren nog niet hebben gezien, dus ik zal niet zeggen welke verrader. Vandaag wordt de Nobelprijs voor de economie bekendgemaakt. Er is vandaag net als vrijdag een nationale stakingsdag tegen de begrotingsplannen van de regering, maar die begroting is er helemaal nog niet. Morgen is de officieuze deadline, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn regeringsverklaring. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort de NMBS.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: Ja, check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Zowat 6 op de 10 bussen, trams en metro's zullen vandaag niet rijden. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh ook al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten daarachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië dan weer net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten van Saoedi-Arabië werd getroffen. Daar zijn geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp gisteravond zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e in de stand, Antwerp pas 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning dit seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats, is nu 14e. STVV staat 12e. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel zo goed als droge dag vandaag bij maxima rond 18 graden. Dinsdagmorgen dus eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. En woensdag zon en wolken bij 18 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, nog voor de koffie klaar is, zit ik al in je radio. Heel blij dat je luistert. Nu bij Q

Teddy Swims heeft een nieuwe single en dat is deze week de Q-topschijf. We zijn ervan overtuigd dat je fan zal zijn. Je hoort hem zo meteen na Ava Max en Kings and Queens en nadat we zelf hebben gezongen. Want er zijn natuurlijk meer mensen wakker dan je denkt.

0: ochtend.
1: En Nick uit Lokeren is ook al wakker. Dag Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij staakt niet mee vandaag, Nick.
2: Nee, klopt.
1: Hoe komt het?
2: Well, dat is een persoonlijke keuze.
1: Oké, ja, dat mag, hè, want er moet inderdaad volk zijn om het allemaal een klein beetje bij elkaar te houden vandaag. Want als ik het goed begrepen heb, rijden er wel treinen, hè, vandaag?
2: Absoluut, er rijden er heel veel zelfs.
1: Ja, als ik het zie hier, 7 op de 10 IC-treinen en de helft van de S- en de L-treinen, die rijden gewoon vandaag. Jij bent treinbegeleider.
2: Dat klopt, ik ben treinbegeleider.
1: Waarom staken je collega's vandaag, Nick?
2: Tegen gewoon de plannen van de regering. Dus ze willen onze premies afpakken, ze willen onze pensioenen eigenlijk afpakken die wij jarenlang en al hebben opgebouwd. En noem maar op. Dus alleen dat zijn akkoorden die vroeger gesloten zijn. En die willen ze er gewoon eigenlijk allemaal van tafel vegen.
1: Ja, dan snap ik wel dat je misschien even van je laat horen. Op welke trein moet je vandaag treinbegeleider zijn?
2: Ik ben vandaag treinbegeleider van Gent naar Leuven.
1: Dan wens ik je daar heel veel succes mee, Nick.
2: Dank je wel, alvast.
1: Merci, salutjes, hè.
2: Salutjes.
1: Yo. En nu

Ik had daarnet Nick aan de lijn. Nick uit Lokeren en Nick is treinbegeleider. Hij gaat vandaag wel werken, sta ik niet mee. Ik heb dit weekend ook iets meegemaakt met een trein. Ja, ik heb in een trein gezeten van 100 jaar oud. Zal ik je zo meteen vertellen. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Als je elke dag met de trein naar het werk gaat, dan heb je vaak miserie en je bent vaak kwaad als de trein weer eens vertraging heeft. Maar je bent misschien net als ik een fan van het openbaar vervoer. Ik doe dat graag, met de trein rijden. Of met een bus, of met een tram, of een metro bij uitbreiding. Mijn broer had zaterdagavond een rit met een trein geregeld. Een trein uit 1926. Eentje van 100 jaar oud. Een oude stoomtrein. Ja, was heel fijn. Een rit van 3 uur vertrokken in Dendermonde. En we zaten met 6 in een coupé. Moet je je voorstellen, dat bestaat nu niet meer. Hè? Zo'n coupé waarvan de deur ook dicht kan. Het deed me denken aan de trein waar Harry Potter in zat in de eerste film. Zo'n coupé. En dat ze dan rondkwamen met smekkies in alle smaken. En bij ons waren het geen smekkies in alle smaken, maar was het een 6-gangen menu. Dat was heel erg fijn, dus we kregen ook nog eens eten in die trein. Als je ook ooit de kans hebt om dat te doen, het is een ervaring. Let's go.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Ik heb zaterdagavond gereden met de Dining Express, een 100 jaar oude trein die reed van Dendermonde naar Puurs. En onderweg kreeg je dan ook nog eens een 6-gangen-menu. Mario uit Sint-Niklaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een treinig weekend gehad afgelopen weekend. Waar heb jij een trein gespot?
1: Ja, dat was 100 jaar aan het bias van Antwerpen. Oude treinen van vroeger.
0: Oude treinen van vroeger die stonden daar in het Centraal Station van Antwerpen.
1: Ja, dat was wel leuk om te zien.
0: Waren dat stoomlocomotieven?
1: Ja, oude treinen van stoomtreinen. Je kon de binnenkant ook zien. Je kon daar inwandelen. Je kon daar ook de binnenkant zien van de bestuurder.
0: Oh ja, die foto heb je me inderdaad gestuurd. Ja, dat ziet er heel erg ouderwets uit.
1: Ja, dat was wel echt tof.
0: Oké. En mooi station ook, hè, Antwerpen Centraal.
1: Ja, heel mooi station. Het was veel volk ook.
0: Ah ja, maar dat zal wel sowieso. Mooi. Als je zo'n oude trein nog eens een keer kan zien, die dan helemaal tot in Antwerpen Centraal komt gereden. Wauw. Ja, de volgende stap is om er dan ook nog eens een keer in te gaan eten, zoals ik heb gedaan. Dankjewel, Mario. Fijne ochtend.
1: Oké, ja, dag.
0: Yo. En nu bij Q, de beste DJ van de wereld, opnieuw verkozen voor de 6e keer al. Ik heb het over David.

Vertel ik je alles, of alleszins toch wat echt belangrijk is, over de Nationale Stakingsdag vandaag. Want net als vrijdag wordt er ook vandaag opnieuw gestaakt. Hoor je zo meteen meer over na Temper City en Self-Aware.

0: over half zes. Goedemorgen, het is maandag 12 oktober 2026. Vandaag is er opnieuw een nationale stakingsdag. Er was er vorige week vrijdag ook al eentje en dus vandaag opnieuw. Dus dat het als vrijdag hinder zijn bij de lijn, bij de MIVB, bij de NMBS. Dus check ook vandaag zeker de app van de lijn, de MIVB en de NMBS, om te zien of je bus, of je tram, of je trein, of je metro wel rijdt. Als je jarig bent vandaag, proficiat, drie dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samenjarig met onder andere Hugh Jackman, acteur die onder andere Wolverine speelt in de Marvel films, wordt 58. En ook Jo Valli is jarig, bekend van de foute hit Mooi is het leven. Hij wordt 68. En moet je een regenjas meenemen naar buiten vandaag of niet? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel zo goed als droge dag vandaag bij maxima rond 18 graden. Dinsdagmorgen dus eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. En woensdag zon en wolken bij 18 graden.
2: Vincent van Geel.

vandaag, en ik denk er net aan, over exact een maand is het onze verjaardag. Op 12 november wordt Q-Music 25 jaar. En jij bent uitgenodigd op ons feestje. Dat doen we op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. 3 dagen na elkaar in de herfstvakantie. Met een gratis lichtfestival in het centrum van Mechelen. Dat heet Q-Music Highlights. Zet het nu al in je agenda en kom af. Daarnet nog gehoord, het wordt 18 graden vandaag. Eerst zon, dan wolken. Take the weather with you. Dit is Crowded House in de vroege ochtend van Q-Music.

verjaardagsfeest vind je op qmusichighlights.be. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Alles wat je kwijt wil aan de volledige mensheid mag je nu doorsturen in de Q-app. Want het opstaan was moeilijk, hè? De wekker ging af en je dacht ik had nog uren kunnen verder slapen. Maar je bent er, je hebt je ogen geopend, een nieuwe dag en...

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Mike zegt goedemorgen Vinnie, nog een uurtje werken en de nachtshift zit erop. Groetjes van Mike en Louise bij bakkerij Dirk Swissers uit Isegem. Christ zegt al goed gereden voor de tweede keer al in Antwerpen, leven de nachtritten. Els zegt we zijn er weer bij, suikerbietjes naar de fabriek brengen. Wim zegt goedemorgen Vincent, hoe heet de trein waar je ook kan eten? Ah ja, dat is de trein waar ik zaterdagavond mee gereden, dat is de Dining Express. Jimmy zegt, ik heb jullie met de trein zien passeren op de Bril in Buggenhout. Ik was naar het voetbal aan het kijken. Sven zegt, goedemorgen Vincent. Eindelijk nog eens een vroege shift sinds lang. Fijne maandag. Ook een berichtje van Gerard.
2: Good morning, Belgium. Ja, ja. Ik ben opie geworden van een meisje.
1: Oh.
2: Lien is de naam. En ze stelt het vrij goed en de mama ook. Ik zou zeggen... Gaan met die banaan!
1: En Dana zegt nog, goedemorgen Vincent, goedemorgen Dana. En zo zit de minuut er alweer op. Dankjewel voor alle berichten. Kijk jongens, de week is goed gestart. Niemand heeft laten weten dat hij of zij zich overslapen heeft. Dus dat is al een goed beginnen.

Debbie uit Lievegem zegt goedemorgen, we zijn onderweg naar Porto voor een citytrip. En Jury uit Geetsbed die is onderweg naar Milaan voor de Champions League match van Club Brugge morgen. Christine uit Liedekerke zegt, er is een ongeval gebeurd op de E40 richting Brussel tussen Aalst en Afligem. Dankjewel voor het melden, Christine. Zo houden we elkaar op de hoogte. Dat is het voordeel van dat er meer mensen wakker zijn dan je denkt.

Als je kijkt naar de verraders en heel veel mensen kijken naar de verraders, dan heb je gisteravond gezien dat er een nieuwe verrader is bijgekomen. En die hoor je straks bij Maarten en Dorothee.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. Er is opnieuw hinder door een vakbondsactie. Door protest van de Socialistische Vakbond tegen de besparingen van de regering rijden er minder bussen en trams van de lijn vandaag en ook minder treinen van de NMBS.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: Ook bij de afvalophalingen in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saudi-Arabië net steunt. En in ons voetbal heeft Antwerpen zwaar verloren van Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e in de stand, Antwerpen pas 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Daar werd het 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vanmorgen nog fris en mistig. Straks warmt het op tot 18 graden. Morgen blijft het droog. Blijft droog en zonnig en wolken vandaag. Beetje
1: ja, maar
2: van
1: wat
2: alles.
1: Is het nu allemaal? Ja.
2: Ah, wel een beetje van alles. Dus 18 graden droog, zon en wolken. Ah, ja. Morgen dan de hele dag buien, 19 graden. En woensdag weer droger en 21 graden.
4: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brussel. E40 tussen Aalst en Afligem moet je 20 minuten extra rekenen.
5: Music. Maarten en Dorothee.
1: Ik zweer op mijn communie-zieltje dat we de dag gaan starten met Bruno Mars. Kwestie van hem goed te starten. Goedemorgen.

0: over 6. Goedemorgen.
1: Het is maandag 12 oktober.
2: Filip en Mathilde zijn gisteren aangekomen in Kazachstan. En dat is een historisch eerste staatsbezoek daar. Filip is daar al wel geweest op de raketlanceerbasis toen Frank Dwinne op missie vertrok. Maar nu is het dus echt officieel een staatsbezoek. Want na de VS en Noorwegen is Kazachstan de grootste leverancier van ruwe olie aan de EU. Dus dat is al sowieso interessant. En door Kazachstan loopt ook de belangrijkste alternatieve handelsroute. Als je Azië en Rusland wil omzeilen. Ja, die route is populair geworden sinds de oorlog met de Oekraïne ook. Dus het is niet slecht als ons land op dat vlak wel goede banden heeft met Kazachstan. Vandaag ontmoeten Filip en Mathilde de president en is er ook een staatsdiner.
0: Paul Seixas heeft zaterdag de Ronde van Lombardije gewonnen. De jongste winnaar ooit. Hij werd eind vorige maand 20, dus echt nog heel jong. Remco Evenepoel werd vierde. En daarmee zit het laatste wielermonument van het seizoen erop.
2: Ik heb gisteren wel naar de cross gekeken, want het crossseizoen begint nu dus ook.
3: Nu?
2: Michael van Tournout heeft gewonnen. Ja, ik heb dus gekeken, maar het was zo nog te zonnig. Er was nog te weinig modder. Het was zo nog proper. Het was eigenlijk gewoon een soort van wegrit, maar natuurlijk wel met hier en daar een trapje en een helling. Maar
0: zou je daar eens graag naartoe gaan, zo in een tent bieren drinken?
2: We zijn daar ooit eens samen naartoe geweest toen we hebben gedraaid. Daar,
3: ik
2: weet echt niet meer welke cross dat was.
0: Maar dat is lang geleden, hè?
2: Nee, daar naartoe gaan, nee. En dan zitten zo je botten vast in de modder en kan je niet meer vol. Ja, naartoe gaan niet. Maar ik vind het wel fijn om zo in de herfst naar de cross op tv te kijken.
0: 45.000 mensen hebben gisteren meegestapt in de klimaatmars in Brussel. Ongeveer dubbel zoveel mensen als vorig jaar. Na een zomer waarin de klimaatimpact toch wel heel duidelijk voelbaar was.
2: Ja, en in tegenstelling tot de betoging tegen de besparingen van de regering, vrijdag bleef het gisteren wel rustig. Dus zo kan het ook. Hè. Je hoeft geen dingen in brand te steken om een punt te maken.
0: Ja.
2: Het weekend zit er dus op. Hoe was dat van jou? Zijn we heel benieuwd naar. In drie woorden, de korte samenvatting is nu welkom in de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, het is ook de Q-topschijf van vorige week. Ook de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Suzanne en Freek met Pijnstil.

0: Suzanne en Freek. Hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Op 18 staan ze.
1: Ik zag gisteren op Instagram dat Sef, hun zoontje, echt heel hard moest lachen toen Suzanne een nieuwe vuilzak nam en ze was daar zo'n beetje mee aan het spelen. Kattig hoe die lacht.
0: Ja, zo'n kinderlach is saai. Hè. Die kunnen zich ook echt zo verslikken in hun lach. Hè.
1: Maar die bleef ook gaan. Suzanne doet gewoon heel de tijd hetzelfde met die zak en die blijft gewoon strijk gaan.
0: Ja, dat is het mooie aan kinderen, die worden dat zo niet beu. Hè.
2: Hoe was je weekend in 3 woorden?
1: Veel leuke berichtjes in de Q-web. Kimberly uit Aalsi stuurt baby, buikgriepje, strijk.
0: Ja, het leven gaat door.
1: Oh, ja.
0: Laura uit Gerardsbergen zegt wandelen, vrienden, shoppen.
1: Oh, klinkt ook heel gezellig. Ja. Oh, wandelen, daar was het ook wel het weer voor. Hè. Zo tussen de kleine buitjes door, even zo'n herfstwandeling.
0: Ja.
1: Davinia uit Moorsleden, die laat weten bruggen, kleinkinderen. Bakken. Ah, misschien hebben de collega's aan geluk vandaag. Als er in het weekend wordt gebakken, is dat toch soms zo op maandag dat er dan wordt gezegd, ik had een beetje over, ik heb wat meegebracht naar het werk.
0: Mieke uit Tremelo zegt, werken collega's verplegen.
1: Ja, voilà, ook het leven gaat door. Hè. Sommige mensen moeten gewoon werken. Hè.
0: Ja.
1: Afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag stond Alex Agnew op het podium van de AFAS-Dome. Maarten, je hebt de show van vrijdagavond gezien.
0: Ja.
1: Dus dan kan je eindelijk wat opheldering geven over alle verwarring die hier al is gezaaid.
0: Ik kan een poging doen.
3: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's.

0: Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
5: Wat nu?
3: Ja, ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: is 9:30. Goedemorgen.
1: Hoe was je weekend? In 3 woorden.
2: Azijn, trein, buikpijn. Zaterdagavond hebben wij op een oude stoomtrein gegeten. Je hebt het Vinnie misschien daarnet al horen vertellen. Eentje uit 1926.
0: Ja.
2: Dus je rijdt daar echt mee. Dat is echt zo met kolen in een oven. En dan wordt er ondertussen eten geserveerd. En we zaten in zo

0: een apart coupeetje echt zo te eten. Dus het leek echt zo alsof we ja, in vroeger jaren de trein namen. We zijn zelfs puur Sint-Amans gepasseerd.
1: Sint-Amans zelf waarschijnlijk ook echt zo'n dorpje.
0: Nog de twee aparte stations inderdaad.
1: Want de Delijs. Ben je voorbij gereden?
0: Nee, geen idee.
1: Ja,
0: dat was uniek. Ik was eerder aan het letten op de natuur en zo. Okay. Heb je ons niet gehoord aan Maarten met de toet-toet?
1: Letterlijk echt? Wel, ja. Ik hoor dat altijd, die treinen. Want die doen dan, want het is heel zelden dat er eentje passeert op dat spoor natuurlijk. Dus als er dan een passeert, zijn het meestal van die oude stoomtreinen, dat soort dingen.
0: Ah ja, kijk, voilà.
1: Het was niet dan.
0: Daarvan dat ik buikpijn had, maar gisteren had ik ineens zin gekregen om volle vent te maken. Maar dat moet je zo vaak tussendoor proeven, dat ik eigenlijk geen honger meer had tegen dat het klaar was en dat we gingen eten. En ik heb heel de regendouche ontkalkt. Uit elkaar gevezen, azijn erbij gedaan, antikal. Dat is een aanrader.
2: De voldoening is zalig daar.
0: Komt wel wat uit.
1: Ja. Oh, dan moet ik dat ook eens doen, want ik heb de mijne nog nooit gebruikt. Omdat ik vind dat die niet straf genoeg is.
0: Wacht, wat?
1: Ja, ik heb dat ook zo'n regendouche, maar ik gebruik die niet.
0: Ah, van de vorige eigenaar heb jij die niet meer gebruikt?
1: Nee, nou, nooit vind dat niet. Dat moet je eens proberen.
0: Ja, je vijst die gewoon uit elkaar en dan kap je in een emmer, laat je die dan niet zweken met een beetje azijn en zo.
2: Idee. Of ze doen ook soms zo'n plastic zakje daar rond.
1: Ja. Goed idee.
0: Okay. Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
1: Agnew, zwemmen, Bonnie.
0: Oké, Bonnie, bij de grootmoeder geweest.
1: Heel gezellig, ja. Beetje taart gegeten, want ze was 92 geworden.
0: Wauw,
1: dus cool. Heel fijn. We hebben ook gezwommen. En ben er Alex Agnew geweest op vrijdagavond.
0: Delphine, hoe was jouw weekend in drie woorden? Jullie delen vermoed ik één woord.
2: Ja, drie, dat denk ik zelfs een beetje eigenlijk.
0: Ah, ja. Oké.
2: Agnew, zwemmen, taart.
1: Voilà.
0: Maar zwemmen, dat was voor de verjaardag van Felix, hè?
2: Ja, het is één geworden.
0: Oh, wow.
2: En dan wil ik graag iets doen voor hem.
1: Ja.
2: Dat is wat hij leuk vindt, maar het is natuurlijk nog moeilijk om te zeggen wat hij leuk vindt.
0: Ja.
2: En zwemmen vindt hij heel leuk, dus zijn we gaan zwemmen.
1: Leuk.
0: Ja, Tom uit Antwerpen, die vat gewoon zijn weekend in drie woorden samen met Alex fucking Agnew. Dus die vond het ook goed. Hij stond drie avonden op rij in de AFAS-dome met zijn show No More Heroes. En luisteraar Gregory uit Kontich die probeerde ons vrijdagochtend zoal iets te vertellen zonder te spoilen. Want Maarten, jij ging met je papa kijken en vooral daarvoor eigenlijk wilde Gregory jou waarschuwen.
1: Hij vond mijn vader wat preuts.
3: Ja, ik weet niet of je papa al eerdere comedy-shows van Alex Agnew heeft gezien, maar als hij over Meteor begint, kan je misschien best zijn oortjes dicht doen. Bijvoorbeeld.
1: Dat is wel een goede tease.
0: Huh?
1: Dat is wel een goede tease.
0: Ja, alleen, kan je er iets...
1: Nee.
0: Jawel, Gregory, daar moet je iets meer over vertellen. Nee. Dat is te vaag.
1: Nee, maar niet spoilen.
3: Ik denk dat er nog te veel kindjes luisteren.
1: Ah, ja, wel.
0: Dat was echt... Waarover ging dat nu?
1: Ja, hoe leg je dat uit, Delphine? Ja, op een bepaald moment ging het over... op verschillende manieren... zeer expliciet verwoord seks hebben met de mama van Meteor.
0: Wat?
1: Ik denk dat dat een beetje de samenvatting
0: waarom?
1: Is.
0: Waarom?
2: En verschillende keren ook.
1: Verschillende keren, een rode draad.
2: In de show.
1: Op verschillende mogelijke...
0: En was dat dan lastig om dat te zien met je papa naast je?
1: Nee. Ah. Ik vind dat niet erg. Nee, want ja, soms is het betrekkelijk goor en expliciet wat hij allemaal vertelt, maar ja... Mijn vader lag er allebei mee.
2: Wat ik dan ook heel cool vind aan Alex Agnew, is dat hij daarna daar zo los van komt en zegt... Oh, waarom zeg ik dat met die horsen? Ik weet niet hoe toffe gast, waarom doe ik dit?
1: Ja, ik moet er altijd heel erg mee lachen. Het is maandag vandaag, dus rond 7:30 hoor je Alex Agnew ook gewoon hier bij ons in de show.

0: Damiano David en The First Time in over 6:30. Een hele goede morgen. Net als vrijdag is er hinder op het openbaar vervoer.
1: Ja, door een nieuwe vakbondsactie. De Socialistische Vakbond klaagt aan dat er te veel bespaard wordt op de openbare diensten. En daarom is er vandaag een alternatieve dienstverlening. Er rijden minder bussen en trams van de lijn en ook minder treinen van de NMBS. Zo'n 7 op de 10 treinen rijden tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. En ook in sommige scholen en bij de postbedeling kan er vandaag hinder zijn. En er komt nog niet snel nieuws over verdere besparingen, want premier De Wever gaat de deadline morgen niet halen om zijn begrotingsakkoord voor te stellen. De Wever liet gisteravond weten dat hij geen verklaring geeft, omdat de onderhandelingen stil liggen, nadat zijn overleg met de andere regeringspartijen over de 10 miljard euro die hij zoekt voor de begroting op weinig zijn uitgedraaid dit weekend. Vooral doordat de Franstalige liberalen van de MR zich blijven verzetten tegen de btw-verhoging van De Wever. En het weer, het is vanmorgen nog fris en mistig, maar straks wordt het 18 graden, blijft droog met zon en wolken.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40. Tussen Erpenmeren en Afliggen moet je 20 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Expo en Vilvoorde een kwartier erbij tellen. En richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Bommelgem een kwartier extra.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Dorothee's Doordenker.
2: Als je elke dag werkt als een paard, is de kans groot dat je een ezel bent.

0: kopen. De kalender met 365 nieuwe doordenkers voor 2027.
1: De opbrengst die gaat volledig naar Bednet. Zij zorgen ervoor dat jongeren die niet naar school kunnen, dat zij toch van thuis les kunnen volgen, alsof ze in de klas zitten.
0: Fantastisch. En ik had niet door, maar ze kunnen dus zelfs die camera draaien. Hè, zo.
1: Ja, echt. Van thuis bedienen ze dus wat ze in de klas zien. Ja. Als ze even naar een vriend of vriendin willen kijken, kunnen ze inderdaad gewoon even draaien.
0: Ja, dus
1: ik wist ook niet dat het zover ging, Bednet. Dus heel blij dat zij de opbrengst krijgen.
0: Als je zeker wil zijn van een kalender, kan je nu al een pre-order doen via de website van Standaard Boekhandel. Doe dat!
2: Vandaag bij Maarten Dorothee.
1: Geen begrotingsdeal en dus ook geen State of the Union morgen. Het is MR dus die resoluut no blijft zeggen. Delphine zei het ook in het nieuws, aangezien dus de BTW-hervorming nog steeds op tafel ligt. Dat zou natuurlijk nog wel tof zijn, hè? Dat die BTW-hervorming het toch niet haalt.
0: Ja.
1: Iets over zeven politiek journalist Karel Attré bij ons in de show.
0: De verraders bij VTM werd gisteren een klein beetje Temptation Island. Er is een bondgenoot verleid, comedian Thomas Smith is kersvers verrader. Hij is hier vanaf 8 uur.
1: Ja, dan komen we sowieso van alles te weten. En nu ook, wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel?
0: Bijvoorbeeld dat je vlees niet hoeft te bakken. Je kan er ook gewoon op slaan. Do gaat het uitleggen.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hurman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Goedemorgen, het is 6:42.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Lisa uit de Broegum die heeft ontdekt dat je een stuk rauw vlees gaar kunt krijgen door het vaak genoeg een pak slaag te geven. Ja. Dat klinkt natuurlijk gewoon gek en ja, als een broodje aap, maar het klopt volgens de natuurkunde. Want ja, als je slaagt, komt er kinetische energie vrij. En dus maakt elke slag het vlees een heel, heel, heel klein beetje warmer. Dus als je hard en snel genoeg blijft slaan op vlees, dan wordt het op een bepaald moment altijd warmer en warmer, tot het dus gaar wordt.
0: Ja, maar ja, goed, dat is de theorie, maar in het echt kan dat toch niet?
2: Er is een natuurkundestudent die dat ooit heeft getest bij een kip. Die heeft een slap machine gebouwd, dus een slamachine, zodat hij niet zelf de hele tijd moest staan kloppen. En toen hadden ze uiteindelijk 135.000 slagen nodig tot die kip gaar was en ook veilig om echt nog wel op te eten. En dat heeft 8 uur geduurd.
0: Wow.
2: Dus dat is een soort van slow cooking. Maar het is dus wel
0: 8 uur slaan op een stuk kip en dat is gewoon gaar om te eten.
2: Ja, dus ik weet nu niet of het per se een soort van kooktip is.
0: Wauw, dat is wel zot.
2: Wel interessant, het kan dus wel echt.
0: Ja?
2: Ja. Als je trouwens nog van die dingen hebt die je graag wil dubbel...
0: Zoals een slapmachine op stukken kip.
2: Ja, maar misschien dingen die je graag wil dubbelchecken. Morgen is Lieve Scheire hier de hele ochtend. We doen het Nerdland Weekoverzicht op verzoek.
0: Ja.
2: Dus jouw wetenschapsvragen die zijn welkom in de Q-app.
0: Dat is wel waar. Dit is jouw moment inderdaad. Stuur het ons door. Of gewoon een lichte commentaar op wat Dorothe zegt. Zoals Kevin, die laat nog weten. Dat ga ik vanavond testen op mijn vrouw. Dat soort commentaar is zeker welkom. Dorothee, je kan er minder mee lachen. Met deze fanzinnige humor.
2: Ja, hilarisch.
0: Ja. Voor het weekend wisten we nog niet hoe de French Cancan in een techno-jasje klinkt. De French Cancan. Producer Willem gooide die twee samen in de blender. Want het was de opdracht die uit onze muziekbingo-molen was gerold. Nu, het was vrijdag al heftig. Dus op maandagochtend komt dit vermoedelijk dubbel zo stevig aan. Maar ja, goed. Op massaal verzoek, hè, wij kunnen niet anders. The public decides. Gooien wij deze er even tussen. Hou u vast.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Het is 12 voor 7. Een hele goede morgen. Er was eens in het voorjaar van 2013 een jonge DJ met een geheim. Samen met een gitarist had hij, op een gezellige plek, aan de kust van Malibu, had hij een liedje geschreven. Het was een beetje een raar liedje. En toen het af was, zei die jonge DJ tegen die gitarist: oh, ik wil het graag live spelen, maar mensen gaan boos zijn, hè. Als we dat doen, mensen gaan zo boos zijn. En toen zei de gitarist: ja, goed, dan gaan we dat gewoon doen, hè. Perfect. Gaan we mensen boos maken. Het grote moment van de boosmakerij kwam in maart op het hoofdpodium van Ultra Miami. Het Ultra Festival voor een zee van ravers. En de jonge DJ opende met zijn ene grote clubhit die iedereen kende, waar iedereen zot van wordt. En daarna werd het een halve minuut stil. Wat op zich al super weird is in zo'n DJ-set op Ultra. Maar het werd dus stil. Er kwam een soulzanger het podium op. Met echte banjo's en bluegrass muzikanten. Het helemaal weird is op zo'n podium. Niemand wist wat er gebeurde. Iedereen dacht: what the hell is dit? Mega veel kritiek. Afgemaakt op het internet. En nog diezelfde zomer stond het liedje in 63 landen op nummer 1. 2013 was een boeiend jaar.
1: Ja.
0: Avicii, wake me up.

0: je zei toch dat dit van 2013 was?
1: Ja, sorry, ik heb me vergist. Ja.
0: Was dit van 2014?
1: Nee, 13.
0: Ah.
1: 13, maar er is een remix van deze song in 2014 uitgekomen. Hij heeft er nog een remix van gemaakt.
0: Oei, dat is wel
1: Avicii.
0: Zo gênant, hè? Muziekkenner.
1: Gênant. Maar ik wou vooral een bruggetje maken naar... Straks komt er nog, zo net voor het nieuws, zo'n plaat uit 2014. Dus hè, een half jaar
0: dat
1: later.
0: Dat zal
1: ongeveer.
0: Wel waarschijnlijk uit 2008 of zo, ja.
1: Dat is een gigantisch goede muziek. Zo echt dat je denkt van, oh, heerlijk om dat nog eens door te zochten.
0: Maar eerst
1: dus,
0: eentje uit 2017.
1: Nee, deze.
0: Toen is er ook hele goede muziek
1: vorig
0: gemaakt.
1: Vorig jaar, denk ik.
0: Dat denk ik niet.
1: Ik zie mijn papet, ik weet het allemaal niet. Hoe dan ook, goedemorgen.

0: is nog van dit jaar. En ik kom hoe dan ook vanavond niet aan. 2026. Hoe dan ook. En dit is dus van 2014.
1: Zeg, gaan we nu toch niet, dat is niks stop, nieuw, hè, dat we bij elk liedje gaan zeggen, ah, het was van dat jaar, het is dan uitgekomen.
0: Helemaal juist, is juist.
1: Vermoeiend.
0: Wie is iedereen mee? Robin Schulz remix van Prayer in Sea, Lily Woods.

0: en Dorothee.
1: Dit weekend nog in de AFAS-doom vanochtend bij ons rond 7:30 de comedy legend himself, Alex Agnew.
2: Politiek journalist Karel Latree heeft de miserie in de wedstraat gevolgd, zijn verslag na het nieuws van 7. Maar we starten de dag met de hoofdrolspeler van Pluk van de Pettenflit. Mooie film uit 2004, nu we toch in de jaartallen zitten. Je hoort Pluk himself, zometeen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 7 met Delphine.
5: Goedemorgen. Er is hinder bij het openbaar vervoer vandaag. Door de nationale actiedag van de Socialistische Vakbond tegen de besparingen van de regering rijden er minder treinen.
6: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
5: En ook als je vandaag een bus of tram wil nemen, dan check je best of die rijdt, zegt de lijn.
7: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
5: Door die vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling, de postbedeling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het overleg over zijn besparingen op de begroting muurvast zit na de gesprekken met zijn regeringspartijen afgelopen weekend. De Wever werkt wel verder. Hij hoopt over 2 à 3 weken wel nog een akkoord te kunnen vinden. Want anders moet hij verder met een noodbegroting van voorlopige 12e en dat wil hij echt niet. En ook als De Wever geen oplossing vindt, dan moet hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Genoeg vragen dus om te stellen aan collega Karel Latree zo dadelijk in de ochtendshow.
2: Ja, ik vraag mij af of de koning dan terugkomt van Kazachstan. Of die zo klaar zit.
5: Ja, maar het heeft nog wel een paar weken tijd om verder te onderhandelen. Dus tegen dan zal hij wel terug zijn.
2: Ik loop misschien daar van stapel.
5: Er bleven nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. HR-bedrijf Acerta heeft dat berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. Vooral 35 tot 49-jarigen hangen het vaakst vast aan die zomervakantie. Wellicht omdat zij kinderen hebben die dan grote vakantie hebben. Hoe meer vakantiedagen opgespaard worden, hoe groter wel de kans dat bedrijven in de kerstvakantie in de problemen raken, omdat iedereen dan zijn verlof wil opgebruiken. En inderdaad, koning Filip en koningin Mathilde zijn nu aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren en royalty-expert Wim de Hanschutter weet daar alles over.
8: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China, maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
5: Straks is er eerst een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president en vanavond is er dan een staatsdiner. En in ons voetbal heeft Antwerpen zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Antwerpen viel wel kort na de rust met een man minder na een rode kaart. Stond toen 1-1. De trainer vond het achteraf ook niet goed genoeg. Westerlo staat nu 6e in de stand, Antwerpen 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Daar werd het 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt daardoor weg van de laatste plaats, staat nu 14e in de stand en STVV 12e. Vanmorgen is nog fris en mistig, maar straks warmt het wel op. Het wordt 18 graden, het blijft droog vandaag met zowel zon als wolken. Morgen dan de hele dag buien bij 19 graden en woensdag weer droger en dan tot 21 graden.
1: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd. Tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen moet je 50 minuten extra rekenen. Richting Brussel, E40 tussen Erpenmeren en Afligem een half uur extra. Tussen Baasrode en Bertum een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. En richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke ook een ongeval en 20 minuten extra.
2: Meer dan 20 jaar geleden was hij nog pluk in de film Pluk van de Pettenflat.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: En een dikke 10 jaar later maakt hij deze met Lost Frequencies. Yannick Divi, Reality. Goedemorgen.

0: klinkt altijd lekker. Ja.
1: Het is maandag 12 oktober.
2: Vanochtend in de krant een nieuwe trend in de huwelijkssector. The Wedding Dog Chaperone. Dat is iemand die op de hond van het koppel let tijdens het huwelijk. Zonder dat dus bruid, bruidegom of familie met die hond moeten bezig zijn. En dat kost rond de €200.
0: Heel slim, want je steekt je in een segment waarbij mensen duizenden en duizenden euro's uitgeven. Waardoor dat niet zoveel geld voelt.
2: Mensen hebben inderdaad veel... Ah, ook zo, dat is waar. Een huwelijk kost veel, dus 200 lijkt weinig. Ik dacht dat je bedoelde dat mensen graag veel geld aan hun huisdieren uitgeven.
0: Ook dat, ja. Dierenvoeding wordt nu minder gekocht in de supermarkt. We bestellen dat liever online. Maar we hebben in België op 1 jaar tijd wel €35,7 miljard uitgegeven in de supermarkt. 2% meer dan het jaar ervoor, omdat alles duurder is geworden. Het grootste deel van ons budget gaat nog altijd naar verse producten. Vlees, vis, groente en fruit.
2: Ja, het is hier nog niet Amerika, waar we alles in pakken en in blikken kopen.
0: Gelukkig.
2: 45.000 mensen hebben gisteren meegestapt in de klimaatmars in Brussel na een zomer waarin de klimaatimpact heel duidelijk voelbaar was. En in tegenstelling tot de betoging tegen de besparingen van de regering, vrijdag bleef het gisteren heel rustig. Dus zo kan het ook. Je hoeft niet van alles in brand te steken om je punt te maken.
0: En vandaag wordt er opnieuw betoogd tegen de plannen van de regering. Maar ja, welke plannen? Want ja, geen begrotingsdeal en dus ook geen State of the Union morgen. Voor het tweede jaar op rij is premier Bart De Wever niet op tijd klaar met zijn begroting. De onderhandelingen zitten na dit weekend muurvast. Op de 1-op-1 gesprekken gisteren konden niks in beweging zetten. Gedoe, gedoe. Politiek journalist voor VTM Nieuws en HLN, Karel Latré. Dag Karel. Goedemorgen.
3: Hey Maarten. Goedemorgen.
2: Ja, wij lezen ook in de krant, de meeste coalitiepartners lusten niet per se alle ingrediënten die De Wever in zijn menu had gestoken, maar ze wilden het wel opeten. Ja, gaat dat over het eten dat op tafel werd gezet? Of...
3: Ik denk het niet. Meestal zijn dat daar koude schotels. Redelijk rustig is dat daar. Een keer een risotto, als ze gek willen doen. Maar meestal koude groentjes, een beetje koude vis of vlees. Maar het zal daar niet over gegaan zijn, hoor. Nee. Ik denk dat ze zelfs geen maaltijd hebben gehad. Het was één-op-één gesprekken. Koud, kil, zakelijk. Nee, het moet dat niet leuk geweest zijn in de wedstrijd 16.
0: Nee, inderdaad, want minister Prevot was op dreef. Hij had een catchy samenvatting over waar volgens hem het probleem zat.
4: Het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW. Misschien wel GLB. We zullen zien.
0: GLB, Georges-Louis Boucher, zit niet aan tafel, maar het gaat alleen over hem. MR zegt resoluut non, aangezien die BTW-hervorming nog steeds in de tabellen staat. Ja, sommigen zeggen, dat is misschien wel tof, hè, als die hervorming het niet haalt. Wat denk jij?
3: Wel, die hervorming, De Wever heeft dat daarin gestoken om beter, goedkoper netto-lonen te betalen voor ons. Als zij wat btw-inkomsten krijgt, dan zou er wat vanaf kunnen op de belastingen op ons loon. Dat was een beetje de verleidingstruc die hij deed voor de MR en Georges-Louis Boucher. Maar het is grandioos mislukt. Boucher wil principieel het woord btw in geen enkele tekst, in geen enkele tabel zien. En dat zal zo blijven. Hij kan eigenlijk echt niet meer terug. En hij heeft zo wat teruggeduwd na Prevot. Hij vond dat een persoonlijk verwijt en hij zegt... Ja, ik ben het probleem. Ik ben het probleem met jullie oude politiek van extra belastingen als antwoord op elk probleem dat er bestaat in het land. Ja, dan wil ik gerust het probleem zijn. Dus dan weet je, hij zit ook in vechtmodus. Hè?
2: Ja, eind oktober lijkt dan de nieuwe deadline, want anders is er te weinig tijd om alle maatregelen nog door het parlement en zo te krijgen. Maar dus dat is ook maar een dikke 2 weken. Is dat dan genoeg om die neuzen toch in dezelfde richting te krijgen?
3: Ik vraag mij ook af, want iedereen zegt de complete stilstand en wij zien niet in hoe het nu moet. Ja, gooi die BTW eruit, want dat zou een oplossing kunnen zijn. Dan ziet elke partij, Boucher krijgt zijn zin. Waarom zouden wij dat niet eens blokkeren? Dan gaan wij ook onze zin krijgen. Dat is zo'n soort situatie voor Bart De Wever, waarvan ik niet weet van hoe ga ik hieruit, hoor.
2: Wat zou jij doen als je BDW De Wever was vandaag? Wat zou jij dan doen, Karel?
0: Maar Karel, verlos ons.
3: Ik zou sneakers dragen en geen deftige schoenen en geen driedelig kostuum, want ik vind dat toch te veel. Maar moest ik dat moeten beslissen? Hij vindt dat trouwens wel gelijk, sneakers onder een kostuum. Hij heeft me al een paar keer gezegd. Ik draag dat wel. Maar los daarvan, zou ik misschien toch eens gaan lopen in het Warandepark, weg van die wedstrijd 16, waar vreselijke dingen gebeurd zijn van het weekend. En dan eens goed nadenken en misschien doen wat iedereen hem zal afraden en toch toch een rondje doen met de voorzitters. Alle voorzitters inviteren en eens zeggen van oké, laat ons maar eens doorpraten. Hè. En dan geef je heel veel eer en glorie aan Boucher, maar misschien kan je hem dan ja, zeg maar, heel goed aanpakken in de onderhandelingen of zo. Dan zit hij tenminste wel aan de tafel. Maar je geeft hem heel veel eer, want eigenlijk gaat dat over minister zijn begroting stemmen. Mm-hmm. Dus dat zou dan uitzonderlijk zijn.
0: Ja, dat is waar Bart Wever in Deurne is een beetje vermoedelijk op aan het chicken is in het midden van de nacht. We zullen zien ja, wat het wordt. Politiek journalist voor VTM Nieuws en HLN, Carla Tree, dankjewel voor de tip en voor de duiding. Fijne ochtend, hè. Salut.
3: Groetjes. Yo.

0: kwart voor acht bij Maarten en Dorothee. De Alex Agnew Awards.
1: En ik reik hem deze week uit aan het meest onverwachte pakslaag van Hollywood. En kleine teaser, het is niet Will Smith.
2: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
3: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
2: Oh, dat is

0: Is lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Vanavond in Blind Getrouwd bij VTM. Brugse romantiek, maar niet voor iedereen. En bij VTM 2 is de laatste aflevering van The Hunting Party doorspekt met gif. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Als je ze zou tegenkomen in de straten van Parijs, zou je denken, dat is vermoedelijk een zwerver. Maar met hun helmen op herken je ze natuurlijk meteen, de jongens van Daft Punk.
1: Maar ik zou nu in Parijs niet aanraden om aan elke zwerver een selfie te gaan vragen in de hoop...

0: weet misschien. Allee ja, Daft Punk is.
1: Samen met Pharrell Williams, Get Lucky. Het is 7:58 in de Premier League. Is Liverpool Manchester City 0-3 geworden. Wat heel heftig is toch ook wel. Jeremy Doku is helemaal terug bij Man City na zijn kuitblessure. Was een beladen match, want natuurlijk de eerste match van City sinds ze zijn beschuldigd van al die financiële wandaden. Onze rode duivel Doku viel gisteravond in tegen Liverpool. Hij deed de wedstrijd liever bijna meteen kantelen. Toby Alderweireld volgde alles als analist voor de BBC. Dit was hij in Match of the Day op de televisie op BBC.
2: In a defender point of view, it's horrible to defend against him because he can go outside, inside. He comes dribbling at you and then sometimes he stops and you think okay. And then his acceleration is unbelievable and he's a strong guy as well. And the only questions before was like, can he give the assist? Can he get that goal that he needs to deliver? But like today. Ja, when he shoots like this, it's unbelievable. Ja, yeah, big star.
1: Ja, hij kon natuurlijk getuigen als de man die ooit op training dan moest verdedigen tegen Doku en zo. Dus hij weet waarom hij zo geniaal is en waarom het zo'n talent is. Hij was ook te gast op BBC Live Sport op Radio 5. Dat is, en daar ging het over meer dan enkel voetbal.
3: Toby's just been murdered on the traitor's belt.
4: No.
5: Oh, yeah. No way.
2: Yeah, that's correct. That's correct.
4: Yeah, absolute superstar, isn't it?
3: I think I know why you were murdered. Did you try and captain the faithfuls?
2: Yeah, it's a strange game. If you're really playing the game how you should, you get murdered very quickly.
1: Dat is de frustratie natuurlijk. Ik vond het wel grappig dat die gast zei, ik weet waarom jij eruit ligt bij de Verraders. Jij wordt de kapitein van de bondgenoten. Hè.
0: Dat is wat hij was inderdaad.
1: En Toby zo, ja. Ja, als je dat spel speelt zoals je dat moet spelen, ligt het er direct uit. En zo is het gegaan. Hè.
0: Ja.
1: Hij is de kapitein geweest. Hij zat op Kurt Rogiers. En Kurt heeft hem er direct van tussen gehaald natuurlijk. Ja. S'nachts meteen vermoord.
0: Ja, Thomas Smit was toen nog geen verrader toen Toby werd vermoord als bondgenoot. Maar die kersverse verrader en toch ook wel overloper, die wandelt hier binnen rond de 8:00.
6: Vier op een rij.
1: Wij gaan een spelletje spelen met Noah uit Edegem. Goedemorgen.
7: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Yo, net een weekje op Mallorca gehad. Hoe was het?
7: Geweldig. Ja? Een weekje weg, zon, zee, strand en al in hotellen kan niet slecht zijn.
1: Perfect. Nu helemaal opgeladen om in de hersens van Dorothee te duiken. Laat ons dat gewoon doen. Zij hoort niks van wat we zeggen. Jij probeert 4 associaties te verzinnen bij 4 random woorden. Heeft Do dezelfde, dan win je 1000 euro showbudget. Jouw eerste woord in dit spel is fout.
7: Goed.
1: Oké. Schommel.
7: Speeltuin.
1: Lavendel.
7: Geurtje.
1: Tapijt.
7: Vliegend.
1: Oké. Okay. Ik ga door bij...
0: Oh, ja. Even blaaien. Even switchen van hoofdtelefoon. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik hoor jullie opnieuw.
1: Zeer goed.
7: Kom maar, Dorothee.
1: Fout.
0: Juist. Jee.
1: Schommel.
0: Speeltuin.
7: Goed bezig.
0: Oké. 2 op 4.
1: Lavendel.
0: Frankrijk.
1: Nee.
7: Jammer.
1: Frankrijk.
0: Dat is toch lavendel heel veel daar? Wat was het dan wel?
1: Oké.
7: Geurtje.
1: Ja.
0: Geurtje?
1: Ja, vind ik logisch.
0: Ah ja, nee, ik was ook aan bloem aan het denken, maar...
1: Oké. Okay. Wat heb je bij tapijt?
0: Woonkamer.
1: Nee, vliegend.
0: Dat is mooi, heel veel fantasie. Vliegend tapijt, ook heel fijn.
7: Leuk zijn ook, hè.
1: Ja, inderdaad. Hey, dankjewel Noah, maak er een hele fijne dag van. Salut, hè.
7: Dankjewel, jullie ook.
1: Yo, bye-bye.
0: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
6: Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Franse salavi, baby.
1: Sorry, ik heb mij vergist daar juist tussen goed en juist. Dat is een ander woord natuurlijk, hè. Dus het was eigenlijk al meteen fout.
2: Eigenlijk was juist niet goed.
1: Eigenlijk was juist niet goed en goed niet juist. Excuses. Goed, laten we naar het korte nieuws gaan, want het is 7:30. Dat krijg je van Delphine. Delphine, waar is er precies hinder door die vakbondsactie vandaag?
2: Vooral op het openbaar vervoer eigenlijk. 3 op de 10 treinen rijden niet en bij de lokale treinen zijn het er nog iets minder. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden ook niet. En ook sommige GO-scholen hebben minder les vandaag. En de afvalafhaling en de postbedeling zijn lokaal ook verstoord. In Gent en in Brussel bijvoorbeeld zou dat problemen geven. Dat is allemaal een gevolg van de actiedag van de Socialistische Vakbond vandaag. Die protesteren tegen de besparingen van de regering. En ook tegen de nieuwe federale begrotingsbesparingen die er nog aan zullen komen. En dan, er krijgen nu meer Belgen een leefloon van het OCMW dan er werklozen zijn in ons land. Dat schrijft de Standaard. En dat is toch een historische verschuiving, want vorige zomer waren er eigenlijk nog bijna dubbel zoveel werklozen in ons land als Belgen die een leefloon kregen. Dat aantal werklozen daalt en dat komt doordat de regering de werkloosheidsuitkering heeft beperkt in de tijd. Dat is tijdens de vorige besparingsronde van de overheid al beslist. De vraag is nu alleen of de OCMW's die gestegen druk gaan aankunnen.
1: Ja, dat was dat is logisch dat dat het gevolg ging zijn, hè? Dat er meer mensen naar het OCMW gaan.
2: Dus. Maar het werkt dus, ja. Het systeem.
1: Frank, goedemorgen. Frank, het weer, vertel het.
3: Het is koud, buiten.
1: Ja, maar het viel mij op inderdaad. Wat was het, 5 graden of zo zeker?
3: Op sommige plaatsen zelfs maar 2 graden in het noorden van het land. Dus als je buiten gaat, heb je toch wel echt een winterjas nodig. Geen regenjas, want het blijft vandaag wel droog. Met hier en daar eerst wat mist, voornamelijk in het oostgedeelte van het land. Dat gaat dan opgeruimd geraken. En daarna wordt het eigenlijk nog een mooie dag. Hè? Dus met redelijk wat zon. En temperaturen die dus van die temperatuur dat we op dit moment hebben, richting 18 graden gaan. Dus deze namiddag zal het allemaal een stukje warmer aanvoelen. En zeker met dat zonnetje erbij komt het allemaal goed vandaag.
1: Oké, en de volgende dagen?
3: Ja, wel, morgen gaan we zelfs richting 20 graden en dan denk je van, wow, wordt een prachtige nazomerse dag. Dat is niet helemaal, omdat er toch redelijk wat bewolking gaat hangen, met hier en daar wat gedruppel. En later op de dag gaat het ook nog eventjes wat feller gaan regenen als een koufront doorheen het land trekt. Tegen de avond klaart het dan weer op vanaf het westen en dan hebben we opnieuw een paar mooie dagen, woensdag en donderdag. Dus dan blijft het droog, gaan we zonnige periode hebben. Woensdag halen we 18 graden en donderdag 21 graden. Dus ziet er al wel vrij goed uit voor de komende dagen.
1: Alright, dankjewel Frank, tot over een uur. Hè.
3: Ja, tot straks.
4: Op dit moment 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent, E40, tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar moet je 1 uur en 20 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen, 1 uur extra. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is een ongeval gebeurd, moet je 3 kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen, E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 1/2 uur extra. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 1/2 uur extra.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: Goedemorgen, 6:08.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Hallo!
3: Daar is hem, daar is hem.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: De drie shows in de AFAS-dome zitten erop.
2: Ja.
3: Het is voorbij.
2: Het is voorbij.
3: Wat doe je om...
2: Het is gedaan met de roem.
4: Ja. Ja, wat doe je om weer neder te dalen eigenlijk naar het gewone volk? Hè? Ja.
2: Goh, dat is gewoon één avond thuis bij mijn vrouw en dat is helemaal terug oké. Dan zegt hij, de vuilbak is dan nog niet buiten. En dan ben ik al terug helemaal een normale mens zoals iedereen.
4: Het is echt een ding, hè. De vuilniszakken na een sportpaleisshow, ja, die moeten opnieuw buiten gezet worden. Ja. Het leven is
2: En je
4: gewoon,
2: ziet ook mensen zo wat naar u kijken met uw vuilzakken op straat en dan hebben die zoiets. Daar staat hem, zeg. Ja, ja.
3: The legend.
2: The legend.
3: Maar wat is zo jouw beste remedie tegen een zwart gat?
2: Ik denk dat ik nu wel even het oké vind om niet zo heel veel te doen te hebben. Ik heb best nog wel dingen te doen, maar ik ben... Ik lees graag. Ja, dat is eigenlijk grappig. En ik heb mij zo beginnen wagen aan... Houd u vast, hè. Want dit is echt heel
4: vast.
2: Erg.
4: Ja?
2: Maar ik ben zo Russische schrijvers aan het lezen. Dus zo mensen als Dostojevski en zo.
4: Ja, wow, ja,
2: en ik kan zeggen, dat klinkt super intelligent, wat ik nu allemaal zeg. Maar mijn god, wat moet je jezelf daar doorheen sleuren?
4: Ja, ik wou net vragen, zijn het goede boeken?
2: Weet je wat dat is? Dat is? Ik heb iets geleerd over literatuur. En dat is namelijk dat je niet plotgewijs moet denken. Als je een boek leest, dan denkt de plot. Hè, zo, waar gaat het naartoe? Ja. Wat gaat er gebeuren? Wat is het grote einddoel? Dat is eigenlijk nooit de bedoeling bij die boeken. Die mensen die mijmeren over het leven en daar denkt je eigenlijk over na.
3: Okay.
2: En soms steek je daar wat van op en soms denkt je, goh, Ivan Ivanovic is toch al 15 bladzijden bezig over zijn pint bier. En dat vind ik toch wat veel van het goede.
3: Moet een hele lekkere pint geweest zijn. Dan,
2: amai, maar echt... Je proeft ze wanneer je leest.
3: En natuurlijk, je kan je ook hier in stilte blijven bezighouden met het uitreiken van Alex Agnew Awards.
2: Dat doe ik met plezier.
3: Ja, wie krijgt hem deze week?
2: Deze week gaat de Alex Agnew Award naar het meest onverwachte pak slaag van Hollywood.
5: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
10: Maar ik zei vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
9: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.

0: Lady Gaga, 7 uur 44, dit weekend nog in de AFAS-Doom en vanochtend bij ons...
1: Dames en heren, de Alex Agnew Award van deze week gaat naar...
2: Het meest onverwachte pak slaag van Hollywood.
3: Oh.
4: Oh, is deze award voor Will Smith?
2: Nee, dat was ook wel de goede geweest.
3: Ja, onverwacht ook.
2: De slap in the face.
4: Ja. Wie heeft het dan gehaald van Will Smith? Die op de Oscars was dat toch, hè?
2: Ja. Wel, dat is ook wel een hele goeie, moet ik zeggen. Maar volgens velen is het grappigste waar gebeurde Hollywood-verhaal. Dat gaat eigenlijk over comedians Eddie en Charlie Murphy. Allebei broers. Eddie Murphy kent iedereen.
3: Ja.
2: Maar ook zijn broer Charlie Murphy is een hele bekende comedian in Amerika. Maar zijn broer was toen, je moet denken, jaren 80, hoogtepunt van het succes van Eddie Murphy. Dus Eddie Murphy van Beverly Hills Cop en van 48 Hours en van al die films waar dat hij de cinema's mee domineerde in de jaren 80. En die zaten dus allebei in een club waar die aan het feesten waren. En die worden benaderd door niemand minder dan ook op het hoogtepunt van zijn faam zijnde Prince, die daar mee aan het feesten is. En Prince zag eruit zoals Prince eruit zag in de jaren 80. Hè? Dus beeld u Purple Rain Prince in met purperen pakken met Louis XIV kanten kragen en natuurlijk zijn hoge naaldhakken waar hem altijd op rondloopt om te verbergen dat hem 1,57 meter groot is. Hè?
4: Ah, zo klein, dat wist hij.
2: Dit is echt klein. En dat is belangrijk voor dit verhaal.
4: Okay.
2: Want Prince benaderde zowel Eddie als Charlie die aan het feesten waren met een groep vrienden. En die zei, zeg mannen, als jullie nu allemaal eens naar mij thuis komen voor een basketbalwedstrijdje te spelen tegen mij en mijn crew, hè, mijn ploeg. En ja, die dachten van, natuurlijk gaan wij dat doen.
4: Dat is wel once in a lifetime.
2: We gaan naar Prince thuis.
3: Ja. Wat een bizar verzoek, hè.
2: Ja, we gaan die even afmaken op basketbal. Het was ook 3 uur 's nachts, hè.
3: Ja.
2: Want dat moet er nog bijgezegd worden. Die zijn dus aan het feesten in een club en die krijgen dat voorstel.
3: Dus kom die nu mee basketten?
2: Kom die nu mee basketten. Ja. Dus die zeggen, ja, tuurlijk dat. Dus die stappen limousines in, hè, as one does in Hollywood. Die rijden richting het huis van Prince. Die blijkt dus ook een gigantische basketbalcourt te hebben bij hem thuis. En de mannen zitten hun eigen klaar. Eddie en Charlie Murphy en zijn groepje vrienden. Die hebben allemaal sportkleren aan. Die zijn ready to go. En Prince komt eraan gewendeld met zijn crew. Die allemaal gekleed zijn zoals Prince eruit zag in de jaren 80. Met andere woorden, Louis XIV hemden van die lange jassen aan. Van dat Jerry Curl haar, alles erop en eraan. Charlie Murphy vond dat zo grappig dat hem zelfs de ploegindeling zei. Shirts versus blouses.
4: Ja, want ze hebben dus echt zo gespeeld in die blouse.
2: In die blouse. En toen, nu komt het, ze beginnen te spelen en zowel Prince als zijn crew blijken waanzinnig goed te kunnen basketten. Dus die hebben Eddie en Charlie Murphy compleet afgemokt.
3: Maar Prince, die kon dus eigenlijk waanzinnig goed basketten, met 1,57 meter lengte, dus ja.
2: Ja, not schend deed hij shots als Steph Curry, dus die gooide de ene driepunter na de andere erin. En die bleek ook onwaarschijnlijk goed te kunnen dribbelen op naaldhakken. Dus die dribbelde iedereen voorbij, die gooide de ene driepunter na de andere erin en die zijn dus afgemaakt door Prince en zijn crew. Wat Eddie Murphy nog steeds zegt als een van de grootste vernederingen van zijn leven. En het beste van allemaal was, nadat Prince die volledig had afgemaakt, had hem ook gezegd, zeg mannen, nu het spel erop zit, trakteer ik jullie allemaal op pannenkoeken.
4: Dus dan... Maar heeft die man niet iets met pannenkoeken?
3: Random.
4: Op een bepaald moment heeft hij ook meegedaan in New Girl, toch? Hè? Prince.
3: Dat had hij ook zelf gevraagd, omdat hij fan was van de reeks.
4: Ja, en dus de hoofdpersonages zijn ook allemaal bij hem thuis voor een feest. En op een bepaald moment begint die volgens mij ook in die scène dan pannenkoeken te bakken. In New Girl.
2: Ja, dat is een ding voor hem waarschijnlijk.
4: Dat eet hem
2: ik denk als hij zijn eigen goed voelt, dan zegt hij, mannen, wat denkt een pannenkoek?
3: Ja, nou wel, waarom niet eigenlijk? Hè?
2: Ja.
3: Ja, goed.
2: Maar laten we eerlijk zijn, na een goed pak slaag van Prince op de basketbalcourt, dan denk ik dat je zoiets zet van, man, een pannenkoek gaat er nu in.
4: Absoluut.
3: En dat lijkt me ook een oververdiende Alex Agnew Award voor het meest onverwachte pak slaag van Hollywood.
4: Dat vind ik wel. Volgende week zijn wij er een weekje niet. Hoe ga je dan je maandagochtend doorbrengen?
3: Ah ja.
2: Huilend in een hoek, luisterend naar jullie.
4: Maar we zijn er dus niet.
2: Ah, golle, zit er niet.
4: Ah, nee.
2: Niemand is er dan.
4: Jawel, Rob.
2: Wat gaat er dan gebeuren? Ja. Waar gaan jullie naartoe? Waar gaat
3: Q-Nuts blijven bestaan?
4: En Robin Petitjean,
2: gelukkig.
3: Ja. Alex, dank je wel. Tot binnen 2 weken.
2: Tot binnen 2 weken.

0: Thomas Gray en Rumors. Goedemorgen, 9 voor 8. Maarten en Dorothee, je dag is goed. We hadden net nog Alex Agnew in de show. En het is niet de laatste comedian in de show deze week.
1: Nee, het lijkt zo'n beetje de affiche van een of ander culturele centrum met een hele goede comedian line-up.
0: Ja, zo dat zou je het kunnen zeggen.
1: Een beetje de week van de ochtendshow. Vrijdag dan komt Jan-Jaap van der Wal langs bij ons. Ook op tour momenteel. Ook te zien als jurylid in De Slimste Mens ter Wereld.
0: Donderdag neemt Jens den Donker ons, zoals elke week, mee in zijn teletijdmachine.
1: En met Lieven Scherre doen wij morgenochtend het Nerdland weekoverzicht op verzoek. Dus Lieven, die beantwoordt al jouw wetenschapsvragen. Die zijn heel welkom in de Q-app.
0: En zo meteen bij ons Thomas Smit. Ook comedian, maar vooral kersvers verrader. En dus ook wel zwartzak overloper. Ruggengraatloze bondgenoot.
1: Vuile overloper.
0: Vuile overloper.
1: Ja.
0: Je hoort hem zo naar Eagle Eye Cherry. Dit is Save.

0: Eli, Cherry en Save Tonight. Het is 7:04. Een hele goede morgen.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: De man zonder principes. De man zonder ruggengraat. De man waar je totaal niet op kan rekenen. En die ook totaal niet kan vertrouwen. We zijn blij dat hij er is, Thomas Smit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Oei, maar...
2: Wauw, het is zelden... het is lang geleden dat ik met zoveel liefde en warmte ontvangen ben ergens.
3: Ja, je loopt er een beetje rood van aan als Maarten dat aan het zeggen is.
2: Oh ja, wat een opsomming zeg. In dat spel ben ik dus iemand met keiharde principes en een ruggengraat, hè, want dat is wat je hoort te doen in dat spel. Hè. Zeg, de titel is de verrader.
3: Ja, maar ja, ja, dat is wel waar. Je was natuurlijk een bondgenoot. Maar gisteravond heb je officieel ja gezegd tegen de verraders. Je bent er nu zelf eentje.
2: Ja.
3: Blij met die beslissing nog altijd?
2: Super blij met die beslissing nog altijd. Dat was, voor mij was dat een droom.
0: Ja,
2: om te kunnen beginnen als bondgenoot en dan verleid te worden.
0: Wel, het is natuurlijk misschien wel het ideale scenario. Als in van,
2: je hebt,
0: alles is gedaan.
2: Alles is gedaan. Ik weet wat het is om een bondgenoot te zijn. En dat is heel frustrerend. Super plezant ook. Maar het enige dat je hebt is rechtvaardigheid. Is het enigste. En als verrader weet je alles. Het is die rechtvaardigheid, dat wordt ook beu om de duur. Dus dat is heel leuk om ineens alles te weten.
3: Is dat enkel in de verrader zo of ook in het leven?
2: Dat laat heel duidelijk. Dat is alleen in een spel. Dat vind ik zo gewoon gezelschapsspelletjes. Er kunnen al uw slechte kantjes ambitieus zijn en gedreven en niet tegen uw verlies kunnen. Dat hoort in een gezelschapsspelletje. In het leven moeten we dat allemaal niet doen.
0: Nee.
2: En daarom speel ik graag gezelschapsspelletjes.
0: Ja, het is
2: om
0: wel
2: te kunnen ventileren.
3: Ja, en ben je in een gezelschapsspel dan ook altijd een verrader en een valsspeler? Of?
2: Een valsspeler niet, dat vind ik een beetje raar. Maar een verrader in elk spel. Je hebt altijd wel ene persoon die ten koste van alles wilt winnen. En dat is dan misschien de verrader.
0: Ah, ja, toch. Ja. Wat wel voor hem pleit, is dat bij het ontbijt, dus als die switch wordt gemaakt in je hoofd van bondgenoot naar verrader, dat je echt aan het trillen bent. Dat je echt,
2: dat
0: pleit voor jou.
2: Ja, dat doe ik altijd bij het ontbijt. Ik heb geen melkschuimer. Dus
0: blij dat je er bent, Thomas Smit.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Er is de hele dag hinder op het openbaar vervoer. Er rijden veel minder metro's en trams van de MIVB in Brussel. Er rijden maar 6 op de 10 bussen en trams van de lijn. En ook bij de NMBS is er hinder.
6: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de 11 van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
5: En dat komt allemaal door een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond.
7: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
5: Er kan ook hinder zijn bij je afvalophaling, je postbedeling en in sommige scholen en kinderopvangen. Premier Bart De Wever haalt de deadline voor zijn begrotingsakkoord niet. Hij stelt zijn State of the Union morgen uit, omdat het overleg over zijn besparing na dit weekend muurvast zit. De MR blijft zich verzetten tegen de BTW-verhoging van De Wever. Dat zei collega Carla Tree daarnet in onze ochtendshow.
8: Boucher wil principieel het woord BTW in geen enkele tekst, in geen enkele tabel zien. En dat zal zo blijven. Ik kan eigenlijk echt niet meer terug. En hij zegt, ik ben het probleem met jullie oude politiek van extra belastingen als antwoord op elk probleem dat er bestaat in het land. Ja, dan wil ik gerust het probleem zijn.
5: De Wever hoopt over 2 à 3 weken wel nog een akkoord te vinden, want anders moet hij verder met een noodbeleid. begroting van voorlopige 12e en dat wil hij echt niet. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het bezoek zal 3 dagen duren, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
9: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
5: Straks is er een welkomstceremonie, vanavond dan een staatsdiner. En in ons voetbal heeft Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1. Je hoort trainer Issam Sharai van Westerlo.
10: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen, dat is... Vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen. Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen, dat is... Vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar
11: we moeten ons gewoon
10: voorbereiden elke wedstrijd.
5: Hij doet het 2 keer, ja. Ik weet niet waarom. Hij vindt het heel belangrijk.
11: Hij is heel blij.
5: Om het te vertellen. Westerlo staat 6e in de stand. Antwerp 13e. Onderaan de stand stond KV Mechelen ook voor het eerst dit seizoen met 4-3 van Sint-Truiden. Mechelen stijgt daardoor van de laatste plek naar 14 en STVV staat 12e. Vanmorgen is nog fris en mistig. Straks warmt het op wel een 18 graden. Het blijft droog met zowel zon als wolken. Morgen de hele dag kans op buien 19 graden en woensdag weer droger en tot 21 graden.
3: En het is heel druk onderweg. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een half uur verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 1 uur en 3 kwartier extra richting Gent E40 tussen Aalst en Merelbeke. Daar is een ongeval gebeurd. 1,5 uur erbij tellen richting Brugge. Ook een ongeval op de E403 tussen Roeselaar, Beveren en Torhout. 3 kwartier extra rekenen. Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Stroombeek-Bever. 3 kwartier extra. En dan nog richting Brussel. Op de enige 10 gaat het traag tussen Zemst en Machelen. 35 minuten extra. En op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 35 minuten extra.
11: Vrijdag was het effect niet zo groot van de staking. Maar vandaag is er toch dik tegen. Hè?
3: Ja, misschien omdat vrijdag dan zo nog een beetje een thuiswerk of
11: uitboldagje.
3: Verlofdagje is en maandag misschien iets minder.
11: Ja. Iedereen de auto in, dat is duidelijk. Music. Maarten en Dorothee. Goedemorgen, nu bij ons een man die al een paar keer serieus sorry heeft moeten zeggen, net zoals Top

0: Happy. Topic en ex-Power Ranger heeft ze ook nog gespeeld. Becky G. Het is 6 over 8. Een hele goede morgen.
1: Het is maandag 12 oktober.
0: Vorige zondag werd Thomas Smit verleid om over te lopen van de bondgenoten naar de verraders. En gisteravond zei hij volmondig ja. De overloper vandaag bij ons. We kijken samen even naar wat er leeft.
2: Ja, dat is onder andere leeft. Heb je veel berichtjes gekregen van mensen?
3: Ja, heel veel. En heel veel positief. Oh, zalig, zalig. Je gaat een keigoede verrader zijn en zo. Dus ik heb dat keigoed gedaan.
0: Wat zegt dat over u natuurlijk, als iedereen dat beweert?
3: Maarten, het is goed, hè.
0: Ja, inderdaad, ik ben wel hard aan het gaan eigenlijk.
3: Ik voel jaloezie.
0: Nee, jaloezie. Dat is misschien ook wel waar. Ja, het lijkt mij heel boeiend.
3: Het is super plezant. Ik kan het u echt aanraden. Als je ooit de kans krijgt, direct ja.
0: Wij noteren dat.
2: Ik zal even van onderwerp veranderen. Belgische werknemers hebben na de zomer nog nooit zoveel vakantiedagen overgehad als nu. Dus ja, we nemen steeds minder verlof in de maanden juli, augustus. En de eerstvolgende populaire periode is uiteraard december. Dus ja, op sommige plekken gaan er dan hele goede afspraken gemaakt moeten worden als iedereen plots tegelijkertijd in december al dat opgepotte
3: verlof. Oh wauw, stel je voor, zo keihard in Spanje en al die, en hier is het gewoon zombieland.
2: Ja. Ben jij in juli en of augustus op vakantie geweest?
3: Ja, absoluut. Dat is ook dat het theaterseizoen veel kalmer is. Dus dat is het moment eigenlijk. En dan met mijn dochters en mijn zoontje. Ja, heel veel. Ik ben naar Menorca geweest. Ik heb in Zweden gezeten. In de camping van Staf.
0: Koppes.
3: Ook. Ja, ja, ja, ja.
2: Fijn.
3: Zo mooi, zo mooi. Okay.
2: Ja. Maar dus in december dan geen plannen meer?
3: Nee, als zelfstandige.
0: Filip en Mathilde zijn gisteren aangekomen in Kazachstan. Een historisch eerste staatsbezoek. Olie- en handelsroutes. Twee goede redenen om toch een beetje bevriend te zijn met Kazachstan. Dus dit zal niet helpen. Ik ken Kazachstan vooral van Borat.
4: My name is Borat.
0: Ja, daar kunnen ze niet mee lachen, hè.
4: Voor Kazachstan.
0: Dat vinden ze echt niet leuk, hè.
3: Tjie.
0: Als je begint over Borat. Nee.
2: Maar al een geluk dat jij dan niet op staatsbezoek bent. Om meerdere redenen. Nee. Ik heb dat nooit zo goed gevonden, Borat. Mag ik dat?
0: Yes, gemis.
3: Oh, ik vond dat heel grappig. Ik ken Kazachstan heel goed van Risk.
0: Ah ja.
2: Ah, ja. Ja. Vanochtend ook in de krant. Paul Sextas die heeft zaterdag de Ronde van Lombardije gewonnen. Jongste winnaar ooit. Werd eind vorige maand 20. Remco Evenepoel die is vierde geworden. En dus ja, het laatste wielermonument van het seizoen zit erop. Nu begint ook het crossseizoen. Gisteren al een eerste cross. Into koers of cross, Thomas?
3: Nee, dat kijk ik niet. Ik snap ook niet dat je zo fietsen die zo heel een tijd in cirkeltjes door de modder rijden. Wat ik wel kijk is Formule 1. Dat vind ik super spannend. Auto's die in cirkeltjes rijden. Maar er is geen modder.
2: Nee, en daar nog updates over de Formule 1?
3: Ja, gisteren was het fantastisch. Mijn favoriet, Max Verstappen, daar stem ik. Ik vind die fantastisch, die kerel. Die heeft gewonnen. Ja, en hij heeft nog niet veel gewonnen. Het is pas de tweede overwinning dit seizoen.
0: Ja, inderdaad, met die nieuwe elektrische motoren.
3: Ja, het is wel een heel gedoe. Het is ook een beetje onduidelijk, maar ik heb daar afstand van genomen. En ik geniet gewoon van... Ja.
2: De rondjes.
3: Ja,
0: de rondjes. Hey Thomas, hoe wil jij je eitjes morgenochtend?
3: Zo dingen, sunny side up.
0: Oh, oké.
2: Okay. Het is echt makkelijk te verleiden.
0: Het is echt makkelijk te verleiden.
2: Echt gemakkelijk te verleiden. Gewoon slechtste openingszin ever. Ja, het is goed voor mij. Zo'n makkelijke prooi.
0: Zometeen meer verraad, geheimen en intriges. Na Tom O'Dell met zijn classic aan de piano. Another Love.

0: Goedemorgen.
1: Ja, maar je mag meezingen hoor, Thomas.
2: Dat is leuk. Geloof mij, dat is niet meer wat je wilt.
0: Thomas Smit bij ons, comedian, goede leugenaar ook. Dat weten we sinds gisteravond. Je bent de allernieuwste verrader in dat prachtige VTM-programma. Kurt Rogiers en Stefanie Korevits hebben jou verleid vorige week al. Maar gisteravond heb je ja gezegd. Tussen het liegen en bedriegen door worden ook vriendschappen gesloten natuurlijk tegen Shauna. Heb je echt staalhard gelogen, gewoon recht in haar gezicht?
3: Ben je verleid geweest?
4: Nee.
3: Echt niet?
4: Echt niet.
5: Ik kan wel zeggen, rustig gevraagd, denk ik dat wel.
6: Het is heel raar om te voelen van, ja, iemand kijkt in mijn ogen, ziet hij in mijn ogen dat ik aan het bullshitten ben of niet?
3: Ik zou echt wel nee gezegd hebben. Nee, echt waar. Ik zou nee hebben gezegd.
5: Eerlijk, nee dat ik ja zou zeggen, omdat we zo slecht bezig zijn.
0: Denk dat ik ja zou zeggen, echt... Ja, dat acteren, doen alsof.
6: Ja. Oeh, maar heftig. Dat is een truc, hè. Dat is een truc, omdat dat is waar. Als, dus het feit, ik wou verleid worden. En ik wist, ik ga ja zeggen. Dus als je dat vertelt tegen iemand, dan moet je niet acteren. Dan zit je in die waarheid. Het feit dat het gebeurd is, laat er dan even achterwege. En je kunt dan echt die waarheid vertellen, eigenlijk. Ja. Als ze mij verleiden, zeg ik ja.
0: Ja.
6: En dat is makkelijker dan gewoon... Ik ben niet verleid, hè. Ik ben echt niet verleid.
0: Ja, ja.
6: Er is niks te spelen. Ja, dat is gewoon... Ik ben echt niet... Geloof mij. Is, terwijl je zegt...
1: Ja.
6: Je kunt echt vertellen. Hey, als het mij zou vragen... Ik zeg ja. Plus dat is ook... Waarom zou je dat zeggen als je verleid bent? Dat ga ik doen, hè.
0: Ja. Er is over nagedacht.
1: Ja, ik weet niet. Je zou wel eerlijk kunnen zijn tegen mensen die je graag hebt...
0: Ja, want
6: zeker.
0: Misschien even situeren. Zeker. Shauna de Wit is een hele bekende influencer. Veel mensen kenden haar niet.
6: Ja.
0: Ze zat in mijn algoritme, zat ze al heel lang. Dus ik volg ze al een tijdje. Ja. Ik ben ook niet alleen, ze heeft meer dan 1 miljoen volgers.
6: 2 miljoen in, zo.
1: Ja.
6: En tegen haar heb ik gelogen. Dus marketinggewijs met een beste zet.
0: Hoe is het om iemand in het diepst van zijn ziel te bedriegen? Wat doet dat met een mens? Daar praten wij zo meteen over verder.
7: Sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
8: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: De U10 SK Stormvogels groepschat.
13: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
14: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
13: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
12: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
16: Oh, een eekhoorn.
15: Een safari in de jungle.
16: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
15: Of maak van je koffiezet...
17: Voilà, uw koffie.
15: Een professionele espresso-machine.
17: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco.

0: Maar dat zeg jij, want met deze week via de Little Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: 8:30, Ed Sheeran. Ja, en Martin Garrix, Repeat It. Een hele goede morgen. De Vraders bij VTM zijn opnieuw met drie. Kurt Rogiers en Stefanie Korwitz hebben Thomas Smit verleid.
1: Thomas, wil je een verrader zijn? Ik denk dat ik lang heb wakker gelegen vanaf half vier of zo. Ongelooflijk. Ik heb geen oog dicht gedaan. Hè. Ik heb gekeld een nacht zitten nadenken over waarom, wat ga ik doen. Spannend, hè.
0: Ja, jong. Het is niet gemakkelijk, hè.
1: Nee, jong. Hij zegt, dat is pas een job.
0: Wat had je voor het spel gehoopt voor jezelf?
1: Ik had gehoopt dat ik zou beginnen als bondgenoot en halverwege verleid worden. En
0: echt?
1: Die is gewoon keihard uitgekomen. Ja, ik had me echt zo opgesteld van, ik wil een goede bondgenoot zijn.
0: Ja?
1: Ik wil niet starten als verrader, hoewel ik dat toch gezegd heb. Ik heb echt kop of led gedaan toen dat staf dat vroeg. En het was kop en dan heb ik gezegd, oké, schrijf mijn verrader op. Maar ik was heel blij dat hij mij niet heeft aangeraakt. En dan dacht ik van...
2: Niet aangeraakt als in niet getikt bij de eerste ronde. Hè, zo.
1: Ja,
2: want allee, anders moeten we misschien vertrouwenspersoon erbij halen.
1: Ik ben voor twee dingen blij. Ik ben voor twee dingen blij. Dat hij mij niet heeft aangeraakt en dat hij hem niet op mijn schouder heeft getikt.
3: Oh, dat is niet.

0: Even.
1: Telefoon?
0: Ja.
2: Wie was?
1: Maar je mag opnemen hoor.
0: Het was een nummer dat ik niet kende.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ah, oh, ja, dan
1: ja, we wilden misschien leuk geweest. Straks even iets doen met de gsm van Thomas, vandaar dat hij hier verbonden is.
0: Ja.
1: Maar wacht, waar waren we over bezig? Ja, de verraders. En we zaten bij...
0: Ja, dus en, ik heb, vanaf dat ik wist dat ik bondgenoot was, was het van, oké, ik mag niet te hard opvallen, want dan...
3: Neem maar op.
0: Het is een nummer dat ik niet ken.
2: Neem maar op.
1: Hallo, Thomas.
0: Dag, Shana. Zeg.
4: Oh, mist.
0: Goed. Dat is toevallig.
2: Is het Shana van...
0: Ja, het is Shana.
2: Van de
0: hallo. Dat is toevallig.
4: Oh, stoor ik niet. Ik stoor toch niet.
0: Ik ben blij dat je me belt, bondgenoot, want ik wou het daar nog even over hebben. We moeten als bondgenoot...
2: Maar belt hij nu toevallig?
0: Ja.
2: Is dat... Oké, okay, Shana.
4: Waar zit jij of zo? Wat is dit?
2: Ah ja, sorry. Ja, Shana, het is Q-Music. Ja,
0: het is Q-Music, Shana.
4: Oh, what the fuck?
0: Jullie hebben dat niet opgestokt, dit.
2: Oh, nee, allemaal.
1: Maar waarom bel je, Shana? Wat wil
2: Shana, wat wil je zeggen?
4: Oh my god, this is kei-awkward, what the fuck? Nee, eigenlijk, ik heb niet zo goed geslapen vannacht, Thomas, want het was even moeilijk voor mij om die aflevering te zien. En ik wou je bellen. Ja, ik neem het je niet kwalijk of zo, maar ja, dat heeft mij wel geraakt en ik heb echt kei-slecht geslapen. Daarmee
0: dat
4: je
0: wou
4: bellen, maar ik
0: wist
4: niet dat je op de radio zou zijn.
0: Ja, maar dat is geen probleem. Nu kan heel Vlaanderen mij haten.
4: Ja.
0: Maar dank daarvoor. Ik heb Shana de Witte een slapeloze nacht bezorgd.
4: Dat is even moeilijk,
0: je komt er toch fantastisch uit. Maar ik snap het wel natuurlijk.
4: Ik weet dat het een spel is, man.
0: Ja,
1: maar moeten jullie misschien het dan nog niet eens een keer wat bijleggen?
2: Ja.
0: Maar ja, we hebben elkaar al teruggezien sinds dan.
2: Ja, maar ja, als het
4: ja, ik denk
2: pakt.
4: Echt wel dat we dat moeten bijleggen. Ja.
0: Ik
4: ben
0: er toch
4: niet trappen, hè. Jezus. Het is zo slecht.
1: Sorry. Amai, maar Shana wel echt heel goed.
0: Ja,
2: we echt even bleek.
4: Dank u. Oh, karma, sorry.
0: Het begint duidelijk te worden, de ochtend. Thomas Smit kapot maken.
1: Voor wie niet naar de verraders kijkt, jullie zijn heel lang samen bondgenoot geweest. En Thomas is overgelopen naar de dark side.
2: Zeker wel.
1: En heeft zo hard gelogen tegen zijn bestie in de verraders.
0: Ja, echt waar. Ja,
1: maar,
0: ja,
1: serieus,
0: zeker.
1: Ben je er al een klein beetje over of doet het nog pijn om het terug te zien?
4: Helemaal niet. Echt, I don't give a damn. Het is een spel. Het is een spel. Toen ik verrader was op de laatste versie, heb ik zoveel gelogen. Dus dat is echt dik oké.
1: Maar ze was wel meteen on board om jou eens goed in het koud mee te zetten. Ja, dat wel.
0: Ja. Ja, maar ja, dat wist ik ook. Dat de moeilijkste opdracht ging zijn. Zij en Tom.
2: Ja.
0: Maar het is wel gelukt. Ja. Toch even.
2: Het is mooi, die vriendschap. Je ziet ook hoe dat komt. Hè. Gewoon twee mensen die elkaar gevonden hebben in de smeerlapperij. Dat is duidelijk. Shana de Wit en Thomas Smit. En Taylor Swift.

0: Goedemorgen, Taylor Swift, 8:30. Delphine, vertel nog eens, waarom wordt er eigenlijk gestaakt vandaag?
1: Door de besparingen van de regering, hè, zoals meestal. De Vlaamse en dan de federale die er nog aan zitten te komen, die treffen vooral de openbare diensten, dus het openbaar vervoer, de scholen, de kinderopvangen. Dat zegt de Socialistische Vakbond. En ze zeggen ook, ja, die diensten zijn voor iedereen en essentieel. Daar moet net in geïnvesteerd worden. Daarop besparen zorgt alleen maar dat er meer geprivatiseerd wordt. En dat gaan we dan weer met z'n allen gaan voelen, vooral in de prijs. Dus daar zijn ze tegen en dat voel je vandaag als je een bus, een tram, een metro of een trein neemt, want dat zijn de grootste gevolgen, die rijden niet allemaal. En dan de website van supermarkt Albert Heijn, die is niet bereikbaar op dit moment. Dat komt door een IT-incident in ons land en in Nederland. Het is niet duidelijk waarover het precies gaat en ook niet of het mogelijk om een hacking gaat. Albert Heijn heeft daardoor preventief al haar systemen uitgeschakeld. Ze zeggen ook dat ze zelf niet weten of er klantengegevens gelekt zijn. Maar alle online bezorgingen zijn daardoor wel gepauzeerd. Die kunnen niet meer bezorgd worden. De winkels die zijn wel gewoon open.
0: Oh my god, als je daar op de IT werkt nu, wat een drama. Een drama aan al die bestellingen. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw computer werkt nog, jij weet wat voor weer het gaat worden. Oké, gelukkig. Je bent aan het trainen voor een nieuwe marathon. Wat is de volgende op de planning?
2: Wel, 1 november gaan we naar Istanbul. Dus daar gaan we een marathon lopen. Dat is de marathon van de twee continenten. Hè. Dus je start in het Aziatische gedeelte. En je gaat dan over de Bosporus en dan eindig je in...
3: Maar wat voor weer wordt het nu van?
2: Dat was de vraag niet. Hè. Dus kijk, ik antwoord op de vragen. Hè.
4: Wacht, Thomas.
0: Wacht, we hebben nog een vraag. Nog een vraag.
4: Ja?
0: Oké. Okay. Thomas Smit is bij ons. Hij werd gisteren verleid in de Verraders. Frank, hoe makkelijk ben jij te verleiden?
2: Dat hangt er vanaf.
0: Ah, van wat?
2: Ja, nee, maar ja, bedoel, ik ben niet altijd te verleiden, maar soms ben ik wel te verleiden. Ja.
3: Frank, hoe wil jij je spiegeltjes morgen vroeg?
0: Spiegeleitjes.
3: Spiegeleitjes.
2: Spiegeleitjes.
0: Ja. Dat is een Engels.
2: Ja, dat is ook gelijk jij. Ja, dat is exact hetzelfde.
4: Ja, ik kan goed verleid worden, Thomas Smit, maar zelf verleiden,
3: Dat is echt een kluns.
4: Ik mag niks zeggen. Waarom mag jij niks zeggen? Ja, Charlotte, weet je zo wel, bondgenoot. Jij mag ook toch iets zeggen?
5: Ja, nee, maar omdat ik de Tom Holland ben van spoilers, maar ik mag niet.
0: Ik zwijg. Nee, dat spoilt dat hier nu niet. Frank, snel naar het weer. Wat mogen we verwachten?
3: Weg.
0: Frank, het weer.
3: Zodat hij hier is, is het weer anders.
0: Ik ga de micro niet zetten.
2: Ja. Misschien moet je inderdaad de micro, want het gaat niet lukken anders. Ik voel het. Ja. Koud op dit moment, temperaturen van 2, 3 graden in het noorden van het land, elders een graad of 7, maar uiteindelijk komt het goed vandaag, want het gaat 18 graden worden. Hier en daar wat mist, vooral in de Ardennen, maar dat gaat snel opgerost geraken. En daarna krijgen we een mooie zonnige periode. En met dat zonnetje erbij komt dat, gaan we echt een beetje een nazomers gevoel hebben. Morgen wordt het zelfs 20 graden, maar dan is het toch eerder grijs, met hier en daar zelfs ook wat licht gedruppel. Later op de dag klaart het op vanaf de kust. En dan hebben we woensdag en donderdag weer mooie dagen met temperaturen tussen 18 en 21 graden. Vrijdag gaat het dan weer tijdelijk regenen. En in het weekend is het dan meestal droog. Een buitje wel op zaterdag is mogelijk. Maar het is dan weer frisser. 14, 15 graden nog dan.
0: Dankjewel, Frank. Tot morgen. Hè.
2: Tot morgen.
4: Ja. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een half uur verliest. Het is uitzonderlijk druk op onze snelwegen. Komt door de staking vandaag. Richting Antwerpen een immens lange file op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem moet je 2 uur en een kwartier Jezus erbij Christus tellen, dus extra rekenen. Richting de Nederlandse grens, E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg, een ongeval gebeurt, 1 uur erbij tellen. Richting Brugge op de E403 tussen Roeselaren, Izegem en Torhout ook 3 kwartier extra, ook door een ongeval. Richting Gent schuif je aan op de E40 tussen Aalst en Wetteren, 3 kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Wemmel en Machelen, 35 minuten extra.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Dorothee's Doordenker.
4: Als je elke dag werkt als een paard, is de kans groot dat je een ezel bent.

0: She got the vibe. Jason Derulo. Heel goedemorgen. Het is 9:06. Elke zondag bij VTM een nieuwe aflevering van De Verraders. En bij ons één bondgenoot, Shanna de Wit, en één verrader, Thomas Smit. Twee goede vrienden, maar die vriendschap komt nu toch wat onder spanning te staan als Thomas verrader wordt. Dat waren moeilijke momenten, denk ik, zeker voor Thomas. Kunnen jullie ondertussen door dezelfde deur?
1: Ja, het waren ook moeilijke momenten voor mezelf, hè? Die ene pinky promise. Maar nee, dit is een spel. Ik neem het hem niet kwalijk. Ook al is hij veel te makkelijk.
0: Maar jullie hebben elkaars nummer wel niet.
1: Jawel.
0: Nee, hij heeft jouw nummer niet.
1: Oeh.
0: Hij zei onbekend nummer.
2: Ja, ik kende dat.
1: Dat is met dat.
2: Maar dat is jouw raar.
1: Dat is toch niet normaal?
2: In de WhatsApp zeg ik dat Shanna doet.
1: Nee, zie je, een echte verrader.
2: Dat is van haar enorm, hè, dat zij zo voor op de feiten loopt. Nee, ik, dat was niet een telefoon.
0: Je vond het niet de moeite om haar nummer op te slaan.
3: Oh, Maarten.
1: Ik heb uw nummer van de WhatsApp groep, ik had uw nummer ook niet.
3: Shanna, binnenkort doe jij ook mee aan de slimste mens ter wereld. Op sociale media ben je ook, ja, toch best populair. 3 miljoen volgers op TikTok, 2 miljoen op Instagram. Jij was 3 jaar geleden ook verrader in de Waalse versie. Hoe is die versie ten opzichte van de Vlaamse?
1: Ja, ik vind de mensen niet per se leuk. Heel eerlijk, ik vind de Vlaamse versie beter, want het spel is ook anders ingezet. En ja, ik had geen Thomas in de Waalse versie.
0: Oh.
1: Dus doe kalm.
0: Nee, maar leg eens uit, want Thomas, je hebt ook naar de Engelse versie gekeken en er zit toch wat verschil op, hè?
2: Ja, de Engelsen zijn veel minder emotioneel betrokken, precies. Die zitten echt meer vrijdagavond met de vrienden in gezelschapsspelletjes te spelen.
0: Die menen dat niet zo serieus.
2: Niet zo serieus, nee.
0: Hoe zou dat komen? Ja, want de Vlamingen zijn, die hebben allemaal therapie nodig, hè. Zelfs zeg ik zelfs zonder overdrijven. Precies. Sommige mensen hebben echt therapie nodig na die...
1: Ik had dat daarvoor al nodig.
0: Nee, maar het is heftig, hè. Het is wel heftig,
2: maar ik denk dat dat misschien een soort... Misschien worden ze in Engeland zoveel meer betaald dat doen dan niet.
0: Maar hoe zit het dan? Is het ook zo emotioneel bij de Franstalige collega's?
1: Ja, het is ook heel emotioneel, maar ik had het daar wel moeilijker, want ik was daar verrader. Dus ik vond het voor mezelf zelf moeilijker.
0: Ah ja.
1: Maar nu, Thomas, hoe is het om verrader te zijn?
2: Zalig.
1: Ja.
2: Alles weten, vond jij dan ook niet heel leuk?
1: Jawel, geweldig. Maar toch moeilijk om zo in mensen in hun ogen recht te kijken en te liegen. Maar ja. Ga daar geen moeite mee, precies. Ja.
0: Zeg, van thuis uit kan je ook hits maken. Dat hebben Joel Corry en M&EK bewezen. Tijdens de eerste lockdown in 2020 werkten zij op afstand samen aan Head and Heart. Die hoor je zo.
4: Hey, ik ben Vincent Viris en ik ben net papa geworden van een dochter van 51 centimeter.
5: 51 centimeter? Dat is te weinig. Dat is veel te weinig.
6: Vincent Life wil 1 kilometer baby's. Maak snel een kind, stuur je geboortekaartje naar Q en bouw mee aan 1 kilometer baby's. Vincent Life.
4: Elke deelnemer krijgt een schattig Q-slabbetje. En elke week geef ik ook 1 Vincent Life Baby Gym cadeau. Alsjeblieft.
7: Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story. Duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice. Van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazet van Antwerpen en VTM.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
11: Je dag is goed. Maarten en Dorothee. Yes.

0: Ghost. Er is een nieuwe Q-topschijf, die komt er zo aan. Elke zondag bij VTM een nieuwe aflevering van De Verraders met één nieuwe verrader sinds gisteravond. Nee, dat is de Britse verraders. Dat is even... om in de sfeer te komen.
1: Okay.
0: Eén nieuwe verrader sinds gisteravond, Thomas Smit. Tot voor kort goed bevriend met zijn medebondgenoot Shauna de Wit.
2: Yeah.
0: Een aantal mensen leren jou, Shauna, nu pas kennen. Maar online ben je natuurlijk al langer een hit met miljoenen volgers. Ook al verrader in Wallonië.
2: Ja, en daarom, omdat je al verrader bent geweest, vind ik het wel zot... dat je het niet doorhebt als het moment, dus Thomas is verleid. Je vraagt hem op de man af, ben je verleid, ben je een verrader? En Thomas, jij zegt gewoon, ja...
3: Ik vind het ook heel zot.
2: Heb je getwijfeld?
3: Ja. Ik heb getwijfeld, maar ik wou het niet geloven. Dat is Thomas. Onze bewoners-aliens.
1: Ja, voilà. Pinky Promise.
3: Pinky Promise was maar flauw.
1: Dat is waanzinnig hoe dat je, als je daar zei... Je hebt zoveel prikkels en zoveel dingen die je... Oh, dat is verdacht. Dus dat verdwijnt gewoon in die soep.
3: Ja, ja. Dat is anders, ja, op enige tijd.
1: Ja. Van, maar dat is toch... Maar als je erin zit... Dat, ja, iemand zegt iets en je denkt, ja, maar dat snap ik niet. Dus dat is direct, alles dat je niet snapt of raar gedrag vindt, wordt direct verdacht. Dus, en daartussen zeg ik tegen haar, nee, ik ben niet verleid. Dus ja...
2: Ja. Maar ondertussen is je kop koffie wel in je hand aan het trillen van zenuwen.
1: Ja, dat is omdat ik, ik heb dus niet geslapen, hè. Is dat mij verleid? Ik was keiblij, gelijk een klein kind, zo jee. En dan, ja, wat ga ik zeggen, hoe ik dat doe? Ineens moest ik er naartoe gaan en ik heb dan een koffie gedronken in die kamer. En ik stond direct zo strak. En dan moesten die zenuwen van het liegen er nog bij komen. Maar Tom heeft mij gered. Want ik kom
2: Tom
1: binnen.
2: De kok.
1: Tom de kok. En die begint direct te ventileren van, ik ben blij geleefd, ik heb niet geslapen, ik voel me, ik weet niet hoe gestresseerd. En ik zo, ik heb exact hetzelfde.
2: Maar jullie zitten daar natuurlijk heel die tijd samen in dat kasteel. Hè? Je zegt het net zelf, als kijker zie je maar een paar stukjes daarvan. Maar wat doen jullie dan als de camera's bijvoorbeeld er niet meer zijn?
3: Sjoefjes drinken.
0: Ja, er wordt wel wat gedronken, hè. Dat helpt ook niet, hè. Voor de paranoia en zo.
1: Ik heb niet zoveel gedronken.
3: Nee, ik ook wel niet. Maar de Noah... Nee. Ja, het was even gewoontje, biljarten, sjoefjes.
1: Wachten.
2: Maar blijkbaar moeten jullie net voor de discussies aan de ronde tafel beginnen. Als er dus wordt uitgemaakt van wie zou hier een verrader kunnen zijn, moeten jullie gaan zitten en gewoon zwijgen om in de sfeer te komen.
1: Hoe gaat dat? Dat liedje zit er.
3: The Hanging Tree van The Hunger Games. Are you coming to the tree? En die laten echt dat heel stuk afspelen.
0: Nee, we moeten daar naar luisteren.
3: Elke dag.
1: Dat is een soort brainwashing, denk ik, dat je in de mindset komt.
0: En
1: dat je ook, ze moeten dat wel doen, zo, anders zouden niet met je hart op je tong zitten en zo. Dat je echt daar aanwezig bent en zo.
0: Je wordt echt met muziek gemanipuleerd om in de juiste griezelige...
1: Ja, een beetje zoals hier. Ja.
0: Maar is er dan eigenlijk binnen heel die madness ook ruimte om zo eens een keer naar huis te bellen of zo? Of hoe gaat dat?
3: Nee.
1: Jawel. Ik vraag heel kort.
3: Ja.
1: Heel kort.
3: Maar met iemand erbij.
1: Ja, daar staat er iemand van productie naast om het gesprek te volgen. En eigenlijk is dat is goed, dat doet goed, maar dat is eigenlijk ook heel heftig, want dat is zo kort en zo oppervlakkig van, hoe is het als goed? Ja, oké, dag. Ja. En dan komt dat echt binnen van, dat gemis en zo. Ja. Want je zit in een ballon, in een bubbel, en dat wordt even doorprikt dan.
0: Ja. Ja.
2: Ik had niet gedacht dat ik het zou zeggen, maar dan was Ruben van Gucht toch slimmer, hè?
0: Ja. Oh my god. Dit is deze week.

0: Terceiro som van Teddy Swims en ook onze Q-topchef Perfect Man. Goedemorgen. Q-music. Shauna De Wit en Thomas Smit samen te zien in De Verraders bij VTM. Ondertussen wel al een hele tijd geleden opgenomen. Tijd voor andere dingen. Thomas, nu aan het toeren met jouw show.
1: Nog altijd op tour met Angst te koop weg wegens nieuwe hobby. Nog tot eind januari.
0: Ja. Waarover gaat de show? Al vermoeden wij al aan de titel. Maar ja, die titels moeten ze altijd een jaar op voorhand sturen. Hè,
1: ja, dat is zo. Maar dat was voor mij heel duidelijk. Ah, ja. Het ging erover dat ik ineens doorheb dat 90% van de dingen dat ik in mijn leven niet gedaan heb, uit angst, dat die angst gewoon ingebeelde bullshit is.
0: Dat is gek, hè? Hoe angst groter is in je hoofd dan realiteit.
1: Ja. Dus eigenlijk dat je gewoon zegt, ja, maar ik moet er vanaf van die angst. Ik ga dat verkopen, want ik heb een nieuwe hobby, namelijk doen wat je wilt doen.
0: Ja. Ja, het geluk ligt aan de andere kant van de angst.
2: Wauw.
0: Zo is het, hè? Zo is het. En Shauna, jij bent content creator.
2: Ja.
0: Heel grappig online.
1: Content creator.
0: Bekend van jouw iconische lach. Ja. Toch ook wel. Ken jij Shauna al voor De Verraders?
1: Nee, ik heb haar daar leren kennen. Maar ik had wel het gevoel dat was een instant klik.
2: Ja. Sindsdien is zijn leven mooier. Heftig.
1: Dat is mijn wekker nu. Iedereen is even mooi.
0: Ik moet je denken aan al die M&M's, die brilluisteraars die nu naar ons luisteren omdat daar vakbondsactie is, die nu hierin terechtkomen. Die denken,
2: dat maakt je dag gewoon beter.
0: Ja. Oh, nee, maar Shauna, zo'n offline show, zo in een theater, zou dat iets zijn voor jou?
2: Een theater?
0: Ja, zoals Thomas.
2: Ik heb 10 jaar toneel gespeeld.
0: Ah, wel?
2: Absoluut.
0: Ja, maar ja, zo echt
2: zo stand-up.
0: Een one-woman show.
2: Oh, ik heb dat altijd willen doen, maar I'm shitting my pants.
1: Ja,
2: ik
1: ben maar dus achter de angst ligt het.
2: Dat is waar. Ja, en zij is ook wel een goede lacher om in het publiek te hebben. Dus misschien moet ze maar het publiek...
1: Ze heeft ook een heel goede komische timing. Dus als je dat wilt doen, zou ik het gewoon doen. Maar ik denk dat je het druk genoeg hebt, niet?
2: Ja. Oh, nee. Misschien later.
1: Wat is de slimste mens? Wanneer weet je wanneer dat je er...
2: In november. Ik heb expres zo laat mogelijk genomen. Want ik heb zoveel zenuwen. Maar komt goed.
0: Maar ben je aan het studeren voor de slimste mens?
2: Ik begin, ja.
0: Ja, maar wat is dat nu voor een antwoord?
2: Ja, komt goed. Ik moet mijn landen leren en de ministers en zo, ja.
0: Ja, en ook Vlaamse cultuur.
2: Daar
0: ben je toch niet zo mee vertrouwd. Ik zag onlangs dat je geen idee had wie Meteor was, bijvoorbeeld. Zag ik op Instagram.
2: Maar omdat ik met de Joor zei, niet Meteor.
0: Ja, wel,
2: dus dat leek op meteoriet.
0: Ja, maar ja.
1: Wat is de meest voorkomende saus dat wij frietjes doen?
2: Mayonaise.
0: Maar dat is echt Belgisch, hè, Thomas?
1: Ja, dat is ook cool. Erik van Looy, dat is dat.
2: Als dat zo'n vraag is...
1: Maar ik wil haar vertrouwen geven.
2: Merci. Ja, wij moeten helaas afscheid nemen, want wij gaan bijna aan het foute uur beginnen. Ja. We zien jullie zondagavond natuurlijk in een nieuwe aflevering van De Verraders. Ja. Maar jullie kunnen... Allez, blijf gerust plakken, drink nog een koffietje samen of zo.
1: Koffie.
2: Ik heb er 3 nodig.
0: Alright, dankjewel om langs te komen. Vond het reuze gezellig. Nu een liedje over pijn. Maar pijn is ook maar fijn met een pezige kaltheid. Rihanna!
1: Dat kletsje.
0: SNM.

0: Goedemorgen, Rihanna, bijna 9 uur.
1: Straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Straks probeert Annelies haar loon te verdubbelen. Zij weet perfect hoe alles eraan toe gaat in de rechtbank, maar ook hoe je een kip aan spit rijgt. Een zeer gevarieerd cv dus.
2: Is dat zo? Is het niet gewoon spit door de kip klaar?
0: Dat weet ik dus niet. Je moet dat ook nog zo verven, hè?
3: Ik zou niet weten hoe ik het moet doen in elk geval.
0: Hey, je moet dat toch zo lakken met een borstel?
2: Ja, verven zou ik inderdaad niet doen.
0: Nee, maar zo, hè? Zo met wat boter. Ja,
2: in Maarten zou al staan op de markt met zo'n blauwe, groene en rode kippen. Zo. Ja, je moest dat toch verven, mannen, ja.
0: Enfin, genoeg gesprekstof om het met daarover te hebben.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-Music.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Nooit meer jonge vrouwen lieten hun baarmoeder verwijderen. 2 jaar geleden deden 500 vrouwen onder 35 dat tegenover een goede 80 2 jaar daarvoor. Dat blijkt uit overheidscijfers in HLN en het komt niet enkel door kankers, zegt collega Evie de Witte.
6: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen. En hevige pijn.
5: Experts vinden dat er soms te snel voor zo'n operatie wordt gekozen, want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze, en de kinderwens sowieso wel. De website van supermarkt Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is en of het om een hacking gaat. Ze weten ook niet of er klantengegevens zijn gelekt. Albert Heijn heeft wel preventief haar systemen uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd, dus die kunnen niet meer bezorgd worden. De winkels zijn wel gewoon open. En het is extra druk vanmorgen op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Daardoor rijdt er minder openbaar vervoer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Het is nu nog fris, maar straks wordt het 18 graden. Het blijft droog met zon en wolken. Morgen 20 graden, maar wel grijs met buien. En woensdag weer droog en 21 graden.
2: Ja, en dus 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting de Nederlandse grens op de E314 tussen Zolder en Parken Midden-Limburg is een ongeval gebeurd en je moet daar 1 uur en 40 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E34 tussen Zoersel en Ranst 1/2 uur extra. E313 tussen Herentals-West en Ranst ook 1/2 uur extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Wemmel en Vilvoorde 1/2 uur extra. Op de buitenring ter hoogte van Welrik in de Dreef ook 25 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel, 9:10 tussen Zemst en Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. 20 minuten extra rekenen.
0: Een hele goede morgen, 9:02. Wij beginnen de werkweek zoals het hoort. Met goede, foute muziek in het Foute Uur.

0: foute uur met Maarten en Dorothee.
1: Aan allen die aan het luisteren zijn, proficiat. Aan allen die niet aan het luisteren zijn, je begaat een grote fout in het foute uur.

Chris uit Beringen stuurt de eerste keer dit jaar dat ik het foutuur kan meevolgen vanuit mijn auto richting het werk. Al meer dan een uur onderweg naar Genk door die gigafile. Wij bekijken het positief foutfeestje in de auto. Goed zo. Blijven feesten, Iris. Voor een goed doordachte, filosofisch onderbouwde songtekst moet je bij het foute uur zijn. Van gedenk gedenk naar doem tek tek. Ooit nog meegedaan aan Idol 2003, finale niet gehaald. En zo zie je maar, een mens moet durven mislukken. Om dan uiteindelijk een wereldster te worden. Hadice!

0: chocoladebruin
1: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Wat?
6: Nee, geen maar.
7: Af of nog?
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Bijna 9:30, goedemorgen. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting de Nederlandse grens op de E314. Tussen Zolder en Park Midden-Limburg moet je 3 kwartier extra rekenen. Op de Brusselse binnenring gaat het ook traag. Tussen Wemmel en Machelen 30 minuten extra. En tussen de bocht van Vorst-en-Dilbeek 23 minuten erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Tevens-Woluwe 20 minuten extra. En richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppint-Goor en Antwerpen-Noord 1 kwartier extra.
13: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
14: Wij spelen met Annelies uit Ingelmunster. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
14: Hallo. Wat doe je van werk?
15: Ik werk op het Vrederecht in Menen als assistent griffier.
14: Ja, en je hebt ook een flexijob op de markt in een kippenkraam.
15: Dat klopt. Ja, iets helemaal anders.
14: Ja? Hoe lang doe je dat al?
15: Dat is een leuke combinatie. Een maand of 6 ondertussen.
14: Oké. Wij vroegen ons af, ja, hoe werkt dat? Steek je gewoon die kip op een stok of... Wat moet er nog gebeuren?
15: Ik doe dat niet. Ah, nee. Ik doe dat sowieso niet. Mijn collega stikt de kippen op de stokken en wij moeten eigenlijk de kippen verkopen.
14: Oké.
15: Okay, wij doen enkel de verkoop van alle producten die we aanbieden.
14: Maar je hebt toch een inkijk in de werkwijze, dus dat wordt toch zo met een borstel gemarineerd of gemaakt?
15: Ja, ingesmeerd met de kruiden.
14: Ja, en hoe weten die mannen dat het klaar is? Voelen die dat of zitten daar toch timers op of zo?
15: Ja, ze prikt een keer in de kip of ze haalt ze een keer af om te kijken of ze helemaal klaar is.
14: Ja.
15: En anders moest ze nog wel langer op spek.
14: We gaan moeten afronden, want ik krijg daar echt heel veel honger van. Ik vind dat zo lekker. Goed, jouw loon moeten wij wel nog weten van je hoofdjob dan.
15: Dat is 2511,28.
12: Annelies, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
15: Oké, helemaal.
14: Oké, dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go.
12: Hoe noem je een groep vissen?
15: Een school.
12: Wat is de voornaam van de moeder van de Belgische koning Philip?
15: Paula.
12: Welk dessert betekent in het Frans letterlijk gebrande room?
15: Crème brûlée.
12: Welke regisseur is met Coward voor de 3e keer genomineerd voor de Oscars?
15: Pas.
12: Hoeveel minuten zitten er in 1,5 uur?
15: Pas.
12: Bij welke fobie ben je bang voor kleine ruimtes?
15: Claustrofobie.
12: Van welke Belgische stad worden de inwoners ook wel senioren genoemd?
15: Pas.
12: Welke acteur speelt het iconische personage Mr. Bean?
15: Bro. Atkinson.
14: Ja.
12: Van welke voetbalploeg was Mark Koeken al voorzitter toen hij in 2013 ook Anderlecht kocht?
15: Pas.
12: Hoeveel leden telt de muziekgroep ABBA?
15: 4.
12: Welke regisseur is met Coward voor de 3e keer genomineerd voor de Oscars?
14: Ja, het is voorbij.
12: Ah. 60 seconden zijn al om Lucas Don zocht te gaan.
15: Doe het toch. Oh, amai. Dat gaat snel.
12: Ja, het gaat inderdaad snel, maar toen je begon, ik heb echt wel gedacht, maar ik vind het wel een goede tactiek. Je denkt heel even na en dan geef je toch het antwoord. Maar ik denk, in combinatie met die goede tactiek, dan nog een paar pasvragen, dan was een minuutje helaas net te weinig.
15: Ja. Maar ja, we hebben het geprobeerd en ben blij dat ik zo ver geraakt ben.
12: Ja, maar dat is helemaal waar. 90 minuten in anderhalf uur. Senioren, dat zijn ook de inwoners van Antwerpen en KVO-stenden. Ja. Zochten we ook nog.
15: Ja, juist. Ja, kijk, ja. Oké, bedankt dat ik mocht meespelen.
12: Ja, je was ook een superleuke kandidaat. En naast jouw hoofdberoep, je flexijob, heb je nu met dit spelletje ook nog eens €60 bijverdiend voor 6 juiste antwoorden.
15: Voilà. Dat is heel leuk. Dank je wel, hoor.
14: Fijne ochtend. Jij bedankt. Bye-bye.

0: Het foute uur in my mind. Wat doe je als je in een bloot blaadje aan het bladeren bent?
1: Een vuil boekje.
0: Een vuil boekje. Nu bestaat dat niet meer echt. Hè. Of ja, je moet al goed beginnen zoeken in de krantenwinkel, denk ik. Heb ik van horen zeggen. Maar vroeger was dat wel een ding. Hè?
1: Ja, een vriend van jou heeft dat waarschijnlijk ooit eens gelezen.
0: Ja, voilà, inderdaad. Ja. Maar wat doe je als je daarin aan het bladeren bent en je herkent ineens iemand van vroeger op school? Wat doe je dan? Hoe raar is dat? Dan kan je er een liedje over schrijven. Ah, voilà. De Jay Giles Band heeft dat gedaan.
1: Echt Giles of

Lieve vrienden, met de betere muzieksmaak, je bent er geraakt. Proficiat. Dit is het Foute Uur en ook ik, Xandy, luister mee. Goedemorgen.

0: naar Q Foute Radio. Op DAB Plus, Q Music B en in de Q App. Proud to be fout.
1: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
2: DSM Keukens.
1: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
8: Goedemorgen. Een record aantal jonge vrouwen neemt haar baarmoeder weg. 2 jaar geleden deden 500 vrouwen dat, onder 35 jaar, tegenover een goede 80, maar 2 jaar geleden, 2 jaar daarvoor. Dat blijkt uit overheidscijfers in HLN. En het komt niet enkel door kanker, zegt collega Evie de Witte.
9: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
8: Experts waarschuwen wel dat het geen wonderoplossing is en zeker niet altijd de pijn wegneemt. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is nog niet duidelijk wat er juist aan de hand is en of het om een hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten zijn gelekt. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld, dus de winkels zijn wel open, maar alle online bezorgingen kunnen tijdelijk niet doorgaan. En in Parijs is er vannacht een grote brand uitgebroken op de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges. Volgens de burgemeester van Parijs is de brand onder controle, maar is de markt wel volledig verwoest. Het gebouw is gebouwd in 1615 en was een historisch monument. Het is nu nog fris, maar het wordt straks 18 graden. We krijgen zowel zon als wolken. Het blijft droog. Morgen 20 graden, maar dan wel grijs met buien. En woensdag weer droog bij 21 graden.
7: Alright. Ondertussen 6 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Brusselse binnenring, daar schuift het langste aan tussen Expo en Machelen, 22 minuten bij. En vanaf Beersel tot Neerpede, 13. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost, 21 minuten nog. Dat was vanochtend ooit 2 uur aanschuiven. E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen Noord ook 11 minuten bij. Richting Brussel vertraag je E19 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent vanaf Antwerpen-Noord tot Burgerhout. 11 minuten bij. Op alle andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 10 minuten.
10: Music. Matthias van den Bulke.
7: We starten je maandag met een romantische activiteit. Naar de sterren kijken met Miles Smith. Goedemorgen.

0: En Just a Little. Heimwee naar het weekend?
1: Ja.
0: Just a Little. Ik ben gisteren gaan lopen, 10 kilometer. Het was goed in het zonneke, af en toe een wolkje, maar ook vooral zon. En 10 kilometer, dat was geleden van de Baloise Antwerp 10 miles. En dat was in april, dus dat is toch al even, hè. Maar mijn lichaam voelt goed. Ja, ben oké. Mijn koppetje is leeg en jouw playlist is vooral zeer goed gevuld. Met de beste hits en hier en daar ook een heerlijke classic.

0: graag zo meteen je mening over de nieuwe van Ray Dalton. En je mag eens raden hoeveel Dua Lipa verdient per dag. Dat stond dit weekend in de krant. Doe eens een gokje per dag. Hoeveel verdient Dua Lipa?
1: Hey, ik ben Vincent Virus en ik ben net papa geworden van een dochter van 51 centimeter.
2: 51 centimeter? Dat is te weinig. Dat is veel te weinig.
3: Vincent Life wil 1 kilometer baby's. Maak snel een kind, stuur je geboortekaartje naar Q en bouw mee aan 1 kilometer baby's. Vincent Life. Let's have some
1: fun. Elke deelnemer krijgt een schattig Q-slabbertje. En elke week geef ik ook 1 Vincent Life Baby Gym cadeau. Alstublieft.
3: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
8: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

75.500 euro per dag. Dat is wat Dua Lipa krijgt. Toch op basis van haar omzet per jaar. Hebben ze berekend. Evi uit Leopoldsburg wist dat al. Dries uit Haarlembeek had het ook gelezen in de krant. Dat is niet verkeerd, hè? 75.500. Repeat. Of niet? Per dag. Misschien moet je ook liedjes beginnen schrijven. Wij gaan de rekening van Ray Dalton ook nog een beetje spijzen nu. Hij zit momenteel in repeat of niet. Dus passeert hij normaal gezien 3 keren per dag. Tenminste als het goed blijft gaan met zijn nieuwe single. Nummer 1, Go That High. En vorige week scoorde hij goed in repeat of niet. De reacties waren oké. Benieuwd wat het wordt op deze maandag. Dus laat je mening achter in de Q-app. Stuur een repeat of een niet voor Ray Dalton. En ook een woordje uitleg graag.

Hermine stuurt, zou Dua Lipa dan mogen meedoen met verdubbel je loon in 60 seconden? Goh, Hermine, 75.500 euro, maal 2. Ze zou wel mogen meedoen van mij als ze live komt meespelen in de studio. Als hier live is, dan mag het van mij wel. Ja. Repeat, of niet. We gaan het hebben over Ray Dalton, zijn nieuwe single Go Dead High, Jorde en de Jonet. We gaan eens kijken naar de reacties. Ondertussen, Bart uit Hamme is geen fan. Nee, het is niks voor hem. Christel uit Kortenmark, die heeft ook een niet gestuurd. Er zijn ook wel positieve berichtjes. We gaan eens kijken. Rick uit Kortenaken heeft een repeat gestuurd. Ook Stefanie uit Tongeren is fan. En Debbie uit Antwerpen zegt, het wordt elke keer beter en beter, Matthias. Dus voor mij ook een absolute repeat. Repeat, repeat. Of niet. En als ik alles mooi samentel, is het wel degelijk een repeat.

0: favoriete nummer van Timothy uit Zwevegem. En terecht hoor, Timothy. Lola Young en haar Messi. Het is week van het Nederlands. Dat is onze mooie moedertaal. En daarom krijg je zo meteen een prachtig duet in het Nederlands. Na Jonas Blue en de files, die zijn al wat aan het minderen na een hele drukke ochtendspits. Nog 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19 vanaf Sint-Joop en het Goor tot Antwerpen-Noord. 12 minuten bij. E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. 8 minuten extra. En dan op de Brusselse ring vertraag je nog op de binnenring tussen Expo en Machelen 10 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5 minuten bij. Antwerpse ring dan nog een file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 6 minuten extra. Maar that's it. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van

0: Hey, ik ben Meteor en hier ben ik samen met Babette met 1 op een miljoen.
1: Q-Music. Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: de liefde kan het soms verkeren. En daar weet Hathaway alles van. Alhoewel, hij stelt zich wel nog altijd de vraag.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Emoscoopman!
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kop
6: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Even bollen met z'n lijf.
10: Met Bolselect krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. Cute.

Judith en You Did Not Sign Up For This. Ze heeft die vrijdag live gezongen bij Vincent Live en dat klonk zo. Precies hetzelfde, hè? Om maar even te zeggen hoe goed ze wel niet kan zingen, die Judith. Het was heel gezellig afgelopen vrijdag bij Vincent Live, want Koen en Chris Wouters waren er ook, Clouseau. En dat was dus het ideale moment voor Vincent om eens te vragen wat Koen en Chris vonden van de versie van Daar gaat ze van Judith. Ze heeft die onlangs in de muziekbingo gebracht bij Maarten en Dorothee. Ik spreek over deze versie.

0: daar gaat ze, maar dan in het Engels en in een country-versie. En Koen was onder de indruk.
1: Wat een fijne stem heb jij.
2: Als ik dank u.
1: Maar ja, jij ook. Was dat zonder tuning, dit?
2: Goh, ik heb het wel in een studio ingezongen, maar ik denk wel dat dat gewoon goed was van zichzelf.
1: Ja,
3: leuke vraag, Koen.
1: Het klonk zo zuiver.
2: Ja,
1: dus,
2: ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, Koen is fan van Judith, maar Judith is ook echt grote fan van Clouseau.
1: Daar zijn we nog niet aan toe.
2: Jullie mogen mij altijd bellen. Dat is bij deze is weten jullie dat. Ik heb tickets trouwens al, dus ik ben er sowieso.
1: Allee, ik kom. Ik ga.
0: Ja, daar was Judith aan het proberen Koen te overtuigen van het voorprogramma te doen. Maar ze gaat dus sowieso zelf al in het Koning Boudewijn Stadion zijn volgende zomer om te gaan kijken naar Clouseau. Ja, en Bibi gaat er uiteraard ook zijn. Ja, het zal wel zijn. Dat wil je niet missen, zo'n concert.

0: en Coldplay. Een hele goede morgen. All my life I'll do ya. Alex Warren bewees op zijn Instagram nog maar eens hoe graag hij zijn vrouwtje ziet en hoe gelukkig hij samen is met haar. Hij heeft serieus wat punten gescoord, denk ik. Het is hem gegund.
1: How

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
3: Goedemorgen, nieuws van 11 met Delphine.
4: En goedemorgen. 1 op de 10 volwassenen krijgt ook pneumokokken zonder het te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het wel symptomen van long- en hersenvliesontsteking zelfs. En je kan er ook aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
5: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
4: De meeste mensen hebben er als kind een vaccin tegen gehad. Als kwetsbare volwassene neem je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. Benzine wordt morgen weer duurder. Er komt 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit daarmee nog altijd maar net onder de prijs eind september en dat was de hoogste in 4 jaar. Het komt nog altijd doordat de oliebevoorrading verstoord is door de oorlog in het Midden-Oosten. En in Sint-Kruis, vlakbij Brugge, is een man van 50 overleden na een crash met een Porsche. Hij werd uit de auto gecatapulteerd. Een andere inzittende, man van 19, is in levensgevaar. De bestuurder, een man van 47, raakte licht gewond. Hij heeft ook positief geblazen en volgens getuigen reed hij ook te snel. Fris, maar het wordt wel 18 graden straks. Blijft ook droog vandaag met afwisselend zon en wolken. Morgen 20 graden, dan wel grijs met buien. En woensdag weer droog bij 21 graden.
3: Het is moeilijk voor de fit, hè? Dat weer?
4: Ja, ja.
3: Zo, ja, een dikke trui aan.
4: Vanochtend 5 graden, vanmiddag 18. Wolken.
3: Ja, ja, dus ja. Het is zo vanochtend heel koud en dan straks 18 graden. Ja, dan gooien we alles uit, hè.
4: Laagjes, hè.
3: En dan gooien we alles uit, Alvin.
4: Doe maar.
3: Goed, schud. 3 files ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen vertraag je op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. 8 minuten bij. De A12 verlies je 5 minuten vanaf Aartselaar. Ook op de Brusselse buitenringen file van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulk.
3: Zometeen de beste popsong van dit moment. Al 5 weken is Samber de primus van de klas.

staat al 5 weken op nummer 1 in jouw Q-top 40. Somber and My Body Isn't Ready. De primus van de klas, dus ja. En over de klas gesproken, ook leerkrachten die vandaag staken, niet allemaal natuurlijk, maar er zijn er wel een aantal. Het is een nationale stakingsdag vandaag tegen de begrotingsvoorstellen van de regering. Veel hinder daardoor vanochtend op de baan. Heel veel bussen en trams van de lijn die rijden vandaag niet, ook vanochtend niet. En als je vandaag de trein neemt, dan heb je ook heel veel hinder waarschijnlijk. Ik moet zeggen, ik heb er zelf maar 40 minuten langer over gedaan dan normaal om op mijn werk te geraken, maar 40 minuten. Maar ik hoorde Dorothee ook echt files lezen van meer dan 2 uur extra. En ik vraag me dan af, ja, als je gaat staken voor de rechten van werknemers, zorg dan misschien dat je met je acties de juiste mensen raakt en misschien niet de andere werknemers. Maar bon, dat is mijn mening. De jongens van de Bausa komen eraan. Eerst de dames van En Vogue.

0: Er zijn trouwens deze week twee nieuwkomers in de Q-top 40. Suzanne en Freek, die zijn heel mooi de lijst binnengekomen op 18.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Het zal je niet verbazen dat ze deze week de hoogste nieuwkomer zijn, maar... Er heeft ook een Belg zijn intrede teruggemaakt in de hitlijst van Vlaanderen. En die hoor je zo meteen na Enrique Iglesias.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
7: Bel op onze makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
14: Ontbijt op bed gelijk een koning.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
14: King size.
13: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Wit-wit?
16: Of net niet wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
18: Q-music.

Meestal schrijf je muziek in een studio. Soms schrijf je muziek op je slaapkamer. Zeker jonge artiesten doen dat. Ed Sheeran, die doet het dan weer soms in de keuken. Ja, je hoort hem zo meteen na Shakira. Met een nummer dat hij dus in de keuken heeft geschreven. En dat in het begin ook een andere titel had. I'm Singing Out Now. Maar het is dus uiteindelijk iets anders geworden. Je hoort het zo meteen. Maar eerst de files, want ondertussen is het bijna 11:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn wel alle 5 kleine files. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten extra. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 5. Ook richting Antwerpen vertraag je op de A12 vanaf Aartselaar 6 minuten extra. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem ook 5 minuten extra. Yeah.

0: Singing Out Now. Het was ook niet slecht geweest, maar Thinking Out Now is toch beter. Ed Sheeran, als jij even oud bent als ik, dat is 34,5 ondertussen, en je houdt van romcoms, dan ga je de soundtrack van Coyote Ugly sowieso nog kennen. Die hoor je zo meteen na Tempest in Z.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Stralen op Q-Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Q Music.
6: Q sounds better with you.

Gisteren was er nog de klimaatmars in Brussel. Vandaag een nationale stakingsdag, dus ja, heel wat protest. Dus ik dacht tussen alle kwaadheid en het staken door, deze heel vrolijke noot kan nooit kwaad. Jamie Miller en zijn babydoll. Goedemiddag allemaal.

0: over babydolls gesproken. Er is een babytje in de studio.
1: Hallo, dag Mattie.
0: Jij bent de baby niet, Emma, maar het is wel je dochter.
1: Ja, maar June kan nog niet praten, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dus ik moet in haar praten.
0: En kan ze geen lawaai maken, ons June?
1: Nee, ze is aan het slapen, ik ga ze niet wakker maken.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar heel fijn, je bent op babybezoek even gekomen voor June eigenlijk te tonen aan de collega's.
1: Wat vind je ervan?
0: Hoe is ze? Ik vind ze prachtig. Ah. Ja, maar ik vond ze al prachtig, maar hoe zijn de reacties bij de collega's?
1: Ja, iedereen is kei enthousiast. Het was kei schattig. We kwamen hier binnen en echt heel de vloer die vlogen op haar af. Dus alle collega's zijn kei lief. We hebben al veel cadeautjes gekregen, alleen van jou nog niet.
0: Oeh! Jawel, ik had al een cadeautje gegeven, weet je het nog?
1: Ja, ik weet wat het cadeau is, dat gaan we niet zeggen.
0: Dat gaan we niet zeggen op de radio. Ja, het was iets met een fles. En ja, wat doe je met een fles? Ja, maar ja. Heel fijn dat je er bent, Emma. En geniet nog een beetje van de roze wolk, sowieso.
1: Dat gaan we zeker.
0: En ook aan jezelf denken, hè. Af en toe een babysit fixen en voilà. Een kavaatje drinken.
1: Tuurlijk.
0: Moeten wij dat misschien samen binnenkort eens doen? Goed. June in de studio. En YouTube op je radio. Oh.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: 1 over 12, goedemiddag. Delphine heeft nieuws.
2: En goedemiddag. Naast Albert Heijn is ook de Leize getroffen door een IT-incident. Bij Albert Heijn liggen de app en de site plat en zijn er geen online bestellingen mogelijk. In de winkel zelf voel je weinig, zeggen deze klanten.
3: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
4: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. De chips, ja, een verschilletje van 30 cent. Gaan ze daarvoor niet terugleggen natuurlijk, hè. Ze zijn te lekker, hè.
2: Bij de Leize zijn er vooral interne problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is, mogelijk gaat het om een hacking. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij, je betaalt dan tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons raakt door de oorlog in het Midden-Oosten. En Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze al eens 12e. Mertens stijgt omdat ze het goed heeft gedaan op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. En met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en staat nu 84ste. Vanmiddag 18 graden, blijft droog met zowel zon als wolken. Morgen 20 graden, maar dan blijft het wel grijs en buiig. En woensdag weer droog bij 21 graden.
1: Alright. Op dit moment staan er 3 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Antwerpen. E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord, 12 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten. En in de richting van Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
5: Music. Matthias van den Bulk.
1: De allerbeste van David Guetta. Zometeen maar echt het neusje van de zalm uit zijn repertoire. Naar Bruno.

0: Geef toe het neusje van de zalm als je kijkt naar het repertoire van David Guetta. Deze Titanium. Straks om 4 uur is er een nieuwe Vincent Live en ze gaan op zoek naar 1 kilometer baby's. De 51 centimeter van June, die hebben we natuurlijk al, het dochtertje van Emma en Vincent. Maar Vincent heeft er dus in totaal 100.000 nodig, 100.000 centimeter. Want zoveel centimeters kunnen er in 1 kilometer. Dus als jij net een baby hebt of er is er eentje op komst, dan mag je je geboortekaartje opsturen naar Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En deze week is het bij Vincent Live trouwens te doen zonder Paulien van het Nieuws, maar met Gerben Tuurlings. Of dat de perfect man is voor de job, ja, dat gaan we meemaken vanaf 4 uur.
1: Dit is

0: Hey, ik ben Vincent Vieris en ik ben net papa geworden van een dochter van 51 centimeter.
1: 51 centimeter? Dat is te weinig. Dat is veel te weinig.
2: Vincent Life wil 1 kilometer baby's. Maak snel een kind, stuur je geboortekaartje naar Q en bouw mee aan 1 kilometer baby's. Vincent Life.
0: Elke deelnemer krijgt een schattig Q-slabbertje. En elke week geef ik ook 1 Vincent Life Baby Gym cadeau. Alsjeblieft.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
8: Ieder mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
7: Oh.
8: En zijn visgrief.
7: Ah.
8: Waterskis.
7: Plezant.
8: Een pizza oven.
7: Allee.
8: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
7: Hé, wat? Laat zien.
9: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
8: Oh, ik wil op mijn pensioen.
9: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
11: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info

Met Jelly Roll gaat het zeer goed, blijkbaar. Beetje zoals met het weer hier bij ons vandaag. Het is mooi weer buiten. Wel echt een contrast ook met deze ochtend. Het was echt super koud vanochtend. Ik had echt koud. Ook Aniek en Dijn zal hetzelfde. Dikke trui. Een sjaal, een dikke jas mee. Handschoenen heeft ze voorlopig nog niet meegepakt. Maar bon, nu is ze wel aan het zweten. Ja, het is echt laagjes weer. Het is zo 's ochtends heel koud en dan wordt het warm. Het is niet ideaal voor uw look. Want ja, ik heb bijvoorbeeld een hemd aan ook met mijn trui. En dat is zo één geheel. Snapte? Ik kan zo geen dingen beginnen uitdoen. Of ik zit er in mijn blootje.

0: Swedish House Mafia en Wait So Long. Straks in Guess the Song een nummer dat ik heel graag zou willen zingen in The Masked Singer. Ja, mocht ik meedoen of mocht ik gevraagd worden ofzo. Zou ik dat nummer heel graag zingen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Eerst de files, want ondertussen is het 12:30 en er zijn 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten bij. De E34 tussen Melselen en Sint-Anne-Lekker-Oever 5 minuten. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland tussen Sint-Anne-Lekker-Oever en Antwerpen-West 9 minuten. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan of tijd verliezen, maar sowieso minder dan 5 minuten. Q-music.
1: Sounds better with you. Q-music. Matthias van den

0: Shanna uit Aarschot is grote fan. Zo'n mooi nummer, Matthias. Ja, het is waar. Shanna, absoluut. Adele en Make You Feel My Love. Guess the song. Ik zou er uren naar kunnen luisteren. Maar nu gaan we Guess the Song spelen. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Je krijgt zo meteen een stukje te horen uit een Q-hit of uit een Q-classic. Dat kan ook. En het is aan jou om zo snel mogelijk te herkennen welk nummer we zoeken en van wie. Als je het weet, mag je het juiste antwoord inspreken of inzingen via de Q-app. Vandaag is het een hele mooie, een prachtig nummer, zou ik zelf durven zeggen. En mochten ze mij ooit vragen voor The Masked Singer bij VTM, ik zou dat willen zingen. Ja, meestal weten de kandidaten niet op voorhand welke nummers ze mogen zingen. Dat wordt ook vaak voor hen gekozen. Maar als ze zo toch een klein beetje inbreng zouden mogen hebben, dan zou ik zeggen, ik wil dit. Ja, ik wil dit graag performen. Maar goed, dan moeten ze mij uiteraard ook vragen. Welke zanger horen we hier? When I'm feeling weak and my pain walks down one way street. En met welke song een serenade mag?
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Wie doet er mee? Jij bewint mee als de week draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco. Ik doe mee.
3: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoopman!
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
11: Ontbijt op bed gelijk een koning.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
11: King size.
10: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: en haar bass persuades.
1: Yes, the song.
0: Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Je wint helemaal niets, maar wel eeuwige roem, want je bent dus vermeld op de radio. En in het beste geval horen we ook jouw prachtige stem. We kregen een serenade binnen van Julie uit Menen. Dat is voor zometeen. We gaan eerst eens luisteren naar...

0: Angels van Robbie Williams.
1: Ja, dat is goed. Mike uit Lievegem, die wist het ook.
2: Robbie Williams met Angels.
1: Robbie en Jeroen Diepenbeek ook.
3: Ja, dat is heel gemakkelijk. Dat is Robbie Williams met Angels.
1: Dat is helemaal correct. We gaan eens luisteren naar de volledige versie.

angels instead. Robbie Williams en zijn angels. Kies ik altijd als ik een karaokeavondje doe. Dat is lang geleden trouwens. Ja, echt lang geleden moet ik dringend nog eens werk van maken van zo'n karaokeavondje met de vrienden. Vincent Live maakt dan weer werk van 1 kilometer baby's. Straks vanaf 4 uur. Eerst krijg je het gezelschap van Jolien Roets. Ze is onderweg.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag.
4: Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Robert E. Hall en Michael Woodford. Twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Dat is bekendgemaakt in Stockholm in Zweden. De twee ontwikkelden manieren om de pieken en de dalen in de economie wat af te vlakken, zodat die stabieler blijft. Overheden kunnen daar dan rekening mee houden in hun beleid. Ook De Leize is getroffen door een IT-incident, net als Albert Heijn. Bij De Leize zijn er vooral intern problemen, al is er ook daar hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. Bij Albert Heijn liggen ook de app en de site plat en voel je het ook in de winkel.
6: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
7: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radionieuws en zo.
4: Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Mogelijk gaat het om een hacking. En in Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee liggen in het ziekenhuis, ze zijn niet in levensgevaar. De jongen zelf is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt nu wat hem bezielde en ook hoe hij aan dat jachtgeweer kwam. Het wordt vanmiddag 18 graden, het blijft droog met regelmatig zon. Morgen 20 graden, maar wel grijs met buien dan. En woensdag weer droog bij 21 graden. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop het Goor en Antwerpen-Noord, 11 minuten extra. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook 11 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 9 minuten extra. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
8: Jolien Roets.
4: En voor die middagdip kan inkikken, gaan we hem tackelen, hè.

Rexha en Faithless, New Religion en het is nodig. Daarnet stond er een collega van een andere dienst aan mijn bureau. Met een cadeautje, zei ze. Ik blij. Bleek het mijn eigen gsm te zijn. Die al een half uur gewoon op het toilet was blijven liggen hier op het werk. Niets gemerkt. The brain fog is real, maar de muziek gaat dat goed maken. Op jouw maandagnamiddag heb ik Alex Warren, Lost Frequencies. Zometeen Maxime en Babette na deze Q Classic.

0: straks een hit die gaat over amper 2% van de wereldbevolking na Lost Frequencies.
1: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
11: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
17: Q sounds better with you.
18: Q music.
19: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Amper 2% van de hele wereldbevolking heeft emerald eyes. Alex Warren heeft iemand gevonden. Groene ogen dus, ja. Kom nog een berichtje binnen van Lieve uit Hamme. Jolien, hoe was je wc-warming party? Het zag er geweldig uit. Ik heb een paar dingetjes inderdaad gepost op mijn Instagram. Het is wel alles verteld geweest hier, maar ik heb dus een nieuwe wc. En ik vond dat die wc een feestje verdiende. En dat heb ik gegeven in de vorm van een wc-warming party. Het was een succes. Er waren koffiemokken in de vorm van wc-potten. Er waren van die wc-lekstokken ook, met zo'n zuur poeder. Die had ik ook voorzien voor alle gasten. Ik heb een ketting gekregen van wc. Rollen gemaakt, een wc-pretpakket cadeautje met zo'n kruiswoordpuzzels en een kaartje met de poepenolken op. Allee, het was leuk en een thema, het was heel tof. En ik had ook een brunch voorzien, een brunch waar ik nog altijd van aan het eten ben, want het was een beetje te veel. Ja, zo ben ik wel dan. Ik denk altijd dat er te weinig gaat zijn, maar er was dus nog te veel. Vanavond op het menu, overschot kaasschotel. Iets om naar uit te kijken.

0: Zometeen een knap staaltje passief-agressief van Freya Sky. Eerst ga ik met jou door de files. Na de ongelooflijk mottige ochtendspits die we hebben gehad, valt het op dit moment best mee. 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op de E313. Van de Rans tot Antwerpen-Oost verlies je 22 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 12. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten extra. In de richting van Gent, van Berchem tot Antwerpen-Centrum 8 minuten. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 6. Op de ring rond Gent richting Oostakker verlies je tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven nog 6 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q. Music. Q sounds better with you. Jolien Roets.

0: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
1: Internet zo snel als het licht. Wat een verschil. Proximus. Think possible.
2: Sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
3: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
9: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.

ooit de Q-topschijf. Nu gewoon een topschijf. DJ Koja, Jason Derulo en Melody. Michiko, de Q-topschijf van deze week is wel echt van een totaal ander kaliber. Het is een totaal ander genre, een totaal ander stemgeluid, de vibe. Alles is anders, maar het is ook wel weer steengoed. Ik kan niet meer wachten om hem te draaien, maar ga toch nog moeten wachten tot na 3 uur vanmiddag. Dan passeert hij. Nu dat wachten, dat komt goed, want wat je tot dan te horen krijgt is ook om duimen en vingers vanaf te likken. De Swifties worden op hun wenken bediend zometeen. En voor 2 uur passeert ook nog de favoriete hit van Isabeau uit Ordegem. Het is er eentje van bij ons. Nu Spin Doctors, Two Princes.

0: Open Light van Taylor Swift. TT was dit weekend, afgelopen weekend dus, op date met haar man, Travis Kelce, in Manhattan. Ze werd daar gespot aan een restaurant. En iedereen praat vooral over wat ze aan had. Want ze was gespot in een olijfgroene top met lange mouwen, een bruine broek met wijde pijpen en Bordeaux loafers. En de experts, de mode-experts, gaan vooral hard op die olijfgroene top. Want dat is een very on-trend najaarskleur. Blijkbaar is dat heel sophisticated in zijn eenvoud. Dus een kleur die je absoluut in je kast moet hebben hangen. Ik heb het zelf nog niet, maar misschien moet je daar toch eens voor kijken. Hè? Het past ook wel bij de herfst en dan zo die combinatie met dat bruin. Het is alsof ze als een herfstboom door de stad wandelde, denk ik. Olijfgroen. Een leukere trend dan de skinny jeans, want dat las ik vandaag ook, dat de skinny jeans een comeback maakt. Daar moet ik wel aan wennen. Die gaat voorlopig nog zeker niet mijn kleerkast in. Ik ben zo veel te comfortabel in mijn baggy outfits. Dus hard pass on the skinny jeans, maar zeker ja aan het olijfgroen. On another topic, er komt nog een berichtje binnen van Isabeau uit Oordegem.
1: Isabeau hier. Ik ben een super grote fan van Laura Tesoro en vind haar nieuwste nummer echt fantastisch. Daarom zou ik het kei leuk vinden mocht je dat draaien. Merci, groetjes.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wel Isabeau, wij zijn ook van. Dit is Hyde Park van Laura Tesoro.

online verschenen zijn en dat Taylor Swift ervoor gezorgd heeft dat olijfgroen heel populair is. Maar dat ook de skinny jeans een comeback maakt dit jaar. Greg uit Oostende stuurt nee, toch niet die skinny jeans. En hij stuurt een foto van een hond met de skinny jeans aan. Echt gebeurd. Kijk er nu naar. Het is heftig hoor. En Sophie uit Tongeren. Wacht, ik ga hem even delen. Als je aan het kijken bent naar tv, zou je hem nu moeten kunnen zien. De hond. Daar is hij. Sophie uit Tongeren die stuurt I love my skinny jeans. En zij stuurt ook een foto van zijzelf die een skinny jeans aan heeft. Ja. Oké, ja. De combo met die Converse bij jou is dan weer wel top. Hè? Maar ik durf het nog niet goed. Ik ben nog niet zeker. Nog niet overtuigd. Nu gelukkig verschillen smaken. Hè? De wereld zou anders maar grijs zijn. Nu de taste van Sabrina Carpenter. Back you.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
0: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Loren.
4: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eén staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur en een leerkracht neergeschoten met een jachtgeweer. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. En 2 Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, 2 mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en de dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden.
3: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 41 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Vrasenen en Kemzeke 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
3: Sommigen noemen haar nu al de reïncarnatie van Dolly Parton. Ella Langley hoor je na Afrojack. Never forget you.

heet This Dream of You. En er zit ook een drop in natuurlijk. En hop, het is weer Tomorrowland. Hè. Staan we weer met z'n allen in boom. Vuurwerk overal, dat is zo de vibe die hij weer geeft. Vorige week kreeg hij een 10 op 10 van jou in repeat of niet. En dat is net op tijd, want zijn repeated is op retour. Hij zakt 9 plekken naar 32. Ik kan het zo meteen goed maken met een hartje in de Q-app. Eerst nog een echte Q-classic. Wel eentje uit de submap legendarische schuurschijven.

0: Afgelopen zaterdag is de week van het Nederland gestart en we gaan dat zo meteen meevieren met een BNE-combo om u tegen te zeggen. Wat een prachtige taal hebben we toch.
1: Hey, ik ben Vincent Virus en ik ben net papa geworden van een dochter van 51 centimeter.
2: 51 centimeter? Dat is te weinig. Dat is veel te weinig.
3: Vincent Life wil 1 kilometer baby's. Maak snel een kind, stuur je geboortekaartje naar Q en bouw mee aan 1 kilometer baby's. Vincent Life. Let's have some
1: fun. Elke deelnemer krijgt een schattig Q-slabbetje. En elke week geef ik ook 1 Vincent Life Baby Gym cadeau. Alsjeblieft.
4: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
0: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
0: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
0: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
0: Ja.
4: Mevrouw, welke kiest u?
0: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
0: Maar?
7: Nee, geen maar.
0: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
15: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
14: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
16: Knaldi.
17: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
18: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Met Jor en Hennemee. Wat wil je van mij? Op de website van VRT Nieuws kan je trouwens een test doen. Hoe goed ken je de regels van de Nederlandse taal? Als je eens wil checken hoe goed je op de hoogte bent. Voorbeeldvraag is: wat is de voltooid verleden tijd van daten? Hoe schrijf je ik heb gedate? Dat soort vragen. Het is een leuke quiz. 10 vragen om te kijken hoe hard je op de hoogte bent van de regels van de Nederlandse taal. Het is leuk om eens te testen. En als je mij wil verslaan, dan ga je wel beter moeten doen dan 9 op 10. Allee, ik wil niet stoeven, hè. Maar ik heb het

ken uit Antwerpen. 6 op 10 vond het niet super gemakkelijk. En Caroline uit Merelbeke die vraagt nog eens de link voor de kennis van de Nederlandse taaltest. Ja, de link, daar gaan we niet aan beginnen, maar gewoon even in Google intikken. Hoe goed ken je de regels van de Nederlandse taal? En dan zie je daar wel de link naar VRT Nieuws. Moet je onder andere antwoorden op... vul het werkwoord in, hij puntje puntje de zaak uit. En dan moet je kiezen tussen pluis de ploos en pluis te. Dus wat is de correcte verleden tijd van uitpluizen? Zo, dat soort vragen. Het is leuk als pauze. Even gewoon zo, als je nu even 2 minuten pauze gaat, even koffie halen, zet je even aan die test en daarna kan je weer verder. Voilà. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke, 17 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, ook 17 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 8 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 6. Op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen, 5 minuten bij. En van Wezenbeek op en tot de Vuren Vierarmen ook 5. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q-music. Jolien Roo.

0: is de week van de Nederlandse taal deze week. Maar binnen een paar minuutjes. Toch goed nieuws, maar ook slecht nieuws voor de Belgische en de Nederlandstalige hits in de Q-top 40. Want het is een soort van voor wat hoort wat.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-music highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
0: Wie doet er mee? Wij wint mee als de week draait, laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Heurman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Uit 1997, lang voor er sprake was van de zender Q Music. Chumbawamba en Tap Tumping. Deze week niet enkel goed nieuws voor de Nederlandstalige muziek in jouw Q Top 40. Want de twee afvallers deze week zijn Vlaams of Vlaams-Nederlands. Maxime en Babette staan er deze week niet meer in.

0: eerste die hen komen vervangen zijn ook Vlaams of Nederlands. Dus Nederlandstalig. Dus het is twee platen die Nederlandstalig zijn die eruit gaan. En één Belgische en één Nederlandse notering die dan in de plaats komen of zo. Hopelijk levelt het dat toch een beetje uit. Berre, die komt binnen met de Loving Each Other op 31.
1: Nieuw.
0: Dat is alvast mooi, maar vorige week brachten Suzanne en Freek ook nieuwe muziek uit. En dat werd meteen de eerste single van een aangekondigde nieuwe album dat we mogen verwachten op vrijdag 13 november. Dat album gaat Pijnstiller heten en dat is nu toevallig ook de titel van hun nieuwe hit. In Nederland kwamen ze binnen op nummer 1 in de Q-top 40 bij de collega's van Q-Nederland. Bij ons is het niet zo spectaculair, maar toch ook zeker niet slecht, want... ze komen binnen op nummer 18 en ze zijn daarmee de hoogste nieuwkomers. Suzanne en Freek, dit is Pijnstiller.

0: je pijnstillen.
1: Berichtje van Ellen uit Hasselt. Ik heb letterlijk kippenvel van pijnstiller. Dat snap ik absoluut. En een heel emotioneel bericht van Kelly uit Beersel. Ze is Suzanne en Freek ontzettend dankbaar voor hun liedje Pijnstiller. Ze heeft op 10 september haar opa moeten afgeven. En het geeft haar sterkte om door te gaan. Het verlies is heel zwaar. Het is het lied dat ik echt nodig had, stuurt ze. Dat is een heel mooi berichtje. Ze zijn deze week de hoogste nieuwkomer. De Q-top 40 kan je waar en wanneer je maar wil herbeluisteren in de Q-app. En je kan kiezen in de juiste volgorde of op shuffle. Dat is nog eens een leuke. Om zoiets op te spicen, een keer op shuffle te zetten. Je weet nooit wat eraan komt, zodat. Maar je krijgt wel alleen de allerbeste hits. Net zoals hier in de namiddag van Q. Met nu Kygo Firestone.

0: De Super Plus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Super Plus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Een goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Loren.
6: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al relschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim €11 miljoen besparen, bovenop de dik €16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg en is wel nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. En een stunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf staat 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
5: 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur. Richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke een kwartier vertragen door een ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 8 minuten bij. En op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen ook 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Merksem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
7: Jolien Roets.
5: 170 ungereleased hits heeft Rihanna. En toch moeten we het blijven doen met wat we al kennen. Dat is toch doodzonde.

0: Alan Walker en Fade It. En daarvoor de Q topschijf van deze week. Daddy Swims, Perfect Man. En er kwam een berichtje binnen van Christine uit Antwerpen. Het lijkt eerder een kerstliedje. De nieuwe single van Daddy Swims. Ik vind het persoonlijk nog een beetje te vroeg. Christine, het is nog exact 74 dagen en het is weer kerst. Dus we zijn inderdaad wel goed op tijd begonnen.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Zaterdagnacht in de gezinschat.
3: Papa, kom je mij halen van de vijf?
4: Oké.
3: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
4: Oké. Okay.
3: En Emma?
4: Oké. Okay.
3: En Simon?
5: Oh, en mijn step, want die is plat.
4: Oké. Okay.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Voor mijn step.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story. Duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice. Van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazet van Antwerpen en VTM.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora!
8: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Wim uit Roeselare die stuurt in de Q-app Jolien voor het aan kerst is. Binnen 74 dagen, dus we moeten Sint nog passeren en niet vergeten Halloween. Ah ja, natuurlijk. Spooktober. Dat gaan we niet overslaan, hè? Oh, dat vind ik zo leuk. En bij ons thuis zijn de voorbereidingen ook gestart. De voorbereidingen naar Halloween. De kinderen hebben beslist. Ze mochten zelf kiezen wat ze wilden zijn dit jaar voor Halloween. En ze worden vampier. En ik heb een kostuumje besteld. Het is aangekomen. Het is al gepast. Want nee, wij zijn niet van die mensen die zelf onze kostuums maken. Sorry, we hebben ze gewoon besteld. Maar het is kapot, schattig. Mina heeft zo'n vampierkleedje. Zo'n donker fluweel kleed. En een jokerketting met een hartje eraan. En iedereen heeft echt een kostuum met zo'n jabot. Een jabot. Zo'n soort van stropdas met zoveel... Zoals vroeger, nee? Hoe heet dat? Een jabot? En een cape natuurlijk. De tanden die zijn ook al geleverd. En het bloed. Dus wat ons betreft is Spooktober in volle gang. En nu moet ik nog eens nadenken hoe we ons huis gaan versieren. Wat we daar gaan doen. Want de kinderen zijn wel echt vragende partij. Ze zijn echt fan van Halloween. Dus ja, daar moeten we ons nog eens aanzetten. Gaan we pompoenen uithollen? Gaan we spinnen hangen? Een skelet? Ik weet het niet. Dus dat is...

Naar Heaven met de Jonas Brothers en naar de hel in de Q-app. Want ja, ik was bezig over Halloween en dat we nog eens moeten kijken naar inspiratie om ons huis te versieren. Francesco uit Deinzen, die stuurt, mijn zoon is er klaar voor en stuurt een soort van moordenaarstype met een bijl en heel veel bloed en een vies masker door in de Q-app. Krijg je echt kiekevel van, jongens. En Vicky uit Ichtegem heeft het huis al volledig versierd. De kinderen vinden de decoratie heel erg leuk. Ik zie zo'n afgehakte hand, spookjes, pompoenen. Haar huis staat al volledig vol. Het is mooi om te zien. En het is ook eigenlijk niet griezelig. Dus ik denk dat ik eerder daarvoor ga gaan dan voor de moordenaar met de hakbijl. Francesco, maar toch bedankt. En geniet van Halloween. Het is zo'n leuke feestdag. Hè. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, ook horror richting Antwerpen op de E313. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost komt er momenteel 1 uur en 48 minuten bij. Maar hoe is dat zelfs mogelijk? Zolang. Oh, sterkte daar. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst een kwartier extra. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 7 minuten. Naar de Antwerpse ring dan, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten. Op de Brusselse binnenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarme 8 minuten. Uitkijken daar voor een defect voertuig. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7 minuten. En van Grimbergen tot Wemmel ook 7 minuten langer. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: lege wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen.

0: vorige week was Alex Warren de gast in de populaire talkshow The Tonight Show met Jimmy Fallon. Een hele grote talkshow in de States. En Alex vertelde wat zijn favoriete song is van op zijn nieuwe album. En dat is de titelsong, dat is Wild Child.
1: What's your favorite song on the album? My favorite song is Wild Child because John Mayer plays guitar on it and it's not even a credited thing. And my dad's
2: John Mayer?
1: Mm-hmm. My dad's favorite musician was John Mayer. And so when he passed away, I thought it'd be really cool. I put his voice on the song, so my dad has a song with John Mayer.
2: Oh my god.
1: Coolest song ever.
2: That's a great story.
0: Ja, dus misschien even samenvatten. De vader van Alex, die is overleden. Die was altijd al een grote fan van John Mayer. En dus heeft hij nu op dat album Wild Child de stem van zijn vader gebruikt in combinatie met gitaar van John Mayer. Het is een soort van eerbetoon. Dat is heel schoon. En we kennen intussen Emerald Eyes, Passenger, Fever Dream. Maar er zijn er nog veel te ontdekken op die plaats. De volgende is van op zijn eerste EP. You'll Be Alright, Kids, Part 1. Dit is Burning Down.

Lost Frequencies. En Live It All. Zometeen Vincent Live, zonder Paulien van het Nieuws. Ze heeft vakantie, maar met Gerben Tuurlings. En bovenop een Vincent Virus, nog eens een Gerben gooien. Dat is als olie op het vuur.

0: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
9: Goedemiddag. Problemen voor zelfstandige uitbaters van de Leijzenwinkels. Die kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt collega Karel Teunis.
10: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien, maar als het een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
9: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de Leijzen. De app en website doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een stunt van Sisu Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Sisu Berghs zelf staat 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
8: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 3 kwartier bijtellen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E34 16 minuten van Oelichem tot Ranst. En op de A12 11 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten extra van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Brusselse Binnenring 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren 4 Armen. En 10 minuten van Groot-Bijgaarden tot Wemmel. Op de Brusselse Buitenring 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En 12 minuten van Grimbergen tot Jette. Sta je er andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Wegens een vakbondsactie hoort u nu Music. Vincent Live.
8: Ja, klopt. Er wordt gestaakt op heel wat radiozenders, ook bij Q-Music. En dus hebben ze Vincent Live tussen 4 en 7 gestoken. Weliswaar zonder Paulien van het Nieuws.
11: Ja, ja, maar die is niet aan het staken, hè?
8: Maar hebben vervanging.
11: Ah, oh, het is spannend. Oké, man.
12: Okay. Ladies and gentlemen. The blonde god of Generation Z. He is handsome. And sometimes funny. Sometimes. He is big in what he does. For such a short guy. Give it up. For Gerben Turlings.
11: Ja, Gerben Turlings. Dat is een intro, daar zeg je u tegen. Hè?
8: Ja, welkom in de show.
11: Dank je wel.
8: Je gaat een weekje meer radio presenteren.
11: Ja, geweldig. Het is de eerste keer ook dat het niet vakantie is, dat het niet midden in de vakantie is. Dus ik hoop nu echt al het fileverkeer, alle mensen die nu in de auto zitten terug van het werken, ook eens te kunnen doen genieten.
8: Ja, normaal doen we dat tijdens de krokusvakantie als Pauline op carnaval is. Nu is ze op kos.
11: Ja.
8: Dus dat is ook een prima excuus.
11: Klopt.
8: Maar je gaat gewoon mee presenteren. Ben je er klaar voor?
11: Ik ben er helemaal klaar voor en ik heb nog iets voor u.
8: Ah?
11: Ja. Allee, het is niet echt voor u. Het zit hier in mijn tas. Huh? Als de inhoud slecht is, dan is het voor u. Als de inhoud goed is, is die gewoon nog steeds voor mij. Het zijn namelijk Pokémon-kaarten! Kent je daar iets van?
8: Ja, ik had dat toen dat nieuw was. Als in, toen ik zelf een jaar of 10 was.
11: Kunnen we niet direct eens een pakje open doen?
8: Daar zit ik niet. Maar is dat...
11: Dit is de nieuwe set. Dit is de 30 Years Celebrations. Ja.
8: Ah, dus 30 jaar geleden dan dat ik dat had. Oké, okay, ja.
11: Ja, super. Voilà. En dit is waanzin. Hè. Hier kunnen duizenden euro's in zitten. Hè.
8: Echt?
11: Ja, ja.
8: Het kan is het voor mij. Dankjewel, Gerben. Dat is super lief. Had je die moeten doen?
11: Ja, maar dat is dus niet. Niemand heeft gezegd dat dit een cadeautje voor u was.
8: Jij hebt gezegd dat dat een cadeautje voor me was.
11: Is dat?
8: Live op de radio. Toch? Ja, allee. Ik wil de vraag ook al bij de luisteraars leggen, maar ik weet welke kant ze gaan kiezen.
11: Ja. Ik ga dat dicht laten, denk ik.
8: Ja, maar dus als we dat open doen, kan het zien dat er iets van waar
11: is. Ja, we kunnen dat nu doen. We kunnen ook eerst een liedje spelen. Het is wat je zelf wilt, hè.
8: Oké, als jij ook al de regie van de show overneemt, dan draaien we een liedje.

0: Lefty en Basten bij Vincent Live. Paulien van het Nieuws heeft een weekje vakantie en dus maakt Gerben meer radio. We zullen meteen gaan met Pokémon-kaarten openmaken. Maar eerst wil ik even een onderwerp in de groep gooien dat we straks later gaan behandelen. Maar dan kunnen we het al opstarten en dan kunnen we wat berichtjes krijgen. Kijk je naar Blind Getrouwd, Gerben?
1: Nee, Steffi wel.
0: Ah ja, en jij doet dat niet anders?
1: Ja, PlayStation spelen of zo.
0: Ja, whatever. Of Pokémon-kaarten
1: open doen.
0: Vanavond speelde Rode Duivels is geen voetbal op maandag en dus kan het seizoen eindelijk weer van gang gaan. Dat heeft even gepauzeerd.
1: Ja.
0: Door de Rode Duivels. En ik zag op de socials al een fragment passeren waarin een van de kandidaten, Denzel in dit geval, iets voor heeft. Hij geraakt zijn trouwring kwijt.
2: Oh, dat is een ring, Mert.
3: Ja, helaas. Nu ben ik in de strijd van de activiteit deze morgen blijkbaar kwijtgespeeld.
2: Dat is niet waar. Denzel is zijn ring kwijt.
1: Ja.
3: Maar allee.
1: In het kajak.
3: Ik heb het spelletje gewonnen, maar eigenlijk ben ik de grootste verliezer van de dag. Want ik ben als enige met een trouwring kwijtgeraakt tijdens dat spel.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Oh, maar dat is niet goed.
0: Dat krijg je niet goed uitgelegd. Zeker niet als de camera erop staat, dan maakt het allemaal extra dramatisch.
1: Nee, amai. Ja, en natuurlijk nog blind getrouwd, maar stel je maar eens voor dat je je trouwring verliest als je niet blind getrouwd is geweest.
0: Ja, als je zoveel jaar en echt gekozen hebt voor je partner. Oh. Bijvoorbeeld. Daar willen we het graag hebben over dingen die je al bent kwijtgespeeld die zeer waardevol zijn.
1: Ja.
0: Gerben?
1: Ik heb al 2-3 keer mijn gsm kwijtgeraakt en niet terug, ook een keer gestolen. Maar ik heb nu, vorige week, al mijn geluk opgebruikt voor 2026. Ja. Want ik moest dus van locatie naar locatie, van de ene opname naar de andere. Ja. En ik heb zo'n pick-up truck met dan zo'n rolluik.
0: Ja, vanachter. Ja.
1: Vanachter. En ik was mij aan het omkleden in de parking en ik leg mijn gsm en mijn portefeuille daarop en zo.
0: Oh, nee, je bent dan verder beginnen rijden?
1: Mijn Apple CarPlay was de hele tijd verbonden, hè, draadloos. Maar ik dacht, ja, mijn gsm ligt uiteraard in de auto, hè, zo werkt dat dan. En ik kom daar aan en mijn auto is altijd heel opgeruimd, dus ik kan al heel snel door. Die ligt echt niet in de auto. Waar is die dan? Waar is die dan? En terwijl ik aan het nadenken ben, kijk ik op die rolluik. Die gsm heeft een uur lang van Mechelen tot Aalst.
0: Dat meen je niet.
1: Op de auto.
0: Straat, op die buitenkant van achter.
1: Op de buitenkant van mijn auto.
0: Allee, jong.
1: Al mijn geluk is opgebruikt, Vincent.
0: Ja, dat snap ik. Dit soort verhalen zoeken wij dus. Wat voor waardevolle spullen ben jij ooit kwijtgespeeld? Laat het weten via de app van Q-Music. Dan gaan we er straks veel uitgebreider op doen.
2: Vincent,
0: maar nu moeten we Pokémon-kaarten openen, want Gerben heeft een cadeautje mee. Het is niet voor mij.
1: Het is voor de fun.
0: Maar het is wel een cadeautje. Het is voor de fun. Hij heeft een doos mee van Pokémon-kaarten om te vieren dat ze 30 jaar zijn, de Pokémon-kaarten, denk ik. Of Pokémon in het algemeen.
1: Ja, het is echt de hype-doos nu. Het is voor mensen die Pokémon niet kennen, het is eigenlijk een anime.
0: Ja, Pokémon kent iedereen, toch?
1: Ja, en dan veel Nintendo-spelletjes, maar ook veel kartonnen kaartjes.
0: En die kartonnen kaartjes, dus deze doos, kost normaal in de winkel €70, maar is overal uitverkocht. En je hebt die dit weekend in Amsterdam voor €200 gekocht.
1: En dat is een koopje, hè?
0: Dat is een koopje.
1: Okay.
0: Want daar kunnen kaarten in zitten, als ik het goed begrijp, Gerben, die een levensveranderende waarde hebben.
1: Absoluut.
0: Dus wat is het duurst mogelijk dat daaruit komt?
1: Die Mew die is nu verkocht voor €20.000. Dat gaan we spreken wel echt over serieus geld, hè?
0: Stel, maar ja, je weet nooit, stel dat erin zit. Hoe spreken we het af?
1: Hoe spreken we het af? Jij krijgt alle andere kaarten die dan in de verpakking
0: zijn. Ja, toch een
1: percentje. Nee, oké, weet je wat we doen? Dan doen we 50-50. Oh. Laat hem graden en we doen het 50-50.
0: Ja, en dan zal ik de €100 van de box de helft ook terugbetalen.
1: Ja, of we geven hem weg aan een kijker en dat kunnen we ook doen. Een kijker, luisteraar.
0: Ja.
1: Dat kunnen we ook doen. Gaan we open doen?
0: Ja, dat is goed. Ja,
1: oké, ik geef u een pakje. Ik ga zelf ook een pakje open doen. Dit noemen ze een pack battle. Dus nu gaan we wie de beste kaarten heeft. Ik scheur hem open. En nu moet je het er zo uithalen, Vincent. En dan die achterste kaart, die moet je naar voren zetten. Dus
0: deze?
1: Die mag al weg. Dus smijt dat maar achter u.
0: Ja.
1: En dan die eerste, die achterste, naar voren. Dat is uw energy kaart.
0: Achterste naar voren.
1: Nee, dat is fout. Ja.
0: Achterste naar voren. Ja.
1: Nee, naar voren zetten. Naar de voorkant van het pak.
0: Ja, zo. Basic energy. Dat klinkt niet speciaal.
1: Energy, ja. En nu?
0: Jij een andere?
1: Ja, nee. Ik heb psychic.
0: Psychic. Oké, en nu?
1: Uw pak omdraaien. Ja. En nu beginnen. Nu?
0: Give me goal.
1: Ik heb Cosmog.
0: Dat is allemaal Chinees voor mij, letterlijk. Of
1: Zorowak.
0: Hydrogen. Maar Hydrogen. Die blinkt wel.
1: Oh, oh, oh. Je hebt een SIR. Vincent, daarachter. Daarachter.
0: Ah ja, is dit speciaal?
1: Oh, dat is Zorowak. Ja, dat is zeker speciaal.
0: Allee, hoeveel is dat waard?
1: Dat moet ik opzoeken, maar dat is zeker €100 waard.
0: Deze kaart?
1: Ik heb niks. Oh.
0: Is deze echt de zotte?
1: Je hebt me niet.
0: Oké, voilà, dat is de zotte. En is deze een goeie?
1: Nee, dat maakt allemaal niet uit.
0: Pikachu.
1: Pikachu.
0: Hé, die ken ik. Is leuk. Mag ik die houden?
1: Nee. Die mogen houden.
0: Nee. Maar dus deze is veel geld waard. Dat ga je nu uitpluizen.
1: Ik ga dat nu uitpluizen hoeveel geld die waard is.
0: Oké, okay, super. Dit was de laatste interventie van Vincent Live ooit, want ik ga rentenieren nu. We zien en horen elkaar nooit meer terug. En dat allemaal dankzij Gerben Tuurlijks.

0: we zijn terug. We zijn niet binnen. De Pokémon-kaart waarvan Gerben zei dat die zeker 100 euro ging waard zijn, blijkt te koop te staan online voor tussen de 5 à 10 euro.
1: Hey, maar op
0: wat veel is voor een kaart.
1: Hey,
0: maar
1: 5 à 10 euro, hè?
0: Ja, ja, dat is waar. Maar we moeten wel nog even werken en radio maken natuurlijk.
1: Helaas.
0: Met heel... Nee, dat is niet erg. We gaan straks nog meer pakjes open doen, want het zit propvol. Maar eerst...
2: Music Match.
0: De playlist.

0: beste Power Mix. Vol power songs van de voorbije 25 jaar. En verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
1: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de beat draait. Laat hem op als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Magnetic van de Bouwsa bij Vincent Live. Dat bleef een topdag aan het QB Show als ze daar hun Sunset Concert deden. Een nieuwe week, ik wil ook zeggen, nieuwe kansen in de Cliché Clash. Pauline is met vakantie. De vrouwen staan 2 punten voor. Dus we hebben
1: wel even hele slimme mannen nodig die inbellen voor dit te kunnen fixen.
0: Ja, we hebben speelruimte, hè, want de kat is van huis, hè, basically.
1: Ja, dan dansen de muizen of zoiets, is het niet?
0: Dat op tafel.
1: Op tafel.
0: Heel, voilà, heel goed gedaan. Nu eerst Shirley, 30 jaar uit Zonnebeek aan de lijn. Dag Shirley.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Shirley, wat bracht jou maandag?

0: Ik ben kleuterjuf, dus vandaag heb ik de volledige dag voor de klas gestaan.
1: Ah, super. En wat was de activiteit in de klas vandaag?
0: Vandaag zijn we een nieuw thema begonnen, mijn gezin. Dus een beetje de introductie van het nieuwe thema.
1: Oké, okay, super, want ik zit er ook bij een kleuter in de eerste.
2: Ja, een beetje.
1: Een
2: beetje wel.
1: Duetten vandaag tussen man en vrouw. Je zegt volgende of it's a match, oké?
0: Okay? Ja, perfect. We zijn niet meer praten. Volgende. Volgende. Kom ik nog thuis of bij? Volgende.
1: It's a match. With you. Het was niet eender, maar je koos voor Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow van die fantastische film A Star Is Born.
0: Ja, zeker.
1: Shirley, goed gekozen. Mee kwelen in de wagen, zou ik zeggen, de komende 3 minuten.
0: Zeker, dankjewel hoor.
1: Joe, bye bye.
0: Dank u.

0: Gaga en Bradley Cooper, de keuze van onze luisteraar daarnet aan de lijn, luisteraar Shirley. Zometeen Temper City met Self Aware. In het nieuws verloren gaat het over de IT-problemen bij Delhaize en Albert Heijn.
1: Ja, dat is daar mogelijk door een hacking. Bij Delhaize kunnen zelfstandige uitbaters voorlopig geen bestellingen plaatsen. Bij Albert Heijn doen de app en de website het niet. De klantensystemen voor de online bestellingen liggen plat en daardoor kan je ook geen boodschappen thuis laten leveren. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. De winkels zelf zijn wel nog gewoon open. En de politie die had vanmiddag opnieuw haar handen vol aan het station van Brussel-Zuid. Want is er al de hele dag een kat- en muisspel met ruilschoppers. Honderden jongeren verzamelden vanmiddag aan het Zuidstation. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Er werden een tiental mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Brusselse binnenring moet je een kwartier of 3 bijtellen van Anderlecht-Noord tot Wemmel en 18 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Op de buitenring 20 minuten van Diegem tot Expo. Richting Antwerpen E313 26 minuten vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 16 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 26 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Je sta je anders aan te schuiven en verliest

0: Clash.
1: Gerben, ik weet niet of je het hebt kunnen volgen al de voorbije maand. De cliché-clash, het gaat er niet zo goed mee.
2: In de zin van het...
1: Van de mannen.
2: Ja, bij de mannen gaat het niet top.
1: Het zit eigenlijk als volgt. We zijn opnieuw begonnen op 30 of 31 augustus met 0-0. Een nieuw seizoen, leuk, frisse start. Weet je hoeveel dagen de mannen sindsdien op kop hebben gestaan in het klassement?
2: Nul. Ja, ik weet het. Ik ben me er zeer bewust van. En daarom dat we deze week daar verandering in gaan brengen.
1: Diep trieste. Ja, maar we staan al 2 punten achter. Dus dan moeten we er al 3 op rij winnen.
2: Ja, maar vanaf donderdag staan wij er voor. Ik voel dat.
1: Oké, dat is bij deze genoteerd. En nu staat er nog 18-16 in het voordeel van de vrouwen. Maar, dat wil ik wel gezegd hebben, ik ga het spel fair spelen. En jij ook. Dus jij bent soms het, hoe moet ik dat zeggen, het moraal kompas van de quiz.
2: Ja?
1: Dus als ik een vraag stel en het is niet zo duidelijk en ik geef wat extra tijd of extra uitleg, dan moet jij zeggen als het te ver gaat. Maar je moet dat ook doen als ik bij de mannen te veel
2: natuurlijk, eerlijk.
1: Anders kijk ik weer allemaal klachten in de app.
2: De vrouwen staan terecht voor, maar we moeten wel gewoon laten zien dat we het ook kunnen, hè?
1: Ja, maar dus eerlijk zijn, hè?
2: Ja.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
7: DSM Keuken.
6: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Het is tijd voor de Cliché Clash.
1: Cliché Clash.
0: Een belangrijke strijd tussen mannen en vrouwen, waarin de vrouwen voorstaan met 18 punten tegen 16. Een voorsprong die wordt verdedigd door Inge Loren uit Nevelen. Dag Inge Loren.
2: Dag Vincent.
0: Inge, ik ga het gewoon vragen. Konden jouw ouders niet kiezen tussen Inge en Loren? Of is het precies gelopen?
2: Nee, ze konden wel kiezen, want dat is de naam van mijn oma.
0: Oh, wat mooi. Ah, tof.
3: Ja, kijk, daar had je dat voor, Vincent, als je dan zo'n vraag stelt. De naam van de oma.
0: Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd waar het vandaan komt.
3: Okay.
0: Ik ben blij met het antwoord. Heb je je oma nog lang gekend of was het een eerbetoon?
2: Eerbetoon.
0: Ah, wat mooi. Ze leeft verder in jou, dat is de bedoeling.
2: Ja,
0: de cliché-clash. Clichés ontkrachten. Heb jij een typisch mannelijk kantje?
2: Ik ga heel vaak naar de voetbal gaan kijken.
0: Ah, en welke voetbal dan?
2: Club Brugge.
3: Dat kan toch niet?
0: Maar... dat is voor te lachen. Oh, jij weet dat er een voetbalvraag is elke maandag voor de vrouwelijke kandidaat?
2: Ja.
0: Super. Dat is al een punt dat je dan zo meteen zal binnenhalen. Je neemt het op tegen Victor 21 uit Wilrijk, Chilrijk. Dag Victor.
4: Goedemiddag, Vincent.
0: Waar wil je graag meespelen?
4: Ik moet eigenlijk op de radio komen. We hebben bij onze voetbalploeg deze maand eigenlijk een spel dat wij spelen. Uh-huh. Waarin wij 2 weken een opdracht moeten doen en 2 weken een opdracht niet mogen doen. En mijn opdracht deze 2 weken is dat ik iets op de radio moet komen. Dus
3: dat is bij deze gelukt, hè?
0: In welke ploeg zijn jullie?
4: Bij LV. Dat zou je moeten kennen.
0: Als maar.
4: Ja, wel, hè.
0: Heb je al samen gevoetbald? Nee, je bent veel te jong.
4: Nee, waarschijnlijk niet.
0: Je speelt bij goeie volk. In welke ploeg zit jij van LV?
4: Ik speel nu bij de eerste ploeg.
0: Ah, bij de eerste ploeg?
4: Ja.
0: Ah ja, ik ben...
4: Samen met de eerste en de tweede ploeg dat we dat doen.
0: Ah, ja.
3: En welke ploeg speelt jij, Vincent?
0: 7. De G-ploeg, echt waar. tof. Ah, leuk. En wat hebben jullie gisteren gedaan, Victor?
4: We hebben gewonnen, natuurlijk.
0: Oké, proficiat, dat is goed. Ja, voor de duidelijkheid, Victor en ik, wij kennen elkaar niet. Er zijn geen vragen doorgespeeld.
4: Nee, nee.
0: Dit wordt een eerlijke editie van de quiz. Heb je een vrouwelijke kantje, Victor?
4: Niet echt, eerlijk gezegd.
0: Dan moet je het nog ontdekken. Veel succes daarmee. We gaan eraan beginnen. Inge Loren, eerst voor jou natuurlijk. 3 typische mannelijke vragen. Noem mij een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor.
2: Antwerpen.
3: En hoeveel hebben die verloren, weet je dat?
2: Nee, dat weet ik niet meer.
3: Ik zal het even zeggen. 5-1 tegen Westerlo. Oh. 5-1, hè.
0: We gaan verder naar vraag 2. Ik nodig u nooit meer uit, Gerben. Inge Loren. Wat drinken mannen als ze een glas Chivas Regal bestellen? Chivas Regal. Chivas Regal.
3: Ik zou het ook niet weten.
0: Bier. Het is whisky.
2: Oh.
0: Whisky. Derde vraag. Mannen kunnen verschillende soorten snorren laten staan. Niet waar, Gerben?
3: ik kan dat wel.
0: Ah, oké.
3: Zal het eens doen.
0: Maar hoe ziet een hoefijzersnor eruit? Beschrijf dat eens.
2: Als dat eruit ziet, zo ja, onderaan, je kin beginnen, zo onder je neus, terug naar van onder.
0: Wacht, probeer eens opnieuw, want ik probeer uit te beelden wat je doet en ik zit vast met mijn vingers.
3: Ja, maar opnieuw. Vanaf de kin. Dus,
0: opnieuw,
2: ja, vanaf de kin, onderaan de kin, naar boven,
0: ja.
2: Tot aan je neus, naast je neus, dan zo onder je neus, boven je lip en dan terug naar onder.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja?
0: Het is gewoon een rimbaartje zonder dat je de onderkant gedaan hebt.
3: Ja.
0: Basically. Ja. Je hebt het helemaal juist. Dat wil zeggen, Inge Loren, dat je 2 op 3 gescoord hebt. Dat is oké, hè?
2: Ja, ik ben blij.
0: Alright, Victor, ik weet dat je je uitdaging al hebt behaald, maar het zou ook wel nice zijn als je minstens even goed als Inge Loren doet of 3 op 3 al. Ben je er klaar voor?
4: Ik kan mijn best doen.
0: Vraag 1. Victor, heb je een lief?
4: Heb ik geen liefde? Momenteel niet. Okay. Officieel niet.
0: Officieel niet?
4: Nee.
0: Heerlijk. Oké, dan weet ik niet of deze vraag gaat lukken, maar we gaan het proberen. In welke volgorde gebruiken vrouwen volgende producten in hun make-up routine? Concealer, bronzer, foundation. Zet die eens in de juiste volgorde.
4: Maar is dat ook geen persoonlijke vraag? Of is dat bij iedereen hetzelfde?
0: Wel, dus we hebben een kleine rondvraag op de redactie gedaan. Het is toch bij iedereen hetzelfde. Er zijn er niet verkeerd te doen, maar er is wel echt een vaste volgorde.
4: Okay.
0: Dus concealer, bronzer, foundation, maar dan in de juiste volgorde.
4: Goh, ik denk concealer eerst, dan bronzer en dan die laatste. Ik weet niet wat ik zeg, die laatste.
0: Foundation, ja.
4: Ja.
0: Dat is eigenlijk echt alle 3 fout.
3: Ja.
0: Het is, ja, is...
3: Foundation is eerst, ja, dat is eigenlijk de plamuurlaag. En daar begint je mee de fundering van de make-up. Ja.
0: Dan concealer en dan bronzer.
3: Ja.
0: Vraag 2, Victor. Dat is een cryptische vraag. Welke danseres kunnen vrouwen ook dragen aan hun voeten?
3: Cryptische vraag, hè?
0: Ja.
4: Cryptische vraag. Nee, ik kom er niet op. Geen idee.
0: Een ballerina natuurlijk.
4: Ah ja, of course.
0: Verdorie. Dat wil zeggen dat we al met een winnares zitten in deze quiz. En haar naam is Eleonora Proficiat.
2: Dank u wel.
0: Hey, dan stel ik vast dat we alleen maar winnaars hebben. Victor heeft zijn challenge behaald in de ploeg. Eleonora heeft een punt gehaald voor de vrouwen. Wij zitten morgen met de gebakken peren, Gerben. Dat wel.
3: Ja, drie punten achter.
0: Ja. Victor en Eleonora, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
2: Ja, tot ziens.
1: Okay. Yes, een puntje erbij voor de vrouwen. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Taylor Swift heeft een

0: Swift Patient Zero. Vanavond kan je weer kijken naar een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd. En op de socials van VTM wordt er al geteased naar de aflevering met zo'n fragmentje dat je zeker moet gezien hebben. En een van de fragmenten is best heftig, namelijk Denzel krijgt zijn trouwring kwijt. Dat zul je niet meemaken en zeker niet als je nog in zo die honeymoonfase zit. Enfin, ze zijn terug van honeymoon, maar spreekwoordelijk.
1: Het is gewoon altijd verschrikkelijk, denk ik, om je trouwring kwijt te krijgen.
0: Maar ik denk, hoe dichterbij het trouwfeest zelf, hoe pijnlijker het wel is.
1: Ja, dat snap ik ook. Alhoewel, misschien...
0: Ja, het is allemaal toch nog wel roze wolk en zo.
1: Ja.
0: Als je 30 jaar getrouwd bent, dan is het rot. Maar dan zeg je gewoon samen, weten, we gaan samen een nieuwe in de stad halen na 30 jaar. Wat leuk.
1: Maar jij ziet het leven wel echt heel positief. Ik denk dat er toch andere mensen thuis daar ruzies over gaan krijgen.
0: Ik zal het u weten te vertellen als ik ooit 30 jaar getrouwd ben en mijn ring kwijtspeel. In ieder geval, Denzel is wel niet de enige Ines uit Sems die zegt, ik ben ooit mijn trouwring kwijtgespeeld aan zee. En ik heb hem terug dankzij Q Music, want hij lag aan het Q Beach House. Iemand was dan gaan binnenbrengen bij de verloren voorwerpen. Veel uit aarschot stuurt mijn partner is ook zijn trouwring kwijtgespeeld. Vorig jaar zijn we is hij met zijn team naar de kerstmarkt van Leuven gegaan en een paar uur later merkte hij trouwring niet meer aanwezig.
1: Oh,
0: je moet ook handschoenen aan op een kerstmarkt.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel waar.
0: Maar ja, met die opschuivende winter. Audioberichten van Steve.
2: Ik ben Steve. Jaren geleden heb ik mijn trouwring kwijtgeraakt, niet wetende waar we die gelaten hadden. Ik heb die teruggevonden in de bovenste schuif van de diepvriezer.
0: Dat blijft u wel lekker bewaard.
3: Hey Vincent, ik ben Mirjam en ik ben ooit mijn trouwring kwijtgeraakt in het kippenhok.
0: Oei.
3: Dat was echt niet te doen. Wij waren eitjes aan het rapen en dan ligt daar tussen al dat hooi en al dat stro. En dan s'avonds ineens... Waar is mijn trouwring? Maar we hebben hem gelukkig wel teruggevonden. Yay!
0: Een proficiat, Mirjam, dat moet hardcore geweest zijn.
1: Ik moet nu wel zeggen, we hebben ook een kippenkot bij onze ouders thuis gehad. Dat is niet alleen stro en graan, hè. Dat is ook stront. Zeer veel stront.
0: Maar iedereen dacht, dankjewel daarvoor. Dat toch nog eens te benadrukken. Maar het gaat niet enkel over trouwringen. Hè. Ook algemeen waardevolle voorwerpen worden al eens kwijtgespeeld. Sophie uit Pelt stuurt, ja, mijn papa is ooit zijn tandprothese kwijtgespeeld. We vermoeden dat de hond die heeft begraven in de tuin. Katrien uit Gerardsberg is ooit haar treinabonnement laten liggen op de trein zelf. Ze probeerde wat te slapen tijdens de rit naar het werk. Had hij daar gelegd, zodat de treinbegeleider haar niet zou storen. Dus van, hier kun je het lezen, ik heb mijn abonnement, maar ik lig te slapen. Maar ze heeft het daar dus ook laten liggen toen ze van de trein afstapt.
1: Minder.
0: Annelies uit Gent was op vakantie de favoriete knuffel van haar dochtertje vergeten in de B&B. We zijn 200 kilometer teruggereden om hem op te halen, want zonder woezel werd er niet geslapen. Maar er is een tip voor die ik geleerd heb, met June, die natuurlijk er nu is. Heel veel ouders kopen de lievelingsknuffel van de dochter meerdere keren.
1: Dat als die ooit is kwijtgeraakt...
0: Geef je gewoon dezelfde. En niet door.
1: Dat is wel heel slim.
0: Dat is een goede tip, hè. Siberum is ooit zijn Pokémon-kaart kwijtgespeeld en was er kapot van. Die waren heel waardevol voor mij. Ik zit er met iemand in de studio die dat kan beamen, denk ik.
1: Siberum, ik ben er voor u. Ik ben een schouder om op te huilen. Je kan me altijd
4: bereiken. Hey Vincent, het is hier. Ik ben ooit mijn auto is kwijt geweest.
0: Oh.
4: Omdat ik dus niet meer wist in welke ondergrondse parking ik stond. Er zijn er daar... Meer als één, dus wij zijn ze bijna allemaal af moeten gaan.
0: Hé, maar dat is rotte, dat je een auto niet vindt in een parking.
1: Maar hoezo weet je ook niet meer? Allee, wandelt die parking toch ook uit? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar dat was een andere ingang. Maar waar is die nu weer? Ik kan me in plekken die je niet goed kent...
1: Ja, kun je dat wel in beeld.
0: Ja, en jij hebt natuurlijk een auto die zo groot als een huis is, dus die zie je altijd staan. Maar ja, dat is niet bij iedereen zo. Hè.
1: Klopt ook.
0: Pick-up. Ik heb bij mij nu zo het beetje los, maar het geluid laten installeren. Dat als ik op mijn knopje doe, dat die... Doet.
1: En tegenwoordig ook heel veel applicaties, hè, met die nieuwe auto's. En dan zeg je gewoon, hier is die. Of leggen ze een airtag in je auto. Helpt ook.
0: Ook handig. Tips erover. Zometeen gaan we bellen met Bo uit Willebroek. Want haar man verloor ook ooit zijn trouwring op huwelijksreis in de Spaanse Zee. En ze hebben er alles aan gedaan om die terug te vinden. Maar of dat ook gelukt is, dat mag zij zometeen zelf vertellen. Na de boys van Coldplay bij Q Music. Dit is uiteraard de Viva La Vida.

0: Bosch wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Of een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Het is 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
5: Goedemiddag.
6: Zelfstandige Delijse uitbaters kunnen geen producten bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt collega Karel Teunis.
7: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien, maar als het een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En Delijse heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
6: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde. Omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt Van Petegem.
8: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
6: De Wever zijn deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden die oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
4: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tel je 50 minuten bij van Anderlecht-Noord tot Wemmel, 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal en 20 minuten van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord. Op de buitenring 40 minuten van Diegem tot Expo en 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Richting Antwerpen A12 een half uur extra van Antwerpen Haven tot de Ekerse Steenweg, E313 een half uur van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de E17 24 minuten van Kruijbeke tot Sint-Niklaas Centrum, richting Brussel op de E40 23 minuten van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
2: Wegens een vakbondsactie hoort u nu... Music. Vincent Live.
4: Waarvoor onze oprechte excuses. Zometeen het kwijtspelen van de waardevolle spullen en repeat.

0: straks mag jij je mening geven over nieuwe muziek in Repeat of niet. Maar eerst moet ik nog even de post gaan ophalen aan de receptie.
1: Ah ja.
0: De post van Vriendset Live. Want sinds de komst van baby June, June 4, zijn we baby's aan het verzamelen. Niet letterlijk, maar wel geboortekaartjes van nieuwe Q-luisteraars. We tellen alle groottes op tot we aan 1 kilometer nieuwe Q-luisteraars zitten. Je kan opsturen naar Vincent Live, Medialaan 1800 Vilvoorde. En elke maandag open ik dan de kaartjes die zijn binnengekomen. Dat is allemaal voor straks, maar eerst...
2: Vincent Live!
0: Ja, blikken we vooruit op de aflevering van Blind Getrouwd vanavond, waarin kandidaat Denzel, die trouwens praat alsof hij Jan Vertonghen is, die hebben dezelfde tongval, dat is ongelooflijk. Hij is zijn trouwring kwijt. Je moet even luisteren. Moet je inbeelden dat Jan Vertonghen praat?
1: Ja.
3: Naar zijn ring werd.
4: Ja, helaas. Nu ben ik in de strijd van de activiteit deze morgen blijkbaar kwijtgespeeld.
3: Dat is niet waar.
0: Hetzelfde.
1: Ja, maar echt?
3: Denzel is zijn ring kwijt.
1: Ja.
0: En ik dacht dat dat een uniek accent was, omdat Jan op jonge leeftijd naar Nederland, in Nederland is gaan wonen om voor Ajax te spelen en zo. Maar dus blijkbaar zijn er nog mensen die zo praten.
1: Ah, oké.
0: Okay. In ieder geval, die is zijn trouwring kwijt. Dat is niet bepaald fijn, maar hij is er niet alleen in. Letitia uit Poperingen, die stuurt een tijdje geleden, vond ik een ketting met assen van overleden vader terug. En ben die dan kwijtgespeeld, maar teruggewonnen op de parking. Ik was er wel heel van aangedaan. Kenny uit Balen heeft ook een fototoestel op de trein vergeten in Antwerpen Centraal. Ook dierbaar natuurlijk. Hij had het één verdieping hoger gezet. En liep dus snel terug naar de trein. Wat bleek, een fototoestel weg. Er zaten geen 2 minuten tussen. Tussen het verlaten van het fototoestel en het nooit meer terug.
1: Maar dat is eigenlijk gepikt dan. Hè? Dat is niet echt, echt kwijtgeraakt.
0: Ja, dat is waar. Thibaut uit Veurne zegt, wij waren ooit onze huurwagen eens kwijt op de parking van de Dubai Mall Shopping Center. Een van de grootste ter wereld. Je kan je de reuze parking al voorstellen, ja.
1: Ik denk het wel.
0: Frederik uit Brecht zegt, mijn kinderen ben ik ooit eens kwijtgespeeld in de Carrefour. Maar ik heb ze teruggevonden. Die vallen wel onder de waardevolle categorie.
1: Ja, toch wel. Goed gedaan, Frederik.
0: Babette. Die heeft ook een audiobericht gestuurd. Even luisteren.
5: Dag Vincent, Babette hier. Ik ben mijn armbandje van mijn dochtertje al 2 maal verloren. 1 keer lag het in de goot naast de crash. En dan 1 keer in Billewaarde, waar ze mij dan later voor teruggebeld hebben. Ik heb dus al veel geluk gehad met het armbandje.
0: Wel, de moeite van Billewaarde, dat die gewoon even terugbellen.
1: Billewaarde.
0: Billewaarde.
1: Billewaarde aan de Tino. Oh, sorry.
0: Oh, dit wordt zo'n lange week. Het is nog maar maandag, we zijn 1 uur en 10 minuten bezig.
1: Ja, hey, alleen dit hoorde jij nu toch ook zoveel bellen ineens?
0: Je hoort bellen in met bellenwaarde.
1: Oh.
0: Het staat er nog bellenwaarde. Ja. Allee, hier is Nele.
6: Hey Vincent, Nele hier. Een paar jaar geleden zijn wij tijdens de paasvakantie in Oostende onze dochter kwijtgeraakt op de dijk. We waren redelijk in paniek. We hebben zelfs de politie gebeld omdat ze echt niet meer terugvonden. Maar een waakzame omstaander had ze wat verder opgemerkt. En de politie gebeld en zo zijn we uiteindelijk weer bij elkaar terecht te komen. Dus eind goed, alles goed uiteindelijk. En een leuk weetje, mijn dochter die heet ook June. Ah. Dus als de naam een voorteken is, Vincent, en wel heel veel succes.
0: Ja, dan wordt dat echt de moeite op de dijk van Oostende deze zomer. Als dat deze zomer nog meevallen, want dan kan ze nog niet echt wandelen, maar de zomer daarna wordt dat een groot probleem.
1: Ja, dat moet niet gezellig zijn.
0: Bij uw kind kwijtraken, dat is denk ik het ergste dat kan gebeuren, maar het meest voorkomen in de app van Q Music blijft toch de trouwring, net zoals bij Bo 36 uit Willebroek. Dag Bo.
7: Hallo.
0: Jouw man is jullie trouwring kwijtgespeeld tijdens een reis in Spanje. Vertel.
7: Klopt. Wij waren een paar weken geleden in Spanje en we gingen zwemmen in de zee. Komt toen ineens uit de zee en merkt op, mijn trouwring is weg.
0: Oh. Ai, ai, ai. En toen?
7: Dus in eerste instantie dachten we gaan duikbrillen kopen, zwemsloeven kopen en we gaan die zelf opvissen, maar... te vergeefs. Dat is niet gelukt.
0: Als in dat aankopen of dat duiken zelf, of wat is er niet gelukt?
7: Hem terugvinden.
0: Ah ja, dus jullie hebben wel echt al dat materiaal gekocht en zijn gaan zoeken op de bodem van de zee en al?
7: Ja,
0: okay.
7: Maar en, niet gelukt. Dus.
1: Wel een leuke activiteit op zich.
0: Ja, een date eigenlijk, dat er is wordt gevloeid.
1: Een leuke zoektocht.
7: Ja, geweldig.
1: Hoe is minder enthousiast?
0: De sfeer gaat onder nul geweest zijn. Dat kan ik me wel inbeelden. En toen, Bo?
7: Dus dan kwam ik op het lumineuze plan, we gaan duikers bellen, want die kunnen veel langer onder water blijven en die vinden die hopelijk wel terug. Maar het was zondag, dus ik heb 10 duikclubs gebeld, niemand wou helpen. En dan kregen we maandagochtend toch telefoon van iemand die zei, vandaag heb ik wel tijd, ik wil het wel proberen.
0: Oké, en?
7: Die... is naar de bodem van de zee gezwommen en na 5 minuten kwam hij boven en hij zei, ik heb hem.
1: Na 5 minuten?
0: Fantastisch.
1: Ja. Dat is wel ongelooflijk, Bo.
0: En wat heeft die persoon in return gevraagd? Of was het echt gewoon voor goede karma?
7: Nee, toch niet. Op voorhand moesten we 120 euro betalen en een surplus als hij het zou vinden. Dus hij had hem gevonden, dus we hadden nog 60 euro extra aan ons broek.
0: Okay,
7: maar 180 euro in plaats van een trouwing van 3000 euro, dat kan er wel mee door.
0: Dat kan er mee door. En het is nu wel de echte ring die nog een pak waardevoller geworden is, want je hebt er je best voor moeten doen en een crisis ervoor overwonnen samen als koppel, als ik het zo hoor.
7: Inderdaad. En de trouwing was toch ondertussen al 15 jaar oud. Dus,
0: Wat mij wel opvalt, Bo, is in je verhaal dat je zei van ja, ik heb toen 10 duikclubs afgebeld. Ik dacht dat uw man de ring kwijt was.
7: Ja, met mijn man had eigenlijk de hoop heel snel opgegeven. Die dacht, ja, dat vinden we nooit meer terug.
0: Ah, kijk. De aanhouder wint. Wat een mooie boodschap. Bo, dankjewel. Merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
7: Dankjewel.
0: Yo, bye-bye. Wij gaan verder met de show met Pink en Raise Your Glass.

0: een podcast kunnen maken met verhalen van spullen die luisteraars zijn kwijtgespeeld. Het is ongelooflijk. Het blijft maar komen in de app van Q-Music. Maar we moeten verder met de show. Met Ray Dalton en Go That High, in repeat of niet zo meteen. En een opdracht voor jou, Gerben.
1: Oei.
0: Weet je wat een baby gym is?
1: Nee, een sportschool voor baby's?
0: Nee, dat is het niet.
1: Ah, nee.
0: Er ligt, weliswaar niet geassembleerd, een babygym voor jou op tafel.
1: Ik zie het. Ik vroeg mij al af wat het dit stuk kleurenpalet was.
0: Dat is de Vincent Life Baby Gym.
1: Mooi.
0: Gepersonaliseerd door de show dankzij Vitech. Dat is een topmerk in speelgoed en zo.
1: Jij moet het weten, dus ja.
0: Ja, als je een geboortekaartje opstuurt naar de radio, dan krijg je sowieso een gepersonaliseerd Q-slabbetje. Maar dat kaartje van de week krijgt een Vincent Live Baby Gym. Jij hebt één liedje en één reclameblok de tijd om die in elkaar te knutselen.
1: Oei.
0: Het goede is, want ik heb de doos hier bij mij, jij krijgt die niet, maar voor de duidelijkheid, er zijn meerdere opstellingen mogelijk. Dus je kunt het niet verkeerd doen.
1: Ah ja.
0: Veel succes.
2: Allee. Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
3: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
3: Oh.
4: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: wist het dat het met ging kunnen.
1: I did it. So you can
0: keep on crying. 5 minuten geleden heeft Gerben de opdracht gekregen om de Vincent Live Baby Gym in elkaar te steken. En de stand van zaken is... Er staat een volledig uitgeruste Baby Gym in de studio.
1: Hey, hoor je dat?
0: Nee, niet goed genoeg.
1: Wacht.
0: Hij gaat even de microfoon verplaatsen.
2: Twee.
1: Oranje. Ja. Oranje. Joehoe.
0: Probeer nu eens uit te leggen aan mensen die niet weten wat een baby gym is, namelijk jezelf van 3 minuten geleden. Wat is een baby gym, Gerben?
1: Ja, dat is een vooruitstrevend stukje technologie van VTech. Dat zie ik vooral. Het is eigenlijk een soort hangertje. Ja, nee, dat is al slecht uitgelegd.
0: Boog.
1: Een soort boog waar de baby dan onder kan liggen en daar zijn allemaal leuke toeters en bellen. En voor de rest is het een soort pianootje met dan allemaal diertjes op in verschillende kleuren, nummertjes, cijfertjes. En zo kan de baby op verschillende manieren in contact komen met dingen te leren of zo, denk ik.
0: Jazeker, dat is een prima uitleg.
1: Dankjewel.
0: Jij kan die dus winnen. Elke week doen we alle babykaartjes open, want als je dus een baby hebt of er zit er eentje aan te komen, vergeet ons dan niet op de lijst te zetten van mensen die een kaartje moeten ontvangen. Vincent Live, Medialaan 1800 Vilvoorde. Want dan draag je bij onze grote doelstelling.
3: Vincent Live presenteert 1 kilometer baby's.
0: Wij sparen tot we 1 kilometer aan verse Q-luisteraars hebben. Want op al die geboortekaartjes kijken we naar de lengte van de baby tot we aan 1 kilometer zitten en dan doen we iets loco. Dat zien we dan wel. Maar het kaartje van de week krijgt dus die baby gym.
1: Dat wilt je wel winnen gewoon.
0: Ja, dat is wel echt full option. Toch?
1: Full option baby gym.
0: We sturen hem op. Zometeen mag jij een eerste kaartje al eens openen, Gerben, om te oefenen en repeteren. Maar eerst gaan we luisteren
3: of niet
0: naar nieuwe muziek van Ray Dalton. Go Dead High zit in repeat of niet. Het is de 8e luistersessie alweer, dus het gaat vlot. Het gaat vooruit. Maar lukt het ook op een maandag namiddag voor Ray Dalton? Repeat of niet? Laat maar komen via de Q-app.

0: Ray Dalton en Go Dead High. Even kijken wat jullie daar thuis van vinden. Repeat. Of niet. Top schijfje stuurt Louis via de Q-app. En ook Loren zegt super dikke vette beat. Ik vind het mega. Thibaut heeft er het hele weekend naar geluisterd. Dus bij hem thuis stond het al op repeat. Nu zeker ook. Het nummer gaat door. En je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linssen. Gerb, al eens een kaartje open doen?
1: Ja.
0: Om te oefenen?
1: Maar heb je er eentje? Oh, dat is er keiveel.
0: Ja, dat is de vangst van deze week.
1: Ik ga gewoon de bovenste pakken. Ona. Oh, mooi kaartje. Ona, het dochtertje van Jana Sals en Giel Knapen. Het zusje van Max en Nox. Dus ik denk dat het twee oudere broers zijn, Max en Nox.
0: Ja. En hoe ziet het kaartje eruit?
1: Het is zo'n beetje van dat... Ja, hoe noemt dat? Amberkleurig kleurtje. Op zo van dat gedrukt papier. Heel mooi. En dan zo de twee grote broertjes erbij. En dan het kleine zusje in het midden. Ja, heel mooi. Er zit nog een briefje ook bij. Oké, maar volgende. Nog eentje?
0: Nee, dat doen we straks al. Ik wil gewoon weten wat gedrukt papier is. Wat is het verschil met papier en gedrukt papier?
1: Nee, zo van dat samengedrukt papier. Zo.
0: Ah ja, zo'n steviger karton.
1: Steviger karton.
0: Ja, oké, okay, ja. Daar zijn we mee. Dankjewel, Gerben. Nu is het 5:30 en Lore, het assiseproces rond de moord op kleuter Dien is nog volop aan de gang.
2: Ja, daar zijn nu de wetsdokters aan het woord. Ze lichten daar zijn fatale verwondingen toe. Er werd daarbij de vergelijking gemaakt met de autopsie op het lichaam van Miguel. Dat is de jongen van 2 die overleed nadat Dave de Kok ook hem eerder al mishandelde. Dien en Miguel stierven aan gelijkaardige verwondingen aan de buik en aan het hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. En de man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed, waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij daar moest opstappen. Maar na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is er enorm en hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter.
0: Voor het weer gaan wij natuurlijk naar onze goede vriend Frank Dubocage. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: En Gerben is er ook bij, hè?
3: En Gerben.
1: Ah, dag Frank.
0: Frank, het was een topdag vandaag. Ik kreeg allemaal foto's van Emma die was gaan wandelen met baby June. Ik was stiek jaloers.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat je stiek jaloers bent. Hè. Ik ben net ook even gaan fietsen. Het was gewoon fantastisch weer. Niet te geloven bijna dat we dat nog kunnen meemaken. Midden oktober, temperaturen tot 18 graden hebben gehad. Wel een koude start. Hè. Op sommige plaatsen was het maar 2 graden deze ochtend. Dus er was wel een groot verschil tussen minimum en de maximum temperatuur.
0: 2 graden?
3: Huh? Ja, sommige plaatsen in het noorden van het land, 2 graden minimum. Ja.
0: Oh, dat is wel... Oh, ja. Je hebt ook een sms, Frank, op de achtergrond horen. Dat is prima.
3: Ja. Ja. Ja. Okay.
0: Maar dus een groot verschil tussen de minima en de maxima vandaag.
3: Ja, inderdaad. En dus veel zon gehad. Nu is het wel zo dat in het westen van het land de bewolking wat aan het toenemen is. Dat is eigenlijk een zwakke storing die onze richting uitkomt. En die gaat geleidelijk aan ook verder doortrekken naar het centrum. En dan uiteindelijk ook laatst naar de oostelijke provincies. Dat betekent dan ook dat het uiteindelijk overal betrokken zal geraken. Her en her een enkele spat regen is zelfs niet helemaal uitgesloten. En ja, een groot verschil toch met de minimumtemperatuur van deze ochtend. Morgenochtend gaat het 13 graden zijn. Dus dat is een groot verschil. Dat heeft alles te maken met de bewolking natuurlijk, hè, waardoor het niet zo fel afkoelt. Daar gaan we morgen mee starten. Ik vrees een beetje voor dat het toch lange tijd grijs gaat zijn. Daaruit kan uit de bewolking altijd wel een spat regen vallen, zonder dat dat echt grote hoeveelheden zullen zijn. En dan hebben we later in de namiddag nog eventjes een koufront dat passeert. Het is een smalle band. Dan kan het eventjes net wat feller gaan regenen. En daarachter gaat het dan volledig opklaren. En dan denk je met dit weerbeeld, wacht, weet, het zal niet zo warm zijn in vergelijking met vandaag. Dat is juist wel het geval. Dus er wordt echt wel warme lucht aangevoerd, waardoor door we morgen, ondanks het feit dat we toch vaak bewolkt weer gaan hebben, dat het 20 of 21 graden kan worden.
0: Amai, dat is niet verkeerd. Hoe lang blijft dat mooie liedje nog duren?
3: Wel, woensdag en donderdag sowieso nog. Dus dan zitten we achter dat koufront. Ja, we krijgen dan eigenlijk zonnige periode met woensdag na een koude start 18 graden. Donderdag ook redelijk wat zon met temperatuur opnieuw van 20, 21 graden. En dan vrijdag gaat het veranderen. Zeg dan een actief koufront waar de regen gaat uitvallen. En daarachter draait de wind naar het noorden. En dat betekent natuurlijk dat het kouder gaat worden. En vrijdag gaan we nog 17 graden, maar het weekend zal het eerder 14, 15 graden zijn met zaterdag paar buien en zondag zou het dan weer grotendeels droog zijn.
0: Alright, Frank, dankjewel. We horen elkaar morgen opnieuw.
3: Ja, dat is goed. Tot dan.
0: Yo. 11 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de A12 richting Antwerpen moet je 50 minuten bijtellen van Antwerpenhaven tot de Ekerse Steenweg. Op de E313 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland verlies je ook 50 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de E17 richting Gent 28 minuten van Zwijndrecht tot Sint-Niklaas Centrum. Daar is een ongeval gebeurd. Brusselse binnenring verlies je 40 minuten van Beersel tot Jette en 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. De buitenring 20 minuten van Diegem tot Expo en 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. E40 richting Brussel, 20 minuten erbij van Ternat tot Sint-Agata-Berchem. En sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten. Vincent

0: Action! Van Bibi Rexha samen met Faithless. Ik ben een missie gestart, een missie waarin ik op zoek ben naar 1 kilometer baby's, verse Q-luisteraars. Je kan meespelen door een kaartje te sturen naar de radio. Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. Dan krijg je sowieso een slabbetje terug. Superleuk. Ik kan dat tegenwoordig ook personaliseren. Dan staat de naam van je baby op dat slabbetje.
1: Oh, dat is wel cute.
0: Echt een Q-slabbetje op naam. Heb jij er eigenlijk ooit een van Q gehad?
1: Nee, misschien is het wel eens tijd dat ik er ook eentje, want ik heb dat nog wel soms.
0: Gewoon dat je oprecht ja, zo oud als Q-music bent ongeveer, toch? Ah. We vieren binnenkort onze 25e verjaardag. Waar ben je?
1: Ik ben 25.
0: Ah, zie, voilà. Ja. En ja. Ze deden dat toen al, dus het had gekund dat je ouders gestuurd hadden.
1: Eigenlijk ben ik ouder als Q-music.
0: Echt?
1: Amai, dat wist ik eigenlijk niet.
0: Ik ook.
1: Ja, Vincent, je bent ouder dan veel dingen.
0: Dat is heel veel, ja, dat is waar. Goed, we gaan even kijken wat er allemaal is binnengekomen vandaag. Wij verwelkomen met gepaste trots in de familie van Q-Music. De enige, de echte baby... Bas.
1: En waarom doen we dit op Baby Shark?
0: Tuur. Millie. Elana.
1: Vincent. Wat is dit?
0: We zitten aan 0 kilometer, 102 meter en 18 centimeter. Baby!
1: Geweldig, maar dat lied moet daar toch niet bij?
0: Jawel, dan zitten de mensen met Baby Shark in hun hoofd. Dat is toch leuk?
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Er zijn er nog trouwens. Nieuwe ja? baby's. Tibe, Brooklyn, Jules, Fedde, Ona, Jade, Toby, Hanna, Louis, Lilou, Axel, Sofia, Marcel, Matthijs, Lief, Lou, Noah, Steen en Siebe.
1: Hey, maar hippe namen allemaal.
0: Welkom allemaal. Ja. Zullen we wat kaartjes open doen?
1: Ja.
0: Dit is Jade.
1: Jade? Oh, mooi, met hartjes.
0: Met roze hartjes.
1: Met roze hartjes.
0: Welkom, lieve zusje. Dus het is al een zus van Jade, die is op 11 augustus geboren. Van Julie. De grote broer heet Stack. Of Stag.
1: Stack.
0: Stack.
1: Zakken volle stacks.
0: 2 meters en een Peter ook. Oké, leuk. Kan niet op. Jij eentje?
1: Ja, de Pokémon-kaarten zijn allemaal open gedaan, dus dan doe ik mijn babykaartjes open.
0: Ja, het is...
1: Oh, ik denk een tweeling.
0: Echt?
1: Bas en Tuur. Oh. Kijk, oh.
0: Dat is een dubbel kaartje.
1: Een dubbel kaartje. Bas en Tuur.
0: Zit er veel tijd tussen?
1: 1 uur 59 en 21 uur 37. Dus echt wel nog bijna een half uur.
0: Ah ja, goh, dat moet een pittig half uur geweest zijn.
1: Ja, toch wel.
0: Dan blijven duwen, er komt er nog één. Oh.
1: De tweede was ook 250 gram zwaarder.
0: Ah ja, zwaarder. Oh, oké. Oké, leuk. En hoe ziet het kaartje eruit?
1: Het is een kaartje met giraffen in een autootje erop, met ballonnen. Echt wel...
0: Ja, cute, schattig.
1: Tol.
0: Hier is Fedde. Nog nooit was iemand zo welkom. En Fedde is geboren op 27 september. Die is echt nog vers. Fantastisch, proficiat, Fedde. Maar het kaartje van de week is nog iets anders geworden. Er is één kaartje dat ons extra is opgevallen.
1: Ja.
0: Waarvan we zeggen van ja, oké, daar sturen we met heel veel plezier de Vincent Live Baby Gym naartoe. Als je een kaartje hebt gestuurd, hou je telefoon in de buurt. Want we gaan jou opbellen. Als je geen kaartje hebt gestuurd, dit verhaal wil je niet missen.
2: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Vanavond in Blind Getrouwd bij VTM. Brugse romantiek, maar niet voor iedereen. En bij VTM 2 is de laatste aflevering van The Hunting Party doorspekt met gif. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Dit is Vincent Live. Let's have some fun.

0: Shut up and dance. We zitten met z'n allen met zometeen 1200 euro in de prijzenpot van Winnemet.
1: Oh.
0: Ik heb 3 testopgaves ook voor jou, Gerben.
1: Oei.
0: Nee, je gaat het goed doen, daar ben ik zeker van.
1: Ah ja, oké.
0: Benieuwd dus welke letter we spelen, dat is allemaal voor zometeen. Maar eerst...
2: 1 kilometer baby's.
0: Verzamel ik 1 kilometer baby's. Uiteraard, geen echte baby's, wel geboortekaartjes. Daar staat dan op hoe lang de baby was bij de geboorte en dat tellen we allemaal op. We zitten aan een dikke 100 meter ondertussen, maar er is 1 kaartje elke week dat er uitspringt. En de mensen die dat kaartje hebben opgestuurd, die winnen de Vincent Life Baby Gym. Dat is een prachtig exemplaar, Gerben.
1: Het is fenomenaal, het is echt een nieuw staaltje technologie voor baby's, het is zot.
0: Het maakt lawaai, het geeft licht in het donker en heel veel kleur als er licht op staat.
1: Dus en er hangt ook nog een echte Vincent aan, hè?
0: Een 3D-pinte Vincent. Anders is het niet de Vincent Life Baby Gym natuurlijk.
1: Voilà.
0: Het kaartje van de week van deze
2: 1 kilometer baby's. Dit is het kaartje van de week.
0: Komt van Cas. Baby Cas. We hebben een mooi kaartje gekregen. Maar we hebben daar een aantal vragen over, dus we hebben de papa even gebeld. En dat is Tom, 32 uit Antwerpen. Dag Tom.
3: Dag Vincent.
0: Eerst en vooral, hoe gaat het met de mama en hoe gaat het met Cas?
3: Het gaat heel goed met Cas. Hij groeit goed, eet goed, slaapt ook wel goed. Wordt nog maar 1 keer per nacht wakker.
0: Oh,
3: ze kunnen niet klagen en met de mama gaat ook alles goed. Ze doet dat fantastisch.
0: Alright, dat is goed te horen. Je bent ook de eerste vader in deze rubriek. Toen waren het altijd van moeders aan de lijn.
3: Dus
0: dat is een bloemetje voor jou, Tom. Maar vertel eens, het kaartje, wat zien we daar precies op?
3: Ja, we zien daar eerst Cas, zijn naam, maar dat is gespeld in handgebaren, alleen in het handenalfabet. En dan zien we ook grote broer Louis en Cas samen. Dat handalfabet, dat is eigenlijk een verwijzing naar de grote broer Louis, die is doof geboren. En die houdt handjes vast van Cas. En Louis heeft ook een implantaatje op.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is dat... gebarentaal. Maar staat er dus Cas in gebarentaal op? Of zeg ik dat verkeerd?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Inderdaad.
0: En grootbroer Louis heeft, als ik op de foto's inderdaad een hoorimplantaat, of de tekening een hoorimplantaat, kan die wel horen? Of communiceert hij echt met jullie in gebarentaal?
3: Hij communiceert voornamelijk in gebarentaal. Dus we zijn er samen met hem nog aan het leren. Maar met zijn implantaat hopen we dat hij gaandeweg wel dingen oppikt. En we merken, beginnen ook wel al dingen te merken. Bijvoorbeeld ook wel leuk, als Cas heel luid weent, kan hem zijn eigen al eens omdraaien om te kijken wat dat baby allemaal aan het doen is.
0: Ja, wat is dat voor zever dan, denkt hij dan diep van binnen? Dat is fantastisch.
3: En dan trekt hem zijn implantaat af. Ja. Nee, dat is niet waar.
0: Ga je dan op een dag aan Cas ook gebarentaal aanleren?
3: Ja, dat is zeker de bedoeling. Want anders gaan we misschien Louis uitsluiten aan bijvoorbeeld de eettafel en zoals wij praten door elkaar en over elkaar, dan gaat hij waarschijnlijk niet kunnen volgen.
0: Ik zit zelf nu nog maar net in het vaderschap. Ik kan me niet inbeelden hoe het is om tijdens het vaderschap en het leren van dat alles ook nog eens gebarentaal te moeten leren. Hoe was dat voor jou?
3: We zijn vrij goed ondersteund door in Antwerpen is dat Coca. En dan kwamen er mensen naar ons om gebarentaal te leren. Die organiseren ook een gebarencafé. Dan komen wij in contact met andere ouders van slechthorende mensen. En we hebben ook nog een cursus VGT-leren online kunnen volgen. En nu zijn we het gewoon aan het leren. En we zien wel, maar vanaf dat Louis naar de kleuterschool gaat, dat gaat dan in het bijzonder onderwijs zijn. Gaat hij waarschijnlijk wel in een stroomversnelling gaan en dan gaan wij nog een tandje moeten bijsteken.
0: Dat is prima. Alles op zijn tijd, Tom. Maak u daar maar geen zorgen over. Tom, we vinden het een prachtig verhaal en we sturen met plezier de Vincent Life Baby Gym naar jullie op.
1: Absoluut.
0: Die ziet er flashy uit, die maakt ook stevig lawaai. Dus dat gaat geen enkel probleem zijn daar thuis, hoop ik. Geniet ervan en geniet ook van de prachtige tijd met jullie vieren dan vanaf nu. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel. Tot ziens.
0: Bye-bye, Tom. Als je zelf ook een kindje verwacht, mag je altijd een kaartje sturen. Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En dan komt het aan hier.

0: Jamie Miller en Baby Doll. Toepasselijk nummer na zo'n mooi verhaal van luisteraar Cas, kerstverse luisteraar Cas en zijn vader Tom natuurlijk.
1: Winnen met...
0: Ja, dat gaan we spelen. Winnen met een bepaalde letter en vooral een prijspot van 1200 euro.
2: Fenomenaal veel geld, hè?
0: Dat is zeer veel geld. En de vraag is of jij klaar bent, Gerben, voor jouw drie testopgaves.
2: Nee.
0: Even ontdekken met welke letter we spelen.
1: S.
0: De titel van een liedje.
2: Summer's Cigarettes of zoiets. Het zal wel een lied zijn.
0: Bestaan. Een meisjesnaam.
2: Steffi Merci.
0: Oh, goed zo. Oef. Een Grieks filosoof.
2: Wat? Maar dat doet je expres. Socrates.
0: Goed zo.
2: Hey,
0: en een depper tegenaan al. Als je het even goed kan als Gerben, stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een S. En dan maak je kans zometeen op 1200 euro. Na Silver en Turn the Tide.

0: je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: 6 uur, goeie avond. Het nieuws krijg je van Loren.
3: Goedenavond. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien getuigen de wetsdokters. Dit jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Mikkel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özkunes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Mikkel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan 83 euro. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V. Nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde. Omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt Van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. En we zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wever zijn deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlakbij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier moet bijrekenen. Op de Brusselse buitenring tel je 40 minuten bij van Grimbergen tot Zellik en een kwartier van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de binnenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal, 18 minuten van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord en 15 minuten van Expo tot Machelen. Op de E40 richting Gent 26 minuten van Sint-Agatha-Berchem tot Ternat, daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse, op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Aralingeroever tot Borgerhout. Op de E313 een kwartier verliezen van Massenhoofd tot Wommelgem. Sta ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Wegens een vakbondsactie hoort u nu... Vincent Live.
2: Maar we hebben wel 1200 euro in de aanbieding. Zometeen naar Kygo bij Vincent Live en Take Me Back.

0: bij Vincent Live. We hebben in onze show achter de schermen een online medewerker. Die doet Instagram en de TikTok en zo van Q-Music en van Vincent Live. En zijn naam is Jels. Jels is de Gen Z'er van het team. Maar nu hebben we Gerben, dus we hebben er twee.
1: Joepie!
0: Jels en Gerben, jullie kennen elkaar natuurlijk ook goed, want we maken samen van A tot Z.
1: Ja, en ik ken Jels ook van Team Online. Wij doen ook samen dingen.
0: We zijn samen naar de Ardennen geweest vorig jaar.
1: Dus wij hebben al veel samen gedaan, Jels en ik. En ik moet zeggen, als ik iemand grappiger vind op de vloer dan u, dan is het Jels wel.
0: Wel, Jels heeft inderdaad een voorliefde voor woordmopjes. En hij heeft daar ook een rubriek mee die hij te pas en te onpas komt doen. En ik wist dat jij daar een goed publiek voor ging zijn, dus we gaan hem zo meteen nog eens uitnodigen.
1: Vind ik echt een geweldig idee.
0: Voor mensen die de rubriek niet kennen, hij neemt gewoon een artiest, hij gaat ermee aan de slag en zoekt wat dingen die rijmen. En als hij dan op een rijtje zet, dan wordt dat leuk. Zoals hier met Pommelien Thijs.
2: Hoe noem je Pommelien Thijs waarmee je twee houten planken aan elkaar hangt?
0: Pommelien Vijs.
2: Just. Hoe noem je Pommelien Thijs die na haar werkuren naar school gaat?
0: Pommelien. Avondonderwijs.
2: Exact. Hoe noem je Pommelien Thijs die ook iets is wat de politie graag afneemt van Ruben van Gucht?
1: Pommelien Rijbewijs.
3: Pommelien
1: Rijbewijs. Ja. Yes.
0: Pommelien Rijbewijs. Benson Boone.
2: Hoe noem je Benson Boone die ook de zanger is van Clouseau?
0: Benson Koen.
2: Hoe noem je Benson Boone die 67 plus is?
3: Een Benson pensioen.
1: Ja. Ja.
2: Hoe noem je Benson Boone die een gebouw is voor cowboys?
0: Benson Saloon. Ja, hij heeft een nieuwe artiest, die komt er zo meteen aan.
4: Q-Music. Winnen met een S.
0: Eerst gaan we naar Jenka, 37 uit Hamadag. Jenka.
5: Dag Vincent.
0: Jenka, vertel eens, wat zou jij doen met 1200 euro als je dat wint zo meteen?
5: Ah wel, ik wou deze zomer al een lounge-set kopen. Dat is er niet van gekomen. En met 1200 euro denk ik dat we daar wel al ergens mee komen.
0: Een lounge-set. Voor in de living dan of voor in de tuin? Want het is wel
5: in de tuin, in de tuin. Dus het is niet het ideale seizoen, maar ja.
1: Maar zo op dat stof nu, zou je in een tuin zitten?
0: Zijn het dan nu zo speciale kortingen, omdat het toch winter wordt voor een half jaar? Of niet?
5: Ja, ik hoop het. Ik moet zeggen, ik heb van de zomer een paar keer gekeken, maar ja, nu heb ik het eventjes geparkeerd.
0: Ja, dat kan duur uitvallen, ik snap het wel.
5: Ja, inderdaad. We hebben andere kosten gehad.
0: Wat is je lievelingswoord met de S?
5: Ah, wel, ik zeg speciaal, want het mag wel een beetje speciaal zijn.
0: Ja, met tomaten of curry ketchup?
5: Tomaten.
0: Okay. Staat er eigenlijk een Dynamite speciaal? Doen mensen dat?
1: Nee, ik heb dat wel al gedaan in de speciaal saus gedopt. Maar ik heb ook een tattoo met een currywoord speciaal, waaronder staat ik ben speciaal, hè, Vincent.
0: Ah, het is juist. Hoe kon ik dat nu vergeten?
1: Dus ik vind het helemaal geweldig dat speciaal uw favoriete woord is.
5: Ja.
0: Je krijgt zo meteen van mij, Jenka, 30 seconden en 10 categorieën. Als jij voor elke categorie een woord kan geven met de S begint, binnen de tijd tenminste, dan win jij die 1200 euro. Anders spelen we morgen opnieuw voor 1250 euro. Ben je er klaar voor?
5: Min of meer.
0: Dat is goed genoeg. Veel succes.
5: 3, dank 2, u.
0: 1. Een beroep.
5: Schatter.
0: Iets voor aan je voeten.
5: Sandalen.
0: Een auto-onderdeel.
5: Stuur.
0: Iets van vlees.
5: Saté.
0: Een zanger of zangeres.
5: Sandra Bullock. Sam Boris.
0: Een land.
5: Sandra Kimboek. Spanje.
0: Iets uit de badkamer.
5: Spons.
0: Een Belgisch treinstation.
5: Met leden, nee, dat is geen. Schellenballen.
0: Iets uit de tuin en de tijd is op, verdorie.
1: Wel dichtbij, wel dichtbij.
0: Ja, 8 op 10.
1: Ja, maar ik ben wel aan het denken, ik heb geen spons in mijn badkamer liggen.
0: Nee.
5: Zo, een spons waarmee dat u kunt wassen?
1: Ja.
5: Een waspons?
0: Het kan.
1: Ik moet misschien eens een waspons aanschaffen.
0: Ja, ik ben blij dat je het eindelijk zelf door hebt gedaan.
1: Ik snap het, ik zie op die collega's kijken. Ja, ja.
0: Iedereen een duik van lachen.
1: Ja, iedereen. Kom aan, Gerben. Kom die waspons.
0: Nee, ja, en de rode draad in dit spel is dat ik echt heel veel goedkeur als het maar met de juiste letter begint. En spons in de badkamer heeft toch wel een oké associatie. Maar helaas, Jenka, was het allemaal net niet snel genoeg. Verdorie toch. Maar je wint wel de nieuwe troostprijs sinds vorige week, de Vincent Live Disco Ball. Ben je daar klaar mee?
5: Ja, en mijn kinderen gaan dat superleuk vinden, dus dat komt ook zeker van pas.
0: Het is voor de kinderen, prima. Jenka, merci om mee te spelen, tot ziens.
5: Oké, dankjewel, salutjes.

0: kan iemand zo'n schattig vertederende kerstreclame maken met dit als soundtrack, alsjeblieft? Teddy Swims met de Q-topschijf van deze week. Perfect Man. Zometeen open de deuren van de Q-rechtbank.
1: Ik vind het wel spannend.
0: Ben je er klaar voor, Gerben?
1: Ik denk het.
0: Dus er zijn weer heel wat mails binnengekomen dit weekend van dingen die luisteraars hebben uitgestoken. Klein kattenkwaad, soms net iets groter kattenkwaad, maar dat is niet erg. Je kan altijd mailen naar q-rechtbank@qmusic.be. Die verhalen lees ik dan voor. Ik maak ze wel anoniem voor de duidelijkheid. En dan gaan we met alle luisteraars van Q-Music samen de Q-rechtbank vormen en veroordelen of vergeven. Als je op voorhand moet zeggen welk type je bent, ben je eerder een veroordeler of eerder een...
1: Ik ben vergevingsgezind, wel heel vergevingsgezind. Soms te ook, dat je zo daarna denkt van ik ben er eigenlijk wel nog pist om, maar het is al gebeurd. Ik heb al vergeven.
0: Ja, dus je bent eigenlijk het omgekeerde van Paulien van het Nieuws dan, wat
1: dat
0: betreft.
1: Ja, maar dat is ook goed. Een beetje afweging in de rechtbank.
0: Afwisseling in het leven, dat is niet erg. Zeker en vast. En we oordelen met z'n allen natuurlijk. Hè. Jouw stem is evenveel waard als die van eender welke luisteraar.
1: Ja, zo werkt dat bij een volksjury.
0: Niet minder. Maar we gaan ons eerst met iets anders bezighouden. Vincent Live bestaat uit een team van meerdere mensen. En achter de schermen werkt Jels. En Jels doet de sociale media van Vincent Live. Dag Jels.
2: Hallo.
0: Jij bent eigenlijk onze babysit als Gerben en ik op pad gaan om te filmen voor Van A tot Zot.
2: Ja, dat is nog zacht uitgedrukt, ja, inderdaad.
0: En waarom je voor elke letter van het alfabet een activiteit doet.
1: Hij moet nu ook niet zo doen, want allez, sorry Jelske, maar elke keer als we aan het filmen zijn, dan staat jij stuk te gaan achter de schermen ergens en dan kan ik mijn lach ook niet meer inhouden, hè, want dan staan we daar weer, weet ik veel wat te doen en hij kan zijn lach ook nooit inhouden.
0: En hij bedenkt de activiteiten ook, hè.
2: Ja,
0: ook
2: ik kan waar. Jullie, dus let op wat je zegt, of ik laat u de volgende keer iets anders doen.
1: Ik heb mij al alles laten doen wat ik niet zou willen doen, Jels. Het maakt me niet meer uit. Carte blanche.
0: Maar ook Jels heeft een rubriekje binnen Vincent Live, die te pas en te onpas passeert, waarin je een artiest neemt en daar allemaal mopjes rond maakt. Welk artiest is het vandaag?
2: Vandaag gaat het over Jonas Blue.
0: Jonas Blue, oké. Doen we al even twee om op te warmen en dan straks de hele reeks?
2: Ja, goed.
0: Start.
2: Hoe noem je Jonas Blue met rubberen laarzen?
1: Jonas Kachou.
0: Kachou. Jonas
2: Kachou. Hoe noem je Jonas Blue, die ook een traditionele Chinese krijgskunst is?
1: Samurai Chu. No.
0: Jiu-Jitsu.
2: Jonas Kung Fu.
0: Jonas Kung Fu. Oké, veel meer van dit zometeen.
3: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
4: Wie doet er mee? We hebben wind mee als de week draait. Laat een nat als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Zeg. Van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan,
8: maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
11: Ontbijt op bed gelijk een koning.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
11: King size.
10: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: One Last Time van Ariana Grande bij Vincent Live. Het is tijd om te luisteren naar de laatste nootjes van deze show.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Welk nummer eindigt er zo? Heb je een idee, Gerrit?
2: Dat is een kerstnummer, 100%.
0: 100% niet?
2: Ik ben daar heel... altijd als ik 100% zeg, dan...
0: Is het niet, dat is zoals in de verhaal.
2: Ja,
0: dat is ook geen succesverhaal, Gerben.
2: Doe nog eens één keer als je wilt.
0: Ja.
2: Ja, iets van Ariana Grande of zo zou ik ook zeggen.
0: Die heb ik echt net gedraaid, dus dat gaan we niet nog eens doen over 20 minuten en een half uur. Maar geen probleem, als je het zelf weet, dan mag je het laten weten via de app van Q-Music. Tijd om op te tappen. Jels, Jonas Blue is de centrale artiest. Ben jij er klaar voor?
3: Ja, 100%. We hadden daarnet al, hoe noem je Jonas Blue met rubberen laarzen?
0: Jonas Kachu.
3: Alright. Hoe noem je Jonas Blue die ook de leukste radiozender is van Vlaanderen?
0: Jonas Q. Hey, dat was lang nadenken.
2: Je werd eerder. Hey,
3: dat was wel spannend. Hoe noem je Jonas Blue die, als het mooi weer is, af en toe eens graag een vleesje eet?
2: Jonas Barbecue.
3: Ja, yes. Hoe noem je Jonas Blue die graag naar ABBA luistert?
0: Jonas Waterloo. Yes.
3: Hoe noem je Jonas Blue die zich bevindt in Zuid-Amerika?
0: Jonas...
2: Mexico?
0: Peru!
2: Mexico. Jonas Mexico.
3: Ja, ik reken het bij u. Hoe noem je Jonas Blue waar mensen niet helemaal open over durven praten?
0: Jonas Taboo.
3: De voorlaatste, hoe noem je Jonas Blue? Hoe noem je Jonas Blue die vertrekt of verdwijnt?
2: Jonas... ik weet het niet.
0: Ik wel.
2: Jonas Bye Bye You?
3: Jonas Toedeloo! En de laatste, hoe noem je Jonas Blue die een hele week met Gerben moet samenwerken?
2: Jonas...
0: Kapot moe!

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Is er nog eentje binnengekomen via de app van Funky Music van luisteraar Dries? Dankjewel daarvoor. Jonas Blue die verkoud is.
1: Jonas Achu!
0: Jonas Achu! Allee, nog eentje. Hoe noem je Jonas Blue die het nieuws afleest van een scherm?
1: Jonas, nieuwslezer?
0: Jonas Autocue. Heerlijk, dankjewel voor de input. Als er nog zijn, stuur maar door via de app Funky Music. Maar wij gaan zo meteen ons wel buigen over een moeilijke zaak in de Q-rechtbank. Maar eerst, Lore, heb jij nieuws over een incident op een school in Wilrijk in Antwerpen?
2: Ja, daar zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Dat incident dat gebeurde 2 weken geleden al, maar het raakt nu pas bekend. Na schooltijd ontstond een discussie. De dochter van de vrouw zou met water hebben gespeeld, maar mocht dat eigenlijk niet door medische redenen. De moeder die viel de leerkrachten dan verbaal en fysiek aan. Ze raakten alle 3 licht gewond en kunnen nu ondertussen al 2 weken niet werken. En de Europese gasprijs piekt. Je betaalt nu al meer dan €83 per megawattuur. Dat is ongeveer 15% meer dan begin deze maand en ook het hoogste niveau in een maand tijd. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Dankjewel. Hoe noem je Jonas Blue die melk geeft?
1: Jonas Koe.
0: Hoe noem je Jonas Blue die een hit is van Shakira?
1: Jonas...
0: Hey, dankjewel voor de input, Hans en Amber, in de app Funky Music. 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 50 minuten extra van Diegem tot Expo. Op de binnenringen kwartier van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Aralinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Op de E40 richting Brussel 11 minuten van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Op de A12 richting Antwerpen 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Fever Dream bij Vincent Live. Oké, nog vier Jonas Blue op om het af te leren.
1: Allee dan.
0: Van Jonathan, hoe noem je Jonas Blue die spits is bij de Rode Duivels?
1: Jonas Lukaku.
0: Goed zo. Hoe noem je... Dat is van Lorenzo uit Gent. Hoe noem je Jonas Blue die moet zwijgen?
1: Dat weet ik niet.
0: Jonas back to. Freddy die stuurt de hond van Jonas Blue. Heet...
1: Jonas...
0: Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo.
0: En dan om het af te leren, Stijn uit Sint-Rijden stuurt Jonas Blue die het opneemt voor gayrechten.
1: Oei.
0: Jonas LGBTQ. Kom dan maar binnen via de app. Dankjewel daarvoor.
2: De Q-rechtbank.
0: Alright, dit is een zeer plechtig moment bij Vincent Live. We gaan ons buigen over de zaak van een luisteraar. Luisteraar Lize specifiek. En dan gaan we allemaal via de app van Q-Music doorsturen in tekst of in audio of we deze luisteraar willen veroordelen of vergeven en waarom. Ik ga het verhaal voorlezen. Gerben, het is de eerste keer met jou.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Je mag wel wat lawaai maken tijdens het verhaal of eventueel een bijvraag stellen als je iets niet begrijpt of zo. Maar je mening mag nog heel even proberen het diep van binnen te houden.
1: Doe mijn best.
0: Zometeen dat we de mensen niet sturen thuis.
1: Nee, ja.
0: Okay. Hier is het verhaal van Lize. Beste rechter Vierens, beste leden van de Q-jury, ik mail jullie met een verhaal van een tijdje geleden. Het was een fijne vrijdagavond met de vriendinnen. We waren zoals zo vaak naar onze favoriete plek in de stad getrokken om spaghetti te eten. Dat doen we heel graag, aan zo'n gezellige grote tafel met z'n allen iets eten en dan nog iets gaan drinken. Dat deden we ook die avond, we aten onze spaghetti met veel goesting op, tetterden en besloten dat het mooi was geweest en dat die avond nog een mooie afsluiter moest krijgen op café. In het restaurant waar we zo vaak gaan en zo vaak spaghetti eten, moet je gewoon daar helemaal vooraan in de zaken wandelen om te betalen. Er staat altijd iemand klaar bij wie je kan betalen, het stipt bij rekening en zo krijgen. Gewoon naar de kassa en klaar. Maar toen wij die avond aan ons derde drankje op café zaten, beseften we dat we gewoon naar buiten waren gewandeld. We hadden niet betaald. Het was niet expres, het was niet in ons opgekomen. Er was niemand van ons bij het naar buiten gaan gestopt bij de persoon vooraan om te betalen. Wat we normaal altijd doen. We besloten dat het geen zin meer had om terug te gaan om dit op te biechten. En dat het al wat laat was. We gingen zo vaak naar het restaurant met de hele groep daar eten. Dat gemiste bedrag ging het verschil niet maken. Het zat altijd propvol. Of moesten we toch gaan en het vertellen? Hadden we moeten gaan kijken of er nog iemand in het restaurant was op dit late uur? Hadden we het alsnog moeten gaan betalen? Hadden we de dag daarna moeten teruggaan? We zijn daarna die nog steeds heel vaak gaan eten. Hebben altijd betaald, inclusief dikke fooi. Beste Vincent, rechter Vincent en Q-luisteraars. Zijn wij veroordeeld of vergeven?
1: Oh, mag ik het nu al zeggen?
0: Nee.
1: Weet je wat mijn vraag gewoon is? Je bent daarna nog geweest. Voelt je dat niet schuldig of zo? Allee, ik zou je dan niet op mijn gemak voelen als ik daar aan het eten ben.
0: Dat snap ik. Daar wordt niets over gezegd in de mail, dus ik denk dat het wel oké is. Ze zegt, waar staat het hier? En we zijn nadien nog zo vaak met de hele groep naar het restaurant.
1: Ja, toch, hè? Dus, vind ik spectaculair. Ik zou het niet durven. Ik vind het vooral gewaagd. Maar dan, ja.
0: Hoe zit het bij jou thuis?
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
3: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
4: Ja.
3: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
4: Oh, ja.
3: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
4: Ja.
3: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
4: Ja.
3: Mevrouw, welke kiest u?
4: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Hurman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
11: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
12: Ja.
13: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
17: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: DJ-licious bij Vincent Live en Hope. We zitten in een rechtszaak, jongens.
1: De Q-rechtbank.
0: Het verhaal van luisteraar Lize. Zij ging op een vrijdagavond spaghetti eten met haar vriendinnen op een plek waar ze dat wel vaker deden. Die avond kreeg een afsluiter op café en op café na een derde drankje pas besefte ze: oh nee, we zijn die spaghetti's vergeten te betalen. Ze besloten niet terug te gaan. Het gemiste bedrag ging het verschil toch niet maken, stuurt ze in haar mail. Hadden ze toch moeten teruggaan om het te vertellen en betalen, of is het oké? Okay? Ze gingen er toch zo vaak en zijn er nadien ook nog vaak geweest. Moeten we Lize en haar vriendinnen vergeven of veroordelen?
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Alright, meningen. Even kijken wat de app van Q-Music in de aanbieding heeft. Kim uit Engelmünster die stuurt: veroordeeld. Het is al moeilijk genoeg voor restauranthouders, voor kleine zelfstandigen. Die mensen werken om iets te verdienen. Stefanie uit Tongrecht ook veroordelen. Ik zou gewoon teruggegaan zijn om te betalen. Maar Johan zegt dan weer: vergeven, kan gebeuren. Je zou de volgende dag kunnen teruggaan als ze open zijn en alsnog betalen.
2: Ja, maar ja.
0: Maar wel vergeven, zegt hij. Benjamin.
3: Beste edelachtbare Vincent, ik veroordeel haar. Want hoe kunt u zoiets vergeten? Eerst je buik vol vreten en daarna weggaan zonder te betalen. Dit kan niet.
2: Benjamin heeft een duidelijke mening wel, hè?
0: Ja. En wat is jouw mening?
2: Mijn mening is, mag ik het echt zeggen nu?
0: Ja.
2: Ja, kijk, ik zou wel veroordelen. Ja. Ik heb zelf in de horeca gewerkt. Ik weet hoe zwaar de horeca is om te werken. En ik denk, als je met zoveel vriendinnen naar een restaurant gaat en spaghetti eet, dat kost wel wat. Dat kost hun ook veel geld om te maken. Dus ja, je moet gewoon teruggaan. Al is het een dag later, een week later. Zeker als je daar nog gaat eten, vind ik dat persoonlijk heftig.
0: Ik vind het vooral omdat ze daar dan vaste klant waren. Of zo.
2: Ja, als je zo in het buitenland ergens bent en dat gebeurt, ik kan er ergens in komen. Maar niet uw vaste zaak, hè.
0: Ja. Dat vind ik ook. Maar meningen zijn verdeeld, worden net al Benjamin. En we hebben ook Marjolein aan de lijn. Dag Marjolein. Marjolein. Cindy, sorry, Marjolein was ik aan het voorlezen. Cindy staat hier. Cindy, hallo.
4: Ah, oké. Okay.
0: Ah, sorry, Cindy, ik heb je Marjolein genoemd.
4: Dag Vincent, ja. Geen probleem.
0: Ik zal eerst het bericht van Marjolein sturen. Ze zegt: vergeven, het is toch dom om terug te gaan. Ze moeten bij het restaurant maar zelf bij de pinken zijn en zo'n dingen opmerken. Maar jij, Cindy, jij hebt ook een mening. Vertel.
2: Ah ja.
4: Ja, inderdaad. Ik zou ook zeggen absoluut vergeven. Want zelfs zijn wij het ook ooit tegengekomen in Plopsaland.
0: Oh.
4: Een vriendin en ik waren lekker gaan eten in het Prinsessia Kasteel met de kids.
0: Oh ja.
4: En door het enthousiasme met de kids zijn wij ook gewoon naar buiten gestapt. Hebben we de dag nog verder leuk beleefd. En s'avonds bij thuiskomst dachten we van: oeps, we zijn iets belangrijks vergeten. En dat was het betalen in het Prinsessia Kasteel. S'avonds toch wel nog proberen te bellen naar Plopsa, maar helaas was het gesloten. Dus ja, hebben we het er dan ook maar bij gelaten. En ja, het was echt niet de bedoeling. Missen is menselijk, dus sorry Plopsaland, maar toch, ik zou het vergeven. Ja,
0: ik zag laatst Gert Verhulst, hij is veel afgevallen dat hem geen eten niet meer kan betalen. Dus.
4: Ja, voilà, dat zal de reden geweest zijn.
0: Maar ik begrijp jouw verhaal wel net iets meer dan dat van Lize, denk ik.
2: Ik ook. Ik denk...
0: Je kan niet terug naar dat restaurant, want dat is ver weg en gesloten.
2: En je hebt nog de moeite gedaan om te bellen,
4: ja,
2: hè, om nog contact te krijgen met Plopsaland.
4: Ja,
2: Plopsaland is ook een veel grotere
0: orde. Dat mag in principe niet meetellen, hoe groot of hoe klein het bedrijf is, toch?
4: Nee, natuurlijk niet.
2: Maar je hebt je best gedaan, Cindy, dat voelde
4: ja, maar de eerste keer toen we de eerste keer binnen waren, terug in Plopsaland, en Prinsessia Kasteel passeerden, was het toch wel een vreemd gevoel van: oeps, mocht je toch nog binnen gaan? Maar dat dachten we van, ja, het was al enkele maanden ervoor, dus
0: ja. Okay, dat snap ik. Alright. Cindy, prima verhaal. Wij gaan naar de resultaten, de uitspraak van de Q-rechtbank. Tot de volgende keer.
4: Dankjewel, tot later.
0: Luisteraar Lize, die ooit met haar vriendinnen spaghetti had, maar achteraf bleek vergeten te hebben met betalen, is bij deze officieel voor eeuwig en altijd veroordeeld.
2: Klapt je de rechtbank?
0: Dat kan, als je de openbare aanklager of zo bent. Jij mag dat.
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Jij mag dat.
2: Mag ik wel iets zeggen? Volgende keer uw pak terug aan. Ik vind zo wat... Het voelt niet officieel.
0: Mijn rechter viruspak.
2: Ja, uw rechter viruspak.
0: Morgen beloofd bij deze.
2: Yes!
0: Nu Ella Langley bij Vincent Live.

0: niet nodig van Fleming samen met Meteor bij Vincent Live. Zometeen is er Joren Lintzen met een nieuwe editie van zijn show, Joren Lintzen. Maar eerst gaan we luisteren naar de laatste nootjes van vandaag. Die klonken zo.
1: Ik denk nog steeds een kerstlied.
0: Het is nog steeds fout, wat een verrassing. Maar het bleek nu wel geen makkelijke opgave te zijn. We gaan naar Louise, 22 jaar uit Merksem. Dag Louise.
1: Louise.
0: Oh, oh, oh. Louise.
1: Louise.
0: Ja, Gerben, soms loopt er even iets mis met de telefoonlijn, maar normaal gezien zouden we Louise nu moeten horen. Dag Louise.
2: Ja, hey.
0: Hallo, oké, we horen elkaar. Louise, welk nummer heb jij herkend?
2: Ik denk Taylor Swift met Anti-Hero.
0: Dat is volledig correct. Jij krijgt van mij 10 seconden zendtijd. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, alright. Ik denk het.
0: Alright, dan mag jij eraan beginnen in 3, 2, 1, start.
2: Hallo allemaal. Geniet van jullie maandagavond. Zijn jullie ook Swifties? Ik wel. Hier is Anti-Hero van Taylor Swift.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
1: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
0: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: 1 over 7, nieuws krijg je van Loren.
4: Goedenavond. Een incident aan een school in Wilrijk in Antwerpen. Daar zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar het raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
4: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed, waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Ja. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden.
3: Ja, ik begin licht gewond aan dit radioprogramma. Zojuist mijn hoofdtelefoon tegen mijn wezen gesmeten. Heb je gezien, Loren?
4: Ja, het zag er heel grappig uit.
3: Ja, jij was aan het lachen. Ja, ja. Echt, een vuile sadist. 8 files op onze snelwegen. Je verliest er 5 minuten en meer op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem is de weg afgesloten. Je verliest daar 1.5 uur. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 12 minuten aanschuiven. Op de Brusselse buitenring dan tussen Grimbergen en Jette 24 minuten. Binnenring tussen Machelen en Zaventem-Hinolaan 9 minuten erbij. Op de A12 richting Antwerpen tussen Ekre en Antwerpen-Noord 12 minuten. Ook bumper aan bumper op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 10 minuten aanschuiven. E40 richting Brussel tussen Aflichem en Grootbeijen. Daar staat een brandend voertuig. Je verliest er een kleine 10 minuten. En op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen nog 5 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
0: Music.
6: Joren Linssen.
3: Ciao, goedenavond vrienden. Het is weer All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond met

0: Radio Kanhit met Ed Sheeran en Castle on the Hill. Helemaal klaar met de maandag stuurt Joke uit Beernem vanochtend een klein ongelukje gehad. Ik hoop in de broek en niet in de auto. Want het, ja, fijn. Daarna veel vervelende klanten en vanavond wou ik spaghetti maken en het gehakt is vervallen. Ook dat nog eens. Ba ba ba ba ba. We got your back. Komt helemaal in orde. Echt waar. Zoveel lekkere hits om je avond goed te starten. Zelfs eentje voor Evi uit Antwerpen.
1: Hey, ik ben Evi en ik zou graag een nummertje van Bruno Mars aanvragen, omdat ik dan mijn avond goed kan starten.
0: Die gaan we zo meteen regelen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Bruno Mars komt er dus aan na de nieuwe van Lost Frequencies. Dit is Don't Forget About Me.

Afgelopen vrijdag was Judith hier bij Q bij Vincent Live. En ze bracht deze You Did Not Sign Up For This live. En daarna gooide ze ook nog een tafel kapot. Niet omdat ze boos was, hè, maar ze mocht dat van Vincent. Want elke vrijdag doen ze van alles kapot in de show. Ze laten daar één herinnering of naargevoel van de afgelopen week achter zich. En dat kan maar op één manier. Een keer goed afreageren. En dat was dan een tafel naar beneden gooien voor Judith. Bon, dat was vrijdag. Nu is het maandag, lieve vrienden. En gaan we richting de eerste avond van de week. Met lekker veel hits aan het begin van die avond. Met All Sit.

0: All you can hit.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
13: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
15: Wel, je hebt geen gaatjes.
16: Waar?
15: Nee, geen maar.
16: Alsjeblieft.
15: Wat blieft?
17: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora!
18: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
0: All you can hit.

0: Zometeen in All You Can Hit krijg jij en word je getrakteerd door mij op het Silent Treatment en Shawn Mendes. Oh, beide heerlijk. Vijf files op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 25 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 12 minuten. Op de A12 tussen Ekre en Antwerpen-Noord 9 minuten aanschuiven. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren nog 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file? Dat kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Q Music. All you can hit. Met lekker veel hits.
2: Aan het begin van je avond.
3: You played it cool and I played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zin in de maandag stuurt Rob. De maandagavond hoop ik dan. Want ik begin je met lekker veel muziek. Dit is All You Can Hit, Shawn Mendes en Treat You Better. En nog voor 8 uur hoor ik onder andere Jason Derulo en Miley Cyrus.
1: All You Can Hit. Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Q. Yes. Q-Music. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: All you can hits.

0: Ook zo'n heerlijke track uit 25 jaar Q. Uit 2006. Toen waren we 5, nu worden we 25. Kelly Clarkson. And Because of You.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

0: Miley op het hitbuffet All You Can Hit tussen 7 en 8 Base Persuade. Zo meteen na 8 uur begint de avond officieel, lieve vrienden. Dus kruip gezellig wat dichter bij de radio. Zeker als je zo meteen de avondpoort wil openen.
1: Het wachtwoord.
0: Je opent die door het wachtwoord te raden. Ik stel zo meteen na drie uur. Is het al zo laat? Nee. Ik stel zo meteen na 8 uur 3 vragen. 2 over de actualiteit van de dag. 1 muziekvraag. Geef je juist antwoord, dan krijg je een tip voor het wachtwoord. En hoe meer juiste antwoorden, hoe meer tips je krijgt. Zal ik al een eerste tip geven? Voor iedereen die toch tracht mee te doen zometeen. Eerste tip is parlement. Dus parlement is de eerste tip voor het wachtwoord zometeen. Dus wil je meespelen en het wachtwoord kraken? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. Wachtwoord in de Q-app. En nu dansen zonder parlement.

0: sterretje bij Carlos Herstel wordt in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: 1 minuut over 8. Goedenavond, nieuws krijg je van Lore.
4: Goedenavond. Een incident aan een school in Wildrijk in Antwerpen. Daar zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar het raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt de politie.
5: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
4: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven heeft een lezing van Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter geannuleerd bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Het dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
3: Hoe warm is het nu dan?
4: Nog geen 14 graden, 15.
3: Okay. Dat is van nieuws, hè. Die hebben op alles een antwoord. Hè. Zwaar, hè? Vinden Lore. Ja, maar ja, toch?
4: Over het blok, hè?
3: Ja, wat? Sorry, versta je niet. Wat? Ja. 1 file op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Daar is de weg afgesloten. 5 minuten dus. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Zeg, goedenavond.
1: Music.
6: Joren Linssen.
3: En ciao, we gaan het wachtwoord van de avondpoorten kraken. Ik heb ook interessant nieuws voor iedereen die wil meedoen met de Highlights DJ Battle.

0: Shakira, Burna Boy en... allez. Die Die. Wij draaien dat nummer nu echt, ik zweer het u, 100 keer op een dag en het dan nog niet weten. Amateur.
1: Het wachtwoord.
0: Gelukkig hebben we echte professionals in ons midden die vanavond het wachtwoord van de avondpoorten gaan kraken, zodat die officieel open kunnen gaan. En zo'n professional is Tine uit Mazeik. Dag Tine.
2: Ja, goedenavond, Joren.
0: Tine, het was een drukke maandag voor jou, hè, want jij bent zorgkundige bij familiehulp. Dus jij, ja, jij doet wel wat... Hoe noemen ze dat bij jullie? Patiënten, klanten? Hoe spreken jullie daarover?
2: Ja, we zeggen eigenlijk onze cliënten, maar ik zeg altijd mijn mensen, zeg ik altijd.
0: Jij bent een warme vrouw, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik doe mijn best voor de mensen en meer kunnen we niet. Hè.
0: Maar wordt dat dan ook een stuk familie? Zie je dat dan ook zo? Allee, ik bedoel niet echt letterlijk van ja, je hebt natuurlijk je eigen familie, maar voel je daar een diepere connectie mee?
2: Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt, want ja, uiteindelijk kom je op bepaalde momenten, kom je er al zoveel jaar en dat is, ja, dat wordt voor een stukje wel, ja, familie misschien niet, maar dat voelt wel een beetje als thuiskomen.
0: Ja, maar kopen jullie dan ook dingen voor elkaar met kerstmis en zo?
2: Ja, sommige mensen hebben wel een attentie voor ons, maar ik doe dat wel ook voor mijn mensen, voor mijn gezinnen waar ik kom. Doe ik ook wel altijd een kleine attentie meenemen.
0: Ja, kijk, je moet ervoor geboren zijn en jij bent er duidelijk voor geboren. Zoveel is duidelijk,
2: Tine. Ja, ik doe het ook echt super graag.
0: Voilà. En ik voel ook dat jij geboren bent om het wachtwoord te kraken en de avondpoorten te openen. Voelde jij dat ook?
2: Ja, ik voel het, maar ik ga heel hard mijn best doen om het ook te laten slagen.
0: Maar dat komt helemaal in orde. Je krijgt zo meteen 3 vragen. 2 over de actualiteit van vandaag. 1 muziekvraag. Per juist antwoord verdien je een tip. En als je alle tips samenlegt, dan zou je het wel kunnen weten wat het wachtwoord is. Ik heb al een eerste tip cadeau gegeven en dat was parlement. Dus bij deze parlement heb je al gekregen.
2: Ja.
0: Maar hier komt vraag 1 voor een tweede tip misschien wel. Vandaag leuk autonieuws in het nieuws, want Citroën gaat zijn wereldberoemde De Chevaux opnieuw lanceren. Het gaat over een elektrische versie die naar verluidt slechts 15.000 euro gaat kosten, wat heel veel geld is, maar naar nieuwe autonormen weinig. Maar zo'n De Chevaux kennen wij natuurlijk ook nog onder een andere naam. Want naar welk dier wordt deze auto genoemd? Tine.
2: Oei, oei. Daar zijn we toch al. Oh.
0: Een heel bekende naam. Allee, we kruipen in onze... Het is een hoefdier, mag ik dat zeggen? Ja. En het is geen paard. Doe even een gok. Als het niet is, is het niet erg.
2: Het is een dier.
0: Ik wil nu een antwoord.
2: Een schaap.
0: We zijn weg met het schaap. Ja, dat zou heel leuk zijn geweest. Het was een geit.
2: Het was een geit.
0: Ik had niet juist rekenen. Schaap, hadden ze maar voor schaap gekozen. Een veel betere optie. Veel beter geweest, Tine. Maar nee, het was een geit. Geen eerste tip, wel een tweede vraag. Er komt een nieuwe reclamespot, of er is een nieuwe reclamespot gelanceerd voor een gokplatform, waarin actrice Sydney Sweeney bijna naakt staat. Het enige wat haar lichaam bedekt zijn rugbyballen. En het is zo'n spot gemaakt voor de ogen. De inhoud wordt bijzaak. Maar ze legt in de video wel één ding klaar en duidelijk uit, namelijk dat er mannelijke fans gokken op welke kleur haar onderbroek zou hebben in de spot. En aangezien wij ons laten leiden door de inhoud, is de vraag, ja, welke kleur had de onderbroek van Sydney Sweeney in de reclamespot?
2: Oh, ik heb het eigenlijk helemaal niet gezien, dus dat is eigenlijk een wilde gok wat ik nu ga doen. Wit.
0: Wow, dat is juist. Dat is juist. Dat is juist. Jouw eerste tip is wijs. Wijs, oké, goed. Ik heb nog een muziekvraag. Welke artiest uit 25 jaar Q geeft hier een wachtwoord in?

0: Een heel bekende DJ. Maar ja, wat is zijn naam?
1: DJ van Q-Music, welke bekende? Die zijn allemaal...
0: Wat is
1: Maarten?
0: Maarten van Quali. Dat zou geweldig zijn geweest. Nee, het was Avicii. Het was, ik bedoel geen Q-DJ, maar het was...
1: Oh, ik dacht echt een Q-DJ ja, dat je bedoelde.
0: Ja, maar Maarten had dit perfect gekund, dat weet ik ook, hè, Tine.
1: Ja, voilà, daarmee dacht ik van zeg ja, Maarten.
0: Ja, nee, het was Avicii. Maar dat betekent dat jij eigenlijk twee tips hebt. Het zou zot zijn mocht je het wachtwoord raden. Maar het kan altijd natuurlijk. Je hebt wijs en parlement.
1: Oh.
0: Je moet een gokje doen.
1: Ja. Ik zou het echt niet weten.
0: Dat is niet erg.
1: Oh.
0: Dat is niet erg. Ja, het is, wat moet je nu met wijs en parlement, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, nee, maar kijk, je hebt helemaal je best gedaan. En daarvoor wil ik je bedanken. Maar ik ga wel afscheid moeten nemen van jou.
1: Ja, heel fijn. Fijne avond verder.
0: Hetzelfde voor jou. Ik wens je een goede thuiskomst en veel groeten aan je grote familie. Salut, hè.
1: Ja, doe ik. Dankjewel.
0: Bye-bye. Ja, de traditie luidt als volgt. Ik geef alle tips nu. En dan kan jij meegokken. We hebben parlement, wijs, dier... en vogel. Wat is het wachtwoord dat we zoeken? Bij parlement, wijs, dier en vogel. Open de Q-app en spreek daar een audiobericht in met het wachtwoord.

0: Zometeen bezoek in de studio met belangrijke info voor volgende week, want dan strijden we hier in de avonduren de Highlights DJ Battle. Eerst moeten de avondpoorten nog open, het wachtwoord moet gekraakt worden. De tips waren parlement, wijs, dier, vogel. Veel mensen dachten dat de kat van Bart de Wever het wachtwoord was, de Maximus. Maar nee! Sharon uit Sint-Niklaas en alle girls bij haar in de auto, wat is volgens jullie het wachtwoord? Maar ja, natuurlijk! Het was een uil! Want de Fabeltjeskrant komt terug na zoveel jaren. Ze gaan een nieuwe animatieserie maken van de Fabeltjeskrant. En Sharon, dat was dus het wachtwoord uil. Want dat is toch het dier van de Fabeltjeskrant?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, voilà, kijk.
1: Van de vuile onderbroek.
0: Exact, van de vuile onderbroek. Ja, absoluut. Oh man, jeugdsentiment, heerlijk. Ja, parlement, ze noemen heel veel uilen samen een parlement. Het is een wijs dier en het is natuurlijk een vogel vandaar. Zeg, dat is heel goed, want de avondpoorten kunnen geopend worden. Gaan jullie meeduwen? Wil je even meeduwen met z'n allen?
1: Ja.
0: Oké, perfect. Ik open even officieel het moment waarop we gaan duwen. Daar gaan we. Ja, begin maar te duwen.
1: Ja, we zijn aan het duwen.
0: Maak eens wat geluid ook. Ze zijn open. Sharon en girls.

0: stromen binnen. De powermixen die worden as we speak gemaakt. Voltage, zit er op dit moment al iets tussen volgens jou?
1: Ik heb al heel veel luisterplezier gehad deze dagen. Ik heb al van alles gehoord. Ik heb heel goede hardstyle remixen gehoord. Ik heb urban mixes gehoord, maar dat zoeken we natuurlijk niet.
0: Nee.
1: We zoeken echt de Q-hits. En daar ben ik nog naar op zoek.
0: Ja, jij bent natuurlijk de te bekoren man. Jij bent de jury van de Highlights DJ Battle. Dus jij zegt, oké, hardstyle, dat mag er niet in. Duidelijk. Wat mag er nog niet in? Want ik bedoel, als mensen kans willen maken, moeten ze wel weten van die richting moeten we uitgaan.
1: Alles wat niet hits is, zoeken we niet. We zoeken echt gewoon die hits en skills. Dat vind ik ook wel belangrijk.
0: Oké. Iedereen die nu aan het twijfelen is van, zou ik een powermix insturen om mijn kans toch eens te wagen? We gaan jou richting geven, hè, Voltage? Want jij hebt even een paar voorbeelden meegenomen van wat er bijvoorbeeld in een powermix kan zitten.
1: Ja, ik ben eens in mijn history gedoken van mijn USB-sticks. En ik heb wel leuke dingen bij ter inspiratie. Of als je extra punten wilt scoren bij de jury, ik heb er wel wat mee.
0: Oké, dus als je die hit die Voltage zo meteen voorstelt in je set steekt, in je powermix, dan maak je dus meer kans. Ik heb het maar gezegd. Maar dus, ben je van plan om een powermix te maken? Wacht dan nog heel even. Nog heel even wachten. Gewoon zo een paar minuten. Zo meteen komen de holy hits eraan die je misschien wel eens in je mix, in je powermix kan steken. Als je volgende week wil meedingen naar een plek op het podium van Q Music.

een DJ die het al helemaal gemaakt heeft, Calvin Harris. Zometeen de springplank voor de DJ's van morgen. Na de Koen van morgen en van Amerika, Koen Wouters. Dit is Somber bij Q Music. My body isn't ready.

0: for somebody else.
1: Berichtje in de Q-app van Brent uit Kortenaken.
2: Highlights. DJ Battle.
1: Ik twijfel nog om mee te doen met de Highlights DJ Battle volgende week, want ik vind mijn power mix nog niet zo goed. Ja, je hebt eigenlijk nog een weekje, hè? Dus pas volgende week maandag, de laatste, moet die binnen zijn. En wie weet kan er ook nog wel wat aan getweaked worden, zoals ze dat zeggen. Want de jury van de Highlights DJ Battle is aanwezig in de studio. Voltage!
3: Yes.
1: We hebben al verschillende inschrijvingen binnengekregen, want je kan je inschrijven om dus echt op het podium van Q-Music Highlights te komen spelen. DJ-gewijs dan weliswaar. Je moet niet komen zingen, maar het is echt achter de DJ-booth. Ik kan je daar sinds donderdag voor inschrijven. Maar we hebben dus al verschillende... misschien lag het ook aan ons, hè. Dat kan ook zijn dat het een miscommunicatie was. Hè. Allee, ik zoek het
3: aan ons of aan jou?
1: Aan ons.
3: Oké.
1: Okay. Ja, het is aan ons. Ik take niet one for the team. Nee, maar dus, we gaan het nog eens even duidelijk zeggen. Je moet in je power mix die je instuurt, als soort van sollicitatie om op het podium te staan, moet je... songs, hits uit de voorbije 25 jaar Q-Music steken. Dus dat is niet hardstyle, dat zijn echte hits die wij draaien, die in de Q-top 40 hebben gestaan, die je elke ochtend hoort bij Maarten en Dorothee, waar je mee naar huis rijdt bij Vincent Live. Die hits, die moeten erin staan. En ja, we hebben de chance natuurlijk dat we hier een professionele jury in huis hebben.
3: Oh, wow.
1: Ja, dank je. Jij hebt uit je DJ-set, want jij draait al heel lang voor Q-Music, natuurlijk een paar hits genomen die als referentiepunt kunnen dienen.
3: Ja, inspiratie, ja. Kan je het noemen.
1: Oké.
3: Okay. We beginnen met de eerste, is mijn all-time favorite eigenlijk.
4: Oh, wow.
1: Denk voetbal eigenlijk.
3: Ja, free from.
1: Ja, echt top. Ja, zalig. Dus, oké, steek je Gala en Free From Desire in je power mix.
3: Wauw.
1: Krijg je bonuspunten.
3: Ja, ja, extra punten. Absoluut.
1: Wat nog? Wat kunnen mensen er nog in steken?
3: Ik heb nog een beetje meer DJ-gewijs. Levels, Avicii.
1: Ik kan dat wel goed passen.
4: Hands up, hands up.
1: Ah, mogen ze eigenlijk... alles MC'en, kan. Mogen ze MC'en in de
3: Als het
1: de
3: goed
1: power mix.
3: Is, kan het wel, maar misschien ook... Ja, het moet dan wel echt goed zijn.
1: Het moet goed zijn, ja, natuurlijk. De lat ligt hoog, uiteraard. Nog een voorbeeld?
3: Ja, we spraken daarnet geen drum and bass, maar je hebt ook zo van die poppy drum and bass. En dat is ook eigenlijk hits, hè?
1: Is dit poppy drum and bass?
3: Dit is poppy drum and bass.
1: Poppy drum and bass. Om een kwestie van het duidelijk te houden, vriend. The Weeknd, Blinding Lights, dat zijn eigenlijk de hits. Dus Gala, Freed From Desire, Avicii Levels, The Weeknd, Blinding Lights. Ga in dat register zoeken en gooi dan alles mooi in de blender van de Power Mix en stuur het door via qmusic.be of via de Q-app.
3: Zo simpel is het.
1: En wie weet zullen we dan volgende week hier bij ons in de studio.
3: Let's go.
1: Zijn er hier volgende week echt elke dag?
3: Elke dag. Gaan we samen dit doen.
1: Vreselijk.

0: Pink, fucking perfect bij Q Music. Ik denk dat ze in Slowakije zeer blij zijn. Want als je, pakweg, een half jaar geleden vroeg wat is nu zo typisch Slovaaks, dan stond er op Google te lezen: typisch Slovaaks omvat een stevige keuken met aardappelen en schapenkaas, rijke folklore en een landschap vol middeleeuwse kastelen. Ben je nog wakker?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En aan dat rijtje kunnen we nu Adela toevoegen. Lekker hip, dit is 1.

Daarmee kwam hij afgelopen vrijdag nieuw binnen in de Q-top 40. Better Loving Each Other. Je kan er een hartje aan geven als je het hoort voorbij komen, dat nummer. En dan gaat hij weer hoger in de lijst, want zo werkt dat, een Q-top 40. Zometeen, na 9 uur, één vraag voor vijf nonkels. Een nieuwe ronde, repeat of niet. En er zijn slachtoffers van de stakingen in het land. Want de NMBS staakt, de lijn staakt en de VRT. Ja, zometeen eens bellen met een van de gedupeerden. Eerst de nummer 2? Nee, daar stonden ze een paar weken geleden. Nu op nummer 6 in de Q-top 40. Cat's Eye, dit is

0: 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. De distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leize liggen al een hele dag plat. De app en de websites werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er ook nog geen lege winkelrekken, zegt collega Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijns in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leize zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen en daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Is het nu 14 graden dan?
1: Op sommige plekken wel.
0: Op sommige, ja. En op andere plekken?
1: Op andere plekken dus iets hoger. Ah, ja, okay. Dus komt het minima 14.
0: Minima, ja.
1: Het gaat niet lager dan 14.
0: Ja, maar top, perfect. Zo wat ja, extra informatie.
1: Dat is wiskunde, hè, maar dat ligt niet bij iedereen zo goed.
0: Nee. Ja, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. 5 minuten, dat is dus meer dan 4 en minder dan 6.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet. Er is een nieuwe vraag voor de nonkels. En jij hoort nu de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Day-Day bij Q Music en The Fate of Ophelia. Als je vandaag geluisterd hebt of gekeken naar een programma van de VRT, de openbare omroep, die aan het staken zijn door wat ze bij de Vlaamse regering beslist hebben over het geld en over vooral het geen geld, dan kon je dit horen vandaag.
1: Wegens een vakbondsactie is de normale programmering onderbroken. U luistert naar een vervangprogramma.
2: U luistert naar een vervangprogramma.
0: Gelukkig is er nog Q-Music, maar dat is voor sommigen niet genoeg blijkbaar. Ik moet even naar Koen uit Sint-Katelijne-Waver. Koen, goedenavond.
3: Dag Joren, goedenavond.
0: Ja, is het wel zo'n goedenavond voor jou?
3: Nee,
0: jong. Goh.
3: Door die staking weer al bij de VRT, het is geen thuis, jammer genoeg, hè. Staat genoeg.
0: Sommige mensen kunnen niet met de trein en met de bus naar het werk en er is geen thuis op tv. Ja, dit ga je vanavond niet horen, hè, dan? Nee. Maar dan heb je wel de kans om goede muziek te horen vanavond. Dat is ook wel weer leuk.
3: Dat is waar.
0: Allee, echt goede muziek, want jij hebt op dit moment een vuurkorf aangestoken en Q-Music opgezet.
3: Klopt, ja. Dan is het toch een klein beetje gezellig, hè. Ja,
0: een klein beetje, ik zou denken.
3: Groot gezellig,
0: ja, absoluut. Zeg, kunnen we dat vanaf morgen niet aanhouden? Want thuis, ik bedoel, wat is thuis nu nog als je naar Q-Music met een vuurkorf kunt luisteren, Koen?
3: Maar ja, ik zie al langer thuis dan dat Q-Music is eigenlijk, dus...
0: Is het waar? Hoe lang bestaat dat thuis? Wij bestaan 25 jaar binnenkort. Hoe lang bestaat dat?
3: Ja, dat staat langer. Ik denk al 30 jaar.
0: Is het waar?
3: 30 jaar? Ik denk het wel, ja.
0: Tijd om te stoppen,
3: hè. Ik denk het wel.
0: Nee. Wij stoppen over 5 jaar. Dat hebben we hier al met z'n allen. Nee, dat is niet waar. Nee, wij gaan echt nog 25 jaar doen. Stel je voor.
3: Ik hoop het. Haal je goede muziek weg dan. Dat zou ik soms vinden.
0: Dat zou jammer zijn, hè. Maar dus, jij zegt, ik zie het morgen wel zitten om dit te herhalen. Dus dan, als ik jou morgen terugbel rond dit tijdstip, dan ben je geen thuis aan het kijken. Oké, die legt gewoon af. Heerlijk. Die pakt gewoon de vlucht vooruit. Hij zegt van, ik ga morgen niet nog eens doen. Top. Oké, goed, ik ga morgen wel bellen. Zit dan maar zeker wel.

0: Zojuist thuiskijker Koen aan de lijn. Die geen thuis kan kijken vanavond, want het zijn stakingen bij de openbare omroep. Lieve stuurt, gelukkig ben ik een familiekijker. Allen naar familie switchen. Hé, hey, lieve, dat is ook niet waar, hè. Blijf een keer gewoon hier.
1: Zeg, kom aan.
0: Want zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet. Ik heb jullie stem nodig. Op dit moment zit Ray Dalton en Go That High in repeat of niet. En ik heb het gevoel dat dat nummer anders presteert in de ochtend dan in de avond. Ik heb dat opgemerkt vandaag bij Matthias van den Bulke. Die heeft het nummer rond 20 over 10 gedraaid. Bij Vincent Live hebben ze dat rond 20 over 5 gedaan. En dan komen er toch andere reacties. Bij Matthias vanochtend was het redelijk gemixt. Bij Vincent Live was het unaniem.
2: Bart uit Hamme is geen fan. Nee, het is niks voor hem. Christel uit Kortenmark die heeft ook een niet gestuurd. Er zijn ook wel positieve berichtjes. We gaan eens kijken. Rick uit Kortenaken heeft een repeat gestuurd. Ook Stefanie uit Tongeren is fan.
3: Topschijfje stuurt Louis via de Q-app. En ook Loren zegt super dikke vette beat. Ik vind het mega. Thibaut heeft er het hele weekend naar geluisterd. Dus bij hem thuis stond het al op repeat. Nu zeker ook. Het nummer gaat door. En je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linssen.
0: Dat is dus bij mij. En vanavond is dus zometeen naar Purple Disco Machine. En Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe.

0: Repeat. Of niet?
1: Op dit moment Ray Dalton. Ik denk, als ik juist ben, voor een zevende keer in Repeat of niet. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. We gaan richting het einde. En het einde is voor hem misschien wel het begin. Namelijk dat hij in de playlist van Q-Music raakt. Maar wat vind jij er na een zoveelste keer van? Zoals vanochtend bij Matthias van den Bulke. Mwah, nog vlees, nog vis. Of uitgesproken, zoals bij Vincent Live vanmiddag. Ja, we gaan ervoor. We pakken dat nummer en we steken dat in de playlist. Go That High, zo heet de nieuwe van Ray Dalton. Vind je het een repeat of een niet waard? En waarom? Stuur dat door. Waar? In de Q-App Jam.

Ruben uit Breendonk zegt niet. Hopelijk gaat het inderdaad richting de uitgang, richting het einde. Nee, Ruben, dat gaat niet gebeuren, want Aisha zegt repeat, repeat, repeat. Jasper uit Oosterzeele zegt zeker en vaste repeat. Christophe zegt repeat, een nummer met een zeer goede vibe. Het heeft iets zomers en dat in de herfst. Het is een mooi ritme om nu op het werk te zijn. Met plezier. Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Jan zegt repeat en nog eens repeat en dan nog eens repeat, want het klinkt beter met de keer. Het is duidelijk, je hoort morgen terug Ray Dalton en Go That High. Ik niet praten kunnen, kapot. Dit is Miles Away, of een mag radio op.

0: Het is 9:30. En ik kan je het goede melden. Maar echt kapotte spraakgebrek. Nee, het spraakgebrek werkt wel. Dat is duidelijk. Ik kan je het goede nieuws melden dat je nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelweg. En zo meteen een interventie van de nonkels die gelukkig wel kunnen spreken. Na Bruno Mars en Pommeling Tides.
1: Sounds better with you. Q Music. Joren Linssen.

0: Vijf Nonkels.
1: Yes. Ik stel een vraag. Jij geeft er een goed antwoord op. Zoals een echte nonkel zou doen. Net iets te flauw, want daar houden we van. Klein bommetje in Portugal, lieve vrienden. CNN Portugal heeft een interview getoond waarin de grote Cristiano Ronaldo casual zegt dat hij de beste voetballer aller tijden is.

0: De impressie van Raymond van het Groene Woud wat betreft Cristiano Ronaldo. Hij is dus de man, de beste voetballer aller tijden en hij voelt zich ook nog eens ondergewaardeerd. Dat is allemaal wat hij gezegd heeft. Alleen, het bleek een oud interview te zijn dat de zender per ongeluk uit de kast heeft getrokken. Waarin hij ook zegt dat hij respecteert wie Messi, Maradona of Pelé verkiest. Maar de cijfers die spreken voor zich. En hij is gewoon de meest complete voetballer van ons allemaal. Zijn woorden. En dat gezever over hoeveel goals hij nog nodig heeft om aan die 1000 te geraken, daar heeft hij schoon genoeg van. Hij is de beste en iedereen mag het weten. Ja, dat weten we, Cristiano. En ik vroeg me af, is hij enkel maar de man op het veld en in de kleedkamers of doet hij thuis ook zo? Durft hij tegen zijn vrouw, zijn kersverse vrouw, Georgina, ook op zo'n manier te spreken? Van Georgina!
1: Ik ben de man!
0: En zo ja, hoe reageert zij dan?
2: Eén vraag.
0: Dus wat zegt zowel de coach op het veld, dus de trainer, van Ronaldo als de vrouw van Ronaldo? Dus wat zegt de coach zowel als de vrouw van Ronaldo? Geweldige actie, maar die afwerking laat te wensen over. Of... uw conditie is ook niet meer wat het 10 jaar geleden was, hè, Cristiano? Wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo? Meedenken mag in de Q-app.

0: De vrouw die kan teren op drie hits, waarvan dit de grootste is en daarmee toch een flinke tent op Pukkelpop meekrijgt. Natasha Beddingfield, Unwritten bij Q. Een kleine tip voor iedereen die graag naar een VRT-zender had gekeken. Ja, er is niks op vandaag. Ga eens even op Instagram scrollen richting de pagina van Teddy Swims. Het is echt wel echt een heerlijke profielfoto, maar echt zo een ik kan het niet omschrijven. Hij staat er redelijk schmoezelig op. Maar dat maakt Teddy Swims ook nog een heerlijke man natuurlijk. Hij is opnieuw aan het recht staan na de scheiding met de vrouw van zijn kind. Of de moeder van zijn kind, tenminste. Zijn ex-vrouw. En hij is keihard aan het gymmen. Waarom? Omdat hij de perfecte man wil worden. Gaat dat lukken? Nee, dat weet hij ook. Maar hij doet toch stinkend hard zijn best.
1: Dit

0: topschijf deze week. Teddy Swims, Perfect Man. Een nummer op het lijf geschreven van Cristiano Ronaldo. Want hij is de man, hè. Hij is de man, jongens.
1: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Ja, CNN in Portugal die hebben een interview uitgezonden waarin Cristiano Ronaldo doodleuk zegt dat hij de beste voetballer ter wereld is. Ooit, aller tijden. Ja, dat is geen nieuws, hè. Ik bedoel, dat heeft die man al zo vaak gezegd. En geef me zo'n gelijk, hè. En hij voelt zich ook ondergewaardeerd. Dat is natuurlijk wel, ik ben groot, ik ben klein, zij zijn groot, Calimero-gedrag. Of hij, het bleek wel om een oud fragment te gaan dat CNN Portugal per ongeluk heeft bovengehaald. Hij vindt het ook niet erg als er mensen voor Messi, Maradona of Pelé kiezen, maar hij is wel gewoon de allerbeste, nogmaals. En ik vroeg mij af, is hij enkel zo op het veld, in de kleedkamer, bij de coach, of is hij ook thuis zo? Durft hij dit ook zo tegen zijn kersverse echtgenote Georgina te zeggen? En zo ja, wat is dan haar reactie?
1: Eén vraag.
0: Misschien wel dezelfde als de coach. Dus wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo?
1: Vijf nonkels.
0: Tegen Ronaldo.
1: Nonkel 1.
0: Nonkel Sam, wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo? Goed zo. Nu de tweede bal.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Robbie, wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo? Vanavond mag jij scoren. Oh.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Kenneth, wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo? Zeg Cristiano, rustig hè. Die goal moet niet kapot hè, vriend.
1: Nonkel 4.
0: Zou de vrouw dan bedoelen de goal? Enfin. Nonkel Lena en nonkel Lieve. Wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo? Ik verwacht vanavond minstens een hat-trick.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Rune. Wat zegt zowel de coach als de vrouw van Ronaldo tegen Ronaldo? Je bent er veel te wild ingegaan, jongen. Dus daarom is het nu rood, hè. Bon. Bedankt voor meedenken, iedereen. Morgen een nieuwe vraag voor vijf nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: En zo meteen lekkere hits. Olivia Dean, So Easy, komt eraan. Waarom zeg ik zo meteen?

0: worden oud, jongens. Dit nummer is al uit 2025. Ik dacht dat het van dit jaar was.
1: Vorig jaar, 2025.
0: Ja, ja, maar ik dacht het is 2026. Olivia Dean, So Easy.
1: Oké.
0: Ik dacht dat het zo Sienna Spyro heette. In de studio, Liam. Van Haverbeek.
2: Oh, is dat al een applaus dat ik krijg?
0: Dat ja, ik was niet aan meeklappen, dat is
2: ja.
0: Hey, je kwam zojuist de studio binnen en je zei, doe me. Probleem voor de show zo meteen.
2: Ja. Ik was echt in mijn haar aan het krabben daarnet, want ik doe altijd de quiz van de tweede kans.
0: Ja,
2: kwart voor elf.
0: Ja, waarin dus mensen de quizvragen die verkeerd beantwoord zijn in quizzes all over the place, juist kunnen beantwoorden bij jou.
2: Ja, dus de hele dag kijk ik alleen maar quizzen. Ik haal de beste foute vragen eruit en dan, hup, stel ik die opnieuw. Maar nu, ik vraag dus altijd ik gebruik altijd de vraag van een blokken. Maar ja,
0: de
2: VRT zijn er allemaal aan het staken.
0: Ze zijn aan het staken, ja, dat is
2: juist. Dus ik had een vraag minder.
0: Doe me toch.
2: Maar ik heb het toch opgelost. Het komt helemaal in orde zo meteen.
0: Dus er geraken mensen niet op hun werk, omdat ze geen treinen hebben, geen bussen rijden. En jij zit hier dus te klagen over het feit dat blokken niet op tv is geweest.
2: Ja, hé. Hey. Ik ben sowieso niet de enige. Ik denk dat er nu nog mensen thuis doelloos nog altijd naar een tv zitten staren zonder blokken. Waar is Ben Krabbe?
0: Ik had luisteraar Koen aan de lijn. Ah, ja, die had hetzelfde, maar dan met thuis.
2: Ik snap het helemaal.
0: Vreselijk. Maar je hebt het dus opgelost.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hoe, dat hoor je zo meteen na 10 uur. Spannend. Tot morgen wat mij betreft. Dag.
2: Maar blijf luisteren, hè. Je jaagt de mensen nu weg, hè, door te zeggen tot morgen. Nee, je moet zeggen blijf.

0: Goedenavond, 1 over 10. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en de Leize liggen al een hele dag plat. De app en de website werkt niet. Je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt collega Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn's in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In de Leize zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: En onderweg is het vrij rustig. 1 file maar op de ring rond Gent staat hier richting Oostakker of Uustakker. 8 minuten extra rekenen tussen de Skaldenstraat en Gent Zeehaven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Wat wou jij worden als kind?
3: Music. Liam van Haverbeek.
0: Sienna Spyro die wou rapper worden en ik laat je zo meteen horen hoe dat zou klinken. Na deze van Topic en Nico Santos.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. Volgens sommigen de nieuwe Amy Winehouse, anderen zeggen dat weer de nieuwe Adele. Ik vind het vooral Sienna Spyro. En zij zelf eigenlijk ook, want ze wou heel graag heel cool zijn, vertelt ze in een interview. Een hiphopper, zo zegt het zelf, dus een rapper met andere woorden. Ze heeft ook een tijdje van die muziek proberen maken, maar dat was toch niet helemaal haar ding.
1: I love hiphop. And I love pop music as well, but I was trying to be someone I wasn't, and it was so evident. Like, anyone could see, they were like, okay, like, that's cool, but, you know, it wasn't me. And I guess I did that for a bit, and it was just obvious that it was the wrong thing to do. So I went back to my roots and what I knew, and I love it.
0: Ja, dat voelde dus niet als wie ze was, vertelt ze, maar ik heb daarnet even achter mijn laptopje gedoken en wat geknutseld. Want stel dat dus haar grote hit Great Expectation nu een hip-hop nummer zou zijn, hoe zou dat dan klinken? Wel, zo dus.

Sia en Spyro hoorde je net in Late Night Funky Music. Haar droom was om hip-hop te maken. Dus ik heb het even geprobeerd. Ik moet zeggen, het past toch nog wel, hè? Want ik vind het wel iets hebben. Maar haar grauwe, rauwe stem past toch nog altijd net iets beter op zo'n zielig pianootje en een triestig viooltje. Maar niet zo goed als de OG R&B ladies natuurlijk. De dames van Destiny's Child. Dit is

Lucas en Steve, All I Know. Ik dacht, wauw, wat een heerlijke dag vandaag. Ja, het is natuurlijk staking, hè, dat weet je, bij verschillende openbare diensten. Het staat overal in het nieuws, je hebt het waarschijnlijk al 10.000 keer gehoord. En maar ook dus bij onze collega's van de openbare omroep, de VRT, hebben ze gestaakt op televisie. En eigenlijk vond ik het best nog leuk om ernaar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Fata Morgana bijvoorbeeld heb ik teruggezien, kapitein Zeppels, Kulder Zipke, Peter Live ook. Ik was bijna aan het zeggen van, hé, ze mogen nog staken. Tot ik besefte dat ik daardoor ook met een probleem zit hier deze avond in mijn radioshow in de Late Night Funky Music. Wat het probleem is, hoor je zo meteen. Eerst muziek. Het is wel een klein beetje gênant, want vorige week zei ik dat deze op 1 ging staan in de Q-top 40. Ja, dat is dus niet waar. Hij staat op plek 3, wel gestegen. En ik blijf het zeggen, ooit komt hij op 1 hoor. Deze van Temper City, Self-Aware.

0: Ja, na 10 uur komen er altijd iets, laten we zeggen, lossere berichten binnen in de Q-app. Jouw plannen die zijn daar trouwens ook nog altijd welkom. Ik heb zo een leuk berichtje binnengekregen van, ik denk, 2 heel zotte dozen. Ik zou het berichtje nu kunnen voorlezen, maar ik denk dat ik ze gewoon eens ga bellen. Wacht, hè.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, dag Tine en Janine.
2: Hallo, goedenavond.
0: Zeg, santé jij daar?
2: Ja, schoon.
0: Vertel, wat zijn jullie aan het doen?
2: Gewoon een beetje aan het drinken.
0: Eetje aan het drinken, je hebt gelijk. En dan met de beste muziek op de achtergrond.
2: Ja, uiteraard. Your music always aan mijn zijde, hè.
0: Oh, perfect. Dat horen wij graag, amai. Zeg, wij gaan er hier nog een feestje van maken deze avond. Wat denkt hij?
2: Ja, absoluut. Heel graag zelf.
0: Goed, drink er daar nog de goeie op. Ik ga hier plaatjes blijven gooien, goed?
2: Dat is goed, dankjewel.
0: Perfect, fijne avond daar, hè.
2: Doei, doei, dag.
0: Yo, dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.

over 10:30 met Alex Warren, Ordinary. En goed nieuws, want geen files momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Zometeen trouwens in de quiz van de tweede kans. De eerste vraag die komt uit de slimste mens ter wereld van daarnet. Het was ook de allereerste vraag die werd gesteld tijdens de quiz. En heel raar, want die vraag werd fout beantwoord. Maar dat gebeurt toch echt niet veel, hè?

0: zometeen, dan krijg je drie quizvragen die vandaag zijn gesteld op radio en televisie. En die dus een fout antwoord kregen. Een tweede kans, en dat dankzij...
1: De quiz van de tweede kans.
0: Ja, ik laat die vragen zometeen horen aan jou dan, om ze deze keer wel juist te beantwoorden. En niet voor niets natuurlijk, want per juist beantwoorde vraag krijg je van mij een cinematicket. Nu, hoe speel je mee? Dat is misschien wel belangrijk. Stuur nu zo snel mogelijk tweede kans in de Q-app via een berichtje of een audioberichtje. En dan pik ik er één iemand uit en die speelt dan mee. Zo eenvoudig is het. Het is wel, moet ik eerlijk bekennen, een beetje een historisch trieste editie van deze quiz. Toch wel. Want ik maak er een erezaak van om altijd een vraag te nemen uit blokken. Ja, omdat ik dat simpelweg de beste quiz van de lage landen vind, toch op televisie. Maar helaas, door de stakingen bij de VRT, is er geen Ben Krabbe vandaag op je beeldscherm. Ik weet het, ik weet het. Maar ik heb wel ergens anders mijn vraag vandaan. Van waar dan? Wel op een plek waar ze dus niet hebben gestaakt. En waar de fout beantwoorde vragen eigenlijk ja, naar je toe komen als zoete honing. Waar het is, dat hoor je over exact 6 minuten.

0: Tik-tak, tik-tak, want het is weer ja, 10:45. Dat wil zeggen dat we dit spelen.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Jouw date in de late night. Elke avond om 10:45 krijgen fout beantwoorde quizvragen een tweede leven. En vandaag is onze reanimator van dienst, Angelo. Goedenavond.
2: Goedenavond, Lian.
0: Jij bent aan het gamen momenteel, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Hopelijk staat het nu wel even op pauze, of niet?
2: Ja, het staat op pauze, ja.
0: Ah, goed. En wat speel je?
2: Ja, Fortnite.
0: Fortnite, oh, nice. Welke skin heb je? Hoe zie je eruit?
2: Van Sonic.
0: Oh, amai. Zit dat daar nu in?
2: Ja, dat zit erin, ja. Maar met die kopen en pakketten, hè.
0: Ah, ja, ja, dat is juist. Ja, ik ben een arme stakker, Angelo. Ik speel nog gewoon met een basic skin. En ben je goed in Fortnite?
2: Ja, toch wel. Hè. Toch al veel victory hier omgehaald.
0: Oh, amai. En ben je zo'n streamer of zo? Of is het echt gewoon voor je plezier?
2: Nee, gewoon voor plezier, hoor.
0: Dat is goed. Wel, ik hoop dat je even goed bent in quizzen als in gamen. Want je krijgt zometeen drie vragen te horen die vandaag fout zijn beantwoord in allerlei quizzen op radio en televisie. Jij mag die vragen nog eens beantwoorden. Liefst doe je dat wel juist. Allee, geef je een juist antwoord, want per juist antwoord krijg je van mij een cinematicket. Is dat duidelijk?
2: Oké, dat is duidelijk, ja.
0: Perfect, dan geef ik je vraag 1. Komt uit de cliché-clash van daarnet bij Vincent Live met Vincent en Gerben. Ja, want Paulien heeft een weekje verlof. Maar goed, er werd een mannenvraag gesteld aan Inge Loren. En het ging over de drank. Luister mee.
3: Wat drinken mannen als ze een glas Chivas Regal bestellen? Chivas Regal. Chivas Regal.
4: Ik zou het ook niet weten.
3: Bier.
0: Ja, wat drinken mannen als ze een glas Chival Regal is het eigenlijk bestellen? Geen bier, maar wat dan wel?
2: Een soort whisky of zo.
0: Whisky is helemaal juist. Ben je een ervaringsdeskundige of was het een gokje?
2: Ja, nee, toch wel ervaren.
0: Ja, oké. Okay. Vraag 2 komt uit de slimste mens ter wereld van een half uurtje geleden. Het was de eerste vraag voor Fabriello van de jeugd van tegenwoordig. En die ging daar ook over.
5: De vraag gaat meer bepaald over hoe de jeugd van tegenwoordig genoemd wordt. Kinderen die geboren worden sinds 2025, hoe heet die generatie? Ik kan er al bij vertellen dat het helpt als je een mondje Grieks spreekt. Dus generatie, punch, punch, punch.
6: Sinds 2025?
5: Ja.
6: Gen Alpha?
5: Nee.
0: Ja, wat is dus de naam van de generatie van de kinderen die geboren zijn in 2025 of later?
2: Generation Z.
0: Nee, ook niet Generation Z. Dat is nog iets vroeger. Het is Generation Beta.
2: Beta.
0: En bij Gen Z waren we op het einde van het alfabet, dus moesten we opnieuw beginnen.
2: Maar goed.
0: Er zijn nog geen potten gebroken, want er is nog een derde en laatste vraag voor het laatste cinematicket van vandaag. Ja, normaal neem ik dan altijd een vraag uit blokken. Ik zei het daarnet al, topquiz met Benny Boy. Helaas door de staking bij de VRT geen blokken vandaag. Dus ik ben gaan kijken bij de buren overzees in de UK. Daar hebben ze er ook een variant op. Tipping Point heet dat. En kandidaat Shirley kreeg daar deze sportvraag.
7: In 1999, which Dutch footballer was voted European Player of the Century? Marco van Basten, Ruud Gullit of Johan Cruyff?
8: What about Marco van Basten? I haven't got a clue.
0: Ja, dus vertaald, welke Nederlandse voetballer werd in 1999 verkozen tot de Europese speler van de eeuw?
2: Maradona, denk ik.
0: De Europese speler.
2: Ah, Europese. Het is niet
0: echt mijn
2: ding.
0: Je had een keuze. Wacht, ik ga het makkelijker maken, omdat het natuurlijk al in de vraag zat. Johan Cruijff of Ruud Gullit?
2: Johan Cruijff.
0: Johan Cruijff. Uiteraard. Hey, proficiat Angelo.
2: Ja, dank je.
0: Twee cinematickets, dat is toch mooi, hè?
2: Ja, dat is heel mooi natuurlijk, dat zeker.
0: Fan van whisky heb ik geleerd, fan van gamen, maar waarschijnlijk niet zozeer van voetbal dan?
2: Nee, in de voetbal ben ik niet echt thuis, maar voor de rest eigenlijk zelfs wel.
0: Ja, je hebt een goede algemene kennis, dat bewijst deze quiz. Je hebt het al sinds beter gedaan dan de drie kandidaten die je daarnet hebt gehoord. Een dikke merci om mee te spelen en veel succes nog met gamen, hè, vanavond.
2: Ja, dank je wel.
0: Dag Angelo.
1: Zat jij mee te quizzen? Morgen is het aan jou. Stuur tweede kans

0: Miley, End of the World. Het is niet zo dramatisch, maar ik denk dat onze premier die begroting wel vervloekt ondertussen en het een beetje voelt als het einde van de wereld daar in de Wetstraat. We gaan het daar niet echt over hebben, maar toch een klein beetje, want het gaat niet over de wever, wel over jou. Toch over jouw uitstelgedrag. Zometeen. Eerst geef ik je nog de nooduitgang. Kan misschien ook wel handig zijn voor de Bart. Dit is Meteor, net voor het nieuws van 11 uur.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Johanna die vraagt nog in de app. Liam, hoe kan ik meespelen met die quiz van daarnet? Wel, morgen spelen we opnieuw om 11:15. Je speelt mee door gewoon twee de kans te sturen via een berichtje in de Q-app. Nu tijd voor het nieuws. Want het is 11:00 en dat hoor je van Lore. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen btw-verhoging komt. Collega Cara Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Krijg je dan maar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. En Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat meldt de Franse president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en was betrokken bij brandstofsmokkel. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen en daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Music. Liam van Haverbeke. Kygo en Max McNown die denken terug aan de oude gouden tijd. Met deze hit, dit is Take Me.

0: Ben or Someone to You. Een hele goede avond. Het is 8 over 11. Je luistert naar de Late Night Funky Music. Ja, en morgen was het eigenlijk zover, hè? De deadline voor een begrotingsakkoord van de federale regering. Dan waren we nu bezig van, oh, ze zijn nog aan het onderhandelen, dit, dat. Maar ja, je hoort het in het nieuws. Dat akkoord is in de verste verte nog niet in zicht. Maar ja, de klok, die tikt. Zelfs voor Mr. Bart De Wever, onverbiddelijk verder. Dus daarom vroeg ik me af, wat stel jij altijd nodeloos uit? Zo van die dingen dat je eigenlijk ja, vandaag zou moeten doen, maar toch uitstelt naar de volgende dag of de volgende week of de volgende maand of het volgende begrotingsakkoord, ik zeg maar iets. Welk taakje wil jij nooit uitvoeren? Ik had het echt letterlijk deze ochtend nog voor. Ik moet heel dringend de PMD buiten zetten thuis. Ik ging dat echt deze ochtend doen. Eigenlijk al gisteravond, maar ik dacht nee, ik ga het morgenochtend doen. 3 keer raden. Hij staat nog altijd niet buiten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wat stel jij dus nog altijd uit? Laat maar weten tijdens Laura Tesoro en Hyde Park.

Zometeen hebben we het over je uitstelgedrag. Dan bel ik met Liam. Ja, niet mezelf. Wel Liam uit Sint-Truiden. Hij stelt iets uit wat wel heel pijnlijk kan worden. Maar eerst... Ja, het is de Week van het Nederlands. En nu deze avond alle Culturio-programma's op Canvas en zo van die zenders niet doorgaan, doe ik met veel plezier ook mijn duit in het zakje voor Cultuurminnend Vlaanderen, die nu ongetwijfeld naar Q-Music aan het luisteren is. Dus speciaal voor de Week van het Nederlands heb ik deze BNE-samenwerking tussen Maxime en Babette voor je klaarstaan. Dit is Hoe dan ook bij Q-Music.

0: Maxime aan mijn bed met hoe dan ook. Ik vroeg daarnet welke taak stel jij altijd uit? Ja, omdat onze federale regering vandaag, laat ons zeggen, een heel groot voorbeeld heeft gegeven. Goed nieuws in de Q-app, want ja, heel veel mensen stellen dingen uit. Dus je bent zeker niet alleen. Zo is er ook Liam uit Sint-Truiden. Goedenavond.
1: Ik ben al heel lang aan het uitstellen om naar de tandarts te bellen.
0: En wat is heel lang?
1: Toch al een maand of 3-4.
0: Oeh, maar daarmee moet opletten, hè, man?
1: Ja, en het probleem is niet de tandarts. Het probleem is het bellen.
0: Ja, en wel, meestal is het probleem wel echt de tandarts, natuurlijk.
1: Ja, nee, ik ga maar graag naar de tandarts.
0: Ah ja, oké, amai. En het is echt met bellen of kan je online ook een afspraak maken? Want dat is soms wel de oplossing, hè?
1: Nee, het is echt met bellen.
0: Oh ja, dat is bij mijn tandarts ook. Ik moet eerlijk bekennen, moet eigenlijk ook dringend een afspraak maken. Want dat is zo, dat is nu, hè, toch? Als je een jaar geen afspraak hebt, dan krijg je geen geld meer terug of zo?
1: Nee, voilà, inderdaad. Dus ik moet sowieso nog voor december zijn geweest. Want ik denk de laatste keer dat ik ook in december ben geweest.
0: Wel, Liam, kijk, we gaan anders een deal maken. Wat nu als wij allebei morgen echt naar onze tandarts gaan bellen?
1: Ja.
0: En we gaan dat checken bij elkaar. Dus morgen rond deze tijd bellen we elkaar opnieuw. Opnieuw weer op de radio. Okay. En dan gaan we dus checken bij elkaar van ja, hebben we het gedaan? Dan hebben we een soort van sociale druk. Hè? Ook iedereen die nu aan het luisteren is, kan ons dan controleren. En dan moet het allebei gedaan hebben tegen morgen. Wat denkt hij?
1: Oké, dat is goed.
0: Oké, perfect. Ik zet het in mijn agenda. Ik ga morgen bellen naar de tandarts. En jij ook, hè, vriend.
1: Oké, dat is goed. Dat is afgesproken.
0: Perfect. Tot morgen, hè.
1: Doei.

Edge of Desire. We hadden het er daarnet over, dingen uitstellen. En ik heb net een deal gemaakt met Liam uit Sint-Truiden. Hij en ik gaan allebei naar onze tandarts bellen morgen om zo snel mogelijk een afspraak te regelen, want dat stellen wij dus allebei altijd uit. Ik ga het proberen niet te vergeten, dat beloof ik plechtig. Wel een niet zo'n hoopvol berichtje van Jan uit Wingen. Hij stuurt, ja, ik heb in november 2025 een afspraak gemaakt bij een nieuwe tandarts voor, hou je vast, 6 april 2027. Dit jaar nog naar mijn tandarts geweest, maar deze is nu op pensioen. Jezus, 6 april 2027 en die afspraak hadden gemaakt in november 2025. Amai, ik hoop dat met mij morgen iets beter gaat. En Jan, ja, ik kan maar één ding zeggen. Nog even op je tanden bijten, hè.

0: Okay, Dark Horse liever. Ja, dat is ook zo'n nummer dat echt past bij het niet zo heel bescheiden verjaardagsfeestje dat we met Q gaan geven.
1: Q-Music Highlights.
0: Want we worden 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Kom daarom mee vieren op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november in Mechelen. Daar kan je gratis van alles beleven. Alle info vind je trouwens op qmusichighlights.be. Het is met een heus lichtfestival, hè, daarvan de highlights. Ja, maar ja, er is over nagedacht. Je kan wandelen door van die straten. Je kent dat wel, een lichtfestival, waar die dan helemaal zo cool verlicht zijn. In de kruidentuin is er ook van alles te beleven. Je kan je laten verrassen. En er is natuurlijk ook radio. En, ja, de crème, de la crème. Er is een onvergetelijke show op de Grote Markt. Daarover later sowieso meer. Maar dus zet nu al 5, 6, 7 november in je agenda. En niet doen zoals de tandarts. Niet pas voor volgend jaar. Hè? Nee, het is nu in november.

Alain Glee. Die had er dit weekend een iets minder happy moment op zitten. Ja, ze moest vrijdag amper 2 uur voor haar uitverkochte concert in Tulsa in de Verenigde Staten de volledige show cancelen. Dat deed me een beetje denken aan Katy Perry bij ons deze zomer op Werchter. Ja, er was blijkbaar een ernstige veiligheidsdreiging gemeld. Goed en slecht nieuws tegelijkertijd. De politie heeft niets geloofwaardigs gevonden. Dus dat is goed nieuws op zich, maar jammer natuurlijk voor alle mensen. Maar Ella zei, ja, ik neem sowieso het risico niet. En een dag later stond ze ook alweer op een podium in Texas. En daar zei ze nog eens hetzelfde. Ik zou exact dezelfde beslissing nog 10 miljard keer nemen. Uiteraard, hè, safety first. En ze bleef toch in Texas met deze Choose in Texas. En zometeen ook nog Rihanna en SNM. Na deze dus. Just

0: alle kindjes die nu luisteren, niet opzoeken, hè. SM. Nee, nee.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is je vorige Q-top schijf, het is de hoogste nieuwkomer in de top 40 en het is vooral allemaal terecht. Pijnstiller, de nieuwe van Suzanne en Freek.

0: Susanne Freek Pijnstiller wordt ook de titel van hun nieuwe album, 13 november. Dan komt het uit, 10 nummers en ik heb de tracklist even bekeken. En er staat dus letterlijk een nummer op dat heet Papa had gelijk. En dat deed me onmiddellijk wat denken aan deze van Meteor natuurlijk.
1: Dit is wat mijn mama zei. Wees niet bang.
0: Maar dan dus een beetje
1: je mag fouten maken.
0: De papa-versie waarschijnlijk. Al zal die van Susanne en Freek ook een pak emotioneler zijn gezien de situatie.

Nootkamp. Kingdom of Fear. En die komt trouwens voor het eerst naar België, deze man, op 10 februari. In de Ancien Belgique is dat. Het is wel helemaal uitverkocht, zag ik net. Dus fantastische service dit. Ik had het misschien een paar maanden vroeger moeten zeggen. Sorry.

0: Goeienacht, middernacht, nieuws hoor je van Lore.
1: Goeienacht. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Collega Karel Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Krijg je dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement. Maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. En in Saoedi-Arabië is de luchthaven van de Riyadh opnieuw aangevallen, al voor de derde dag op rij. Het is het werk van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan. Zeker 13 mensen kwamen daarbij om, honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Music.